0: zich het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim on Peterborough. Number one.
1: Number one.

91.7. Can I get some money?

0: number one tune this week.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim on Peterborough. Number one.
2: Number one.

0: Milton Haland, yok kon na lane.
1: Des makoy na lane ikba. Ja toch, des makoy na lane ikba. Is donderdagavond. Eigenlijk, nou, trapreis in afgo. Hier moet je zijn. 91.7 bloed met lood om 10 uur. We groeten ieder. Nikeri Saramaka. Koroni. Paramaribo Wanika. Para. Sipaliwini. Komowene, Marowene. Alle desma in de buurt. Ja. Ieder in de buurt, de verschillende buurten. Toch? Als je op het werk zit, groeten wij u ook. Als je thuis zit bij die nieuwe lover, op het achterterras of op het voorterras, is de eerste dag, dus je kan nog niet naar binnen, dus je zit in de auto. Dan wordt het over het een en het ander, dan wordt er gevraagd van, geef je zoveel om me. Ja, daarom ben ik vanavond hier bij je. Toch? Misschien vind je dat achter de pot zitten een beetje vervelend is voor naar kijken. Buren naar E. Het is een Toyota hybrid. Toch? Dan zeg je van misschien ga je zitten ergens. Toch? Ik weet niet waar de prijs lay. Of misschien zeg je van luister, hoe laat is het? Ja, laten we ergens iets gaan drinken. U dat thuis, u sap depressie. En u sap dat u sap depressie. Of je zegt van, luister, laten we elkaar gaan verwennen. En je zoekt een kamer op. Kijk, als ze alleen woont. Als ze... En ze wil dat je naar binnen komt, dan gaan we binnen. Dan gaan we binnen zitten. Toch, in de woonkamer. U weet het op dit moment. Wat, allemaal voor u. Welke ruimte er nu voor u is op dit moment. Om het zo ver te brengen. Dat jullie beiden in mekaars armen belanden. Belt u uw moeder, oma, opa, nicht, neef, oom, tante, vriendin, buurman, buurvrouw. Belt u ze. Laat ze afstemmen. U weet, we geven u altijd de ruimte. Zodat u de mensen van u belt. En dan komen we terug. Vanavond is het een gewoon open. Misschien heeft u iets, mag u bellen. Toch? Misschien zit u met iets. U zegt van nee, laat me het appen naar de studio. Of misschien heb je ook een brief. Heel kort, dat je zin in kon. Dan kunnen we erover praten. Maar vanavond gaan we praten. We kunnen alle kanten opgaan. Maar misschien voordat ik wat muziek inschuif, dan is het waarover ik wil praten vanavond, is van dat vaak genoeg wanneer je in het gezelschap zit of wanneer je mensen ontmoet, dan praten die mensen van ieder klaagt. Mannen, zowel vrouwen klagen van, maar als ze niet naar go, meneer Lood, in de camera, de amane dusami wani, dan. Of dat is hij snel moe. Of dan wil hij bepaalde dingen niet doen. Of dan heb ik me zo. Ik heb me zoveel had ik verwacht. En toen het zover was, dan kon hij niet doen wat ik wilde. Of dan was het dat ding. Waren we zo snel klaar. Maar ook aan de andere kant, dan heb je ook die heren die zeggen van, meneer Lood, ik tak maar lees je abrasani toch. Want soms zie je, je denkt van, je gaat een heel lang wedstrijd spelen. En dan merk je van dat ding een kort wedstrijd wordt. Maar, Kogo Arkapoko, het nummer van de studio is nog steeds 547-330. Het WhatsApp nummer is 8781-482. Kogo Arkapoko, en dan ben ik straks terug bij u.

0: inderdaad, ik ben terug.
1: Ja.
0: Wat we niet moeten vergeten, mannen zowel vrouwen. Op het mic, Jesus, boom. Ja toch. Aha. Mannen zowel vrouwen. Alles dat we doen, alles dat we effectief willen doen in een relatie, gebeurt zeker met een goede communicatie. Als die communicatie niet goed is, dan kan ik u meegeven dat eigenlijk niets gaat lopen. Want we praten zoveel. We praten zoveel. En soms is het niet soms. Wanneer we ergens zitten, dan weten we allemaal het zo goed. Dat we met elkaar moeten communiceren. Communiceren. Om zaken goed te laten lopen. Maar wanneer we alles voor onze deur is, dan zien we dat we alles vergeten wat communicatie betreft. Wanneer we zo praten, dan leggen we zoveel uit. Ja, goede communicatie in een relatie, goede communicatie thuis met de kinderen, goede communicatie aan het werk. Al dat soort van zaken hoor je. En wanneer we praten hier over bloot met lood. Ja toch, u weet, dat ding is alles over seks. En nog veel meer. Dan moet er communicatie erbij zijn. Je kan het niet vergeten, want het zijn twee mensen die bezig zijn. Het zijn twee mensen die de ene is naar de ander toegegaan en heeft aangegeven hoeveel hij of zij geïnteresseerd is in de ander. Man zowel vrouw. En in het begin is het dat we zo goed kunnen praten en we vertellen van alles en nog wat. Hoe we de persoon zo leuk vinden. In het begin loopt dat ding zo mooi. Maar op een gegeven moment dan merk je zelfs dat er heel veel begint te haperen aan communicatie. En u weet zelfs dat if als er zoveel begint te hameren aan communicatie tussen vriend, vriendin, man, vrouw, vrouw, man, in een relatie, in een huwelijk. Dan begrijp je dat daar die problemen beginnen te ontstaan. Of de ene vindt van dat hij of zij niet meer zoveel wil praten. Of de ene vindt van luister. Ik heb zoveel gesproken. En plotseling merk ik dat ik alleen moet praten. Of ik merk dat er steeds weer vanuit mijn zijde steeds weer gesproken moet worden om dat ding op een rechte lijn te houden. Dan vergeten we alles wat we aan afspraken hebben gemaakt, dat als er iets verkeerd gaat, dat we erover gaan praten. En niet dat we alleen gaan praten als iets verkeerds gaat, maar ook als er zaken zijn waarvan we het leuk vinden en gaan we daarover communiceren, toch? Zaken die we minder leuk vinden, ook daarover gaan we praten. Maar we merken vaak genoeg dat wanneer zaken verkeerd gaan in relaties of huwelijken, of dan willen we niet praten, of dan zoeken we iets om minder te praten. En dan begint dat ding bergafwaarts te gaan. Alles dat u doet, vooral in een relatie of een huwelijk, zoals u wilt dat het zo effectief mogelijk is of moet zijn, communicatie en geduld. Communicatie en geduld. En. Laten we het een beetje hebben over de communicatie in een relatie. Dan ga je zeker moeten aangeven. Ik heb hier in meerdere programma's aangegeven dat wanneer we elkaar hebben ontmoet, dat we steeds weer vanaf het begin moeten aangeven waarvan we houden. En eigenlijk vragen, waarvan hou je? Waarvan hou je niet? Dan weet je precies of we doorgaan of niet. Maar in het begin, wanneer we communiceren, dan is het dat we zo weinig mogelijk praten en soms geven we toe. We geven toe zaken die we niet leuk vinden. Geven op een gegeven moment toe dat we het leuk vinden. En wanneer we zo verder zijn, 2, 4, 6, 8, 9 maanden, een jaar, dan plotseling geven we aan, daarvan hou ik niet. Ja, maar je had eerder aangegeven dat we konden praten als het iets verkeerd gaat op dat gebied. Maar plotseling geef je aan dat je niet meer daarvan houdt en daar kan je niet erover praten. Maar in het begin, toen we elkaar hebben leren kennen en we met elkaar hebben gesproken en dat communicatie bij dit zo goed, dan heb je aangegeven dat je geen problemen hebt met A of met B of met C. Maar plotseling geef je nu aan dat je daarvan niet houdt. Plotseling, een hele communicatie, die goede communicatie die tussen jullie was, is helemaal verdwenen. De geduld die je had voor je partner is helemaal verdwenen. Je hebt plotseling geen geduld meer. Je hebt plotseling geen geduld meer. Plotseling is alles veranderd in een relatie. En plotseling kunnen we elkaar niet meer vinden. Door een slechte communicatie. De alles waaraan we hadden gewerkt, zo effectief mogelijk wat we wilden hebben, dat het moest zijn. A effectiviteit no demoro. En vooral in een relatie, als we communiceren en als we willen dat onze relatie effectief moet zijn, moeten we steeds met elkaar praten. Aangeef wat we leuk vinden en aangeef wat we niet leuk vinden. Gewoon blijven praten. Gewoon blijven praten. Zaken gaan verkeerd. En luisteren we praten en we komen terug. Rechte baan. En ook al is die communicatie zo effectief en goed. Want mensen denken van dat wanneer een communicatie in een relatie boom, wil dat zeggen dat we misschien toch bij elkaar horen. Nee. Het kan effectief zijn. We kunnen makkelijk met elkaar overweg. Maar toch zijn er zaken toch waarvan zeggen van dat ik luister. We kunnen goed overweg. Maar dat van je hindert me. En ik merk van er komt geen oplossing daarin. Dus het is goed dat we misschien afstand van elkaar nemen. Geduld. In het begin had je zoveel geduld. En plotseling heb je geen geduld meer. In het begin had je zoveel geduld met je partner. Kom, ik ga je leren. En we gaan het samen doen. En we gaan dit doen. En plotseling een heer geduld zei bij Abi in Abemoro. Communicatie in de kamer. Communicatie in de kamer. En in de camera waar. Want je weet, overal moeten we goed communiceren. En te pas seksgebied als we willen dat het effectief moet zijn, dan moeten we inderdaad goed met elkaar communiceren. Zeggen wat, waarvan we willen, toch? Geduld hebben met de ander. Want je weet, wanneer we elkaar hebben ontmoet, dan zijn het twee verschillende mensen. De ene weet misschien iets meer dan de ander. De ander weet misschien iets minder dan de ander. Want misschien heb je dat je vorige partner iemand was waar jullie elkaar konden begrijpen. In de kamer, in de woonkamer. Jullie konden elkaar begrijpen dat als we elkaar even aankijken, dat we precies weten wat de ander wil. Maar wanneer we uit elkaar zijn en we iemand anders hebben ontmoet, dan is het dat we weer moeten praten. En weer moeten aangeven waarvan ik hou en waarvan ik niet hou. Daarom heb ik ook gezegd van dat stukje geduld. Want mensen hebben vaak genoeg geen geduld. Ze hebben iemand leren kennen. En ze verwachten vaak genoeg dat de persoon moet zijn als de partner daarvoor. Of willen vaak genoeg dat binnen een korte tijd bestek de persoon moet zijn als hun ex. Maar zo gaat het niet. Ieder is anders. Ieder is anders. Dus je gaat geduld moeten hebben. En je gaat de ander, die ex, moeten vergeten. Want als je dat niet doet, dan ga je geen geduld hebben, ja. Je gaat geen geduld hebben, want de ander moet nog zoveel leren. En niet wanneer we gesproken hebben, wil dat zeggen dat we elkaar leren. Of dat we elkaar kennen, nee. On the long way is het dat we elkaar kan leren kennen. Niet omdat we 1 jaar of 2 jaar of 3 jaar bij elkaar zijn, wil dat zeggen dat we elkaar kennen. Want u weet dat mensen goed toneel kunnen spelen. Mensen kunnen goed toneel spelen, vooral in relaties. De persoon geeft je het gevoel dat de persoon zoveel om je geeft, terwijl dat het niet is. De persoon is bij jou misschien voor een bepaald voordeel, totdat de persoon merkt van, hé, luister, ik heb wat ik nodig had, en dan is het voor de persoon een punt erachter. Daarom moeten we geduld hebben. Bij de ene misschien gaat het heel snel. Misschien bij die ex van je hebben jullie elkaar heel snel leren kennen. Geduld van beide kanten. Maar de persoon die je nu hebt, is dat de persoon minder geduld heeft. En je merkt het en je vraagt steeds van, heb geduld met me. Heb geduld met me. Maar Isabi, soms praat je en je merkt van dat de geduld die de persoon aan de dag legt, geen 100% geduld is. Geen 100% geduld is. Dus u gaat moeten praten en kijken hoe we bij elkaar komen en hoe we elkaar beter leren kennen, zodat aan geduldzame takkie dat we goed verder kunnen gaan. Behalve dat we geduld met elkaar hebben, is het ook goed dat we leren verkennen van wat we houden. We moeten gaan leren om te weten waarvan we houden. Maar soms weten we niet precies, we zijn in een relatie. Maar soms weten we niet waarvan we houden. En het komt vaak genoeg voor dat we de andere kant, hoe juist doen, wat de andere van houdt en nalaten waarvan wij houden. Ja toch? Vaak genoeg schuiven we aan de kant waarvan wij houden. En we proberen alles te doen van waar onze partner van houdt. En een communicatie, dat we komen terug, en een geduld. Want we hebben geen geduld. En we willen minder communiceren en vragen waarvan je partner houdt. Maar het is steeds dat je steeds aangeeft in een relatie. Daarvan hou ik of dat moet je doen. Maar je vraagt nooit van, wat moet ik voor jou doen? Wat vind je leuk? En als we merken dat de andere persoon het niet vraagt, doen we het ook niet. Je schuift alleen maar voor waarvan jij houdt. En wat de ander leuk vindt, kan jou weinig schelen. Weten waarvan jij houdt, en dat moet je aangeven in een relatie. Vooral sayul lobby. Vooral tapas seksgebied. Vooral thuis ook. Overal aangeven waarvan je houdt. Ik hou ervan wanneer het respect. Met respect met me praat. Ik hou ervan. Wanneer je me aangeeft dat je zoveel om me geeft. En effectief. Over Samiwa Abi, over een camera. Wanneer je effectief wil zijn in de kamer. Mannen zowel vrouwen. Wanneer je bezig bent. Wanneer je bezig bent met je partner. Wanneer je bezig bent met je partner. Imsap wansani. Je hebt, behalve a communicatie, heb je ook een non-verbaal communicatie. Want we willen misschien alleen maar horen. Ga door, doe dit, doe zo. Doe dat niet. Ga door. Samoro. Alleen maar dat soort van zaken willen we horen. Maar het is ook goed dat we kijken naar een non-verbale communicatie in een camera. Want je weet, niet dat ieder houdt van praten, toch? Niet dat ieder houdt van praten. Niet elke man ga je horen praten in de kamer. Maar ook niet elke vrouw ga je horen praten in de kamer. Als je je partner kent, dan ga je hem wel merken de manier waarop je partner zich beweegt of de moves in een camera. Maar als je daarop niet let, dan kan je 2, 4, 10 zoveel jaren bij elkaar zijn en je hebt er nooit je hebt nooit ernaar gekeken of je hebt je nooit erover druk gemaakt om te kijken van mijn partner praat niet in de kamer. Maar je hebt nooit eraan gedacht om te kijken van hey, sana een non-verbale communicatie in haar camera. Je hebt nooit eraan gedacht. Daarom heb ik het erover gehad toch. Je denkt alleen maar aan jezelf en jij denkt alleen maar waarvan je houdt. Je denkt alleen maar waarvan je houdt en je bent nooit op het idee gekomen van dat je hey, luister, laat nou mijn partner vragen hoor, waarvan hij of zij houdt. Nooit. De vraag is gesteld. Waarom actie met dat meneer Lood? Misschien kan ik dat even zo gooien in de ether. Amalaki meneer Lood, zijn er nieuwe zaken bij seks, behalve beffen, pijpen, samoro. Zijn er nieuwe zaken die ik kan toepassen in de kamer? Nieuwe dingen om de sfeer in de camera te verhogen. Met jammer dat ik luister. Ik ga vragen aan die luisteraars. Want je weet, ik weet ook niet alles. Dus ik ga vragen aan de luisteraars. Misschien zijn er nieuwe dingen die zij ontdekt hebben. Toch? Behalve het kopen van speeltjes. Behalve oraal seks, samoro. Al dat soort van zaken. Misschien zijn er nieuwe dingen. Dan is het misschien dat u ons kunt appen. Maar u kunt misschien ons ook bellen van meneer Lood. Dit zijn de nieuwe dingen die gebeuren nu. Men is overgestapt van A naar B of van B naar C. Wat zijn de nieuwe dingen? 547-330-8781-482.
1: Lood met Lood. Ataki about Fa'alibi Muslimi. Arki en leri uit Alobi Libi. Wakali.

effectiviteit wanneer we zo bezig zijn. Effectiviteit wanneer we bezig zijn in de kamer. Wanneer je zaken wil hebben dat zaken effectief. Hebben dat zaken effectief. A seks moet effectief zijn.

Je bent bezig. En wanneer je klaar bent, heb je nooit de tijd genomen om te evalueren van, hey, wat heb ik goed gedaan? Behalve dat je misschien evalueert met je vrouw of vriendin, maar misschien, ik ben 100% zeker dat 90% van je niet evalueert wanneer je klaar bent met die vrouw of die man, man, man, vrouw, vrouw. Dat je niet evalueert, hoe is het geweest? Hoe was het? Was ik goed? Dat doen we vaak genoeg niet. We zijn bezig geweest. Al wonen we in huis. Al hebben we een relatie. Maar nooit nemen we de tijd om te zitten en te praten over onze intieme leven. Als seks in de camera. Want we weten al intussen dat we niet alleen in de kamer bezig zijn, toch, wat seks betreft. Maar we nemen nooit de ruimte. Hoeveel van u neemt de ruimte wanneer u klaar bent om te evalueren naar communicatie, toch? Om te evalueren van hoe is het geweest? Is het altijd geweest als daarvoor? Zijn we beide? Is het gaan afnemen? Moeten we gaan upgraden? Wat nog meer? We nemen nooit de tijd wanneer we klaar zijn. Misschien wanneer we klaar zijn, dan hoor je van dat die man en die vrouw zegt van je was lekker hoor. En andersom je was lekker. Of wanneer die man aan het werk is. Of andersom, misschien een berichtje van gisteravond was uitstekend. Of vanmorgen was uitstekend voordat ik aan het werk kwam. Dat is er wat er gebeurt in relaties. Ook met die side chick. Ook met die buitenman. We evalueren niet. A communicatie is er, maar a communicatie is niet effectief. We hebben iets gedaan, we hebben geslapen met elkaar. Maar we hebben ook geen geduld gehad met elkaar. Vandaar dat we steeds klagen, mannen zoals vrouwen. Van die man is zo snel klaargekomen. En misschien zegt ze in dezelfde, of wanneer ze misschien een iemand waarop ze goed op is, dan praat ze erover met de persoon. Maar ze praat niet erover met die man waarmee ze geslapen heeft. Ze praat niet erover met die man waarmee ze seks gehad heeft. Praten met die man, communicatie, praten met die man van luister, ik had meer verwacht van je. Maar je hebt me teleurgesteld hoor. Maar wat is er eigenlijk gebeurd? Nee, je moet me niet komen zeggen dat je naar me verlangde. Wat is er? En als het misschien een man is, want we weten dat we die heren hebben die zeggen van taki, hey, mimus kom. If een vrouw komt in haar probleem, in haar trobe, dan is dat die. Dan is het goed dat we praten. Dat ik effectief toch. Aan effectiviteit ik kom. Dat je die man moet kunnen bewijzen. En met hem kunnen praten van luister. Nee. Als je daarmee in je hoofd loopt. Bij mij ga je het aan de kant moeten zetten. Hoor, of bij mij ga je anders moeten zijn. Bij mij ga je geduld moeten hebben. Het is dat we beide seks hebben. En dat we beide moeten genieten. En dat na effectief communiceren.

dat na effectief communiceren in haar seks en duidelijk kunnen aangeven van luister, wanneer je lichaam kent, hiervan hou ik. Hiervan hou ik. Als je dit met me doet, vind ik het fijn. Als je dit met me doet, vind ik het fijn. Je moet luisteren naar die man zijn lichaam. Luister als man naar die vrouw de lichaam. Maar niks aan mij takbaga. Dan gaan mensen, ja, in gezelschap zitten. Of met een goede vriendin. Of met een goede mattie. En aangeven. En zoveel praten over die vrouw waarmee je geslapen hebt. Of die dame. Maar heb je met haar erover gesproken? Je hebt nu de ruimte genomen met die dame erover te praten. Maar je vertelt. Je hebt nu de ruimte genomen met die man erover te praten. Maar je vertelt hoe snel die man klaargekomen is. En dat die man een 2 minuut of een 5 minuut man is. Toch? Praat met die man erover. Misschien moet je ook geduld hebben, zoals ik eerder gezegd heb. Misschien is het dat je ook geduld moet hebben met die man. Want soms hebben we geen geduld met elkaar. Una geduld die makandra. Als je vindt van dat die man je niet goed beft, dan moeten we praten toch? Dan moet je geduld hebben. Dan gaan we samen eraan werken. Van luister, dit moet je doen. Want als het is dat wanneer die man je beft en die man je niet te lang beft, dan moet je kijken misschien waaraan het ligt. Misschien moeten jullie eraan gaan werken. Want kan wanneer hij bezig is een 20 minuten allemaal kak en fassie. Of allemaal ik is krampen naar mijn tongen. Dan moeten we gaan kijken wat voor middelen misschien we kunnen gebruiken dat die man je langer kan beffen. Want 20 minuten kan dit aan mijn beffie, want 25 minuten, dan merk je van dat je aan mijn abief stop. Want kan aan mijn kakken zoeken fassie. Oefenen bad kunst. Dat is het dat we erover gaan praten. Daarom zijn jullie bij elkaar toch? Daarom zijn jullie bij elkaar. Dan gaan we iets zoeken. En als je vindt van dat wanneer die vrouw je peept. En ze vindt van, en ze je steeds vraagt van wanneer kom je? Wanneer kom je? Want ze peept je en plotseling is de hand moe. Dan moet je door geduld en communicatie. Je linkerhand is moe. Ga door met je rechterhand. Maar of hoe je communiceer. Dan ga je dit soort van zaken krijgen. Toch? Wanneer we niet communiceren om te zeggen van luister. Trasa niet idee, maar we vergeten zoveel wanneer we met elkaar bezig zijn. Door een communicatie dat je aan dat je luistert, gebruik je linkerhand. Luister, ik merk van dat wanneer we bezig zijn, je steeds weer wanneer ik met me klaar moet spelen, dan merk ik dat je stopt. En omdat je stopt met het spelen, met het verwennen van me, dan blijf je het nog langer en dan begint je te irriteren en dan vraag je me steeds. Je komt nog niet. Je moet luisteren, je moet bezig zijn. En als je linkerhand moet is, dan pak je de rechterhand. Maar je kan ook met mijn ballen spelen. Dat na effectiviteit. Maar une taki, je vraagt alleen maar van wil je me pijpen. En dat is het. Dat alleen maar vraag je. Ik hou van wanneer een vrouw me pijpt. Maar laten we effectief praten toch daarover. Laten we effectief daarover praten.
Maar dat doen we niet. En dan gaan we klagen achteraf. Hoe snel die man komt. En dan gaan we klagen achteraf. Ik heb die vrouw aangeraakt en we hebben niet eens geneukt. En ze is helemaal nat. De hele poes is nat. Wanneer we effectief communiceren en geduld met elkaar hebben. Wanneer we effectief communicatie hebben tussen elkaar. Dan gaat ze je vertellen, ja, van luister, weet je wat. Alleen maar als ik je zie, is die hele poes nat. Ik ben zo weg van je. Ik kan met jou kan ik elke dag neuken. Ik bij mijn vorige partners moesten ze me eerst aanraken. Moesten we eerst bijna een 20 minuten flirten. Voordat ik een natse poes kreeg. Maar bij jou, ik weet het niet. Ik ben helemaal weg van je. Dan weet je het waarom die vrouw zo snel een natte poes heeft. Maar wanneer je niet communiceert, dan ga je misschien dat buiten gaan vertellen van Taki, jongen, niet met ons, maar met tak nangas, maar apus nati. Effectief communiceren. Ook zo bij de vrouwen. Mimitanga wamang, taki manga mai taki, amaspier. Het is hoe de persoon is, maar wanneer je met de persoon praat en de persoon je gaat aangeven. Waarom bij, al bij het praten die man een stijve heeft, of een stijve krijgt, dan weet je het als vrouw. Maar wanneer we echt niet effectief communiceren, wanneer we niet geduld hebben met elkaar. Maar luister nou, al praten we en ik een stevig heb geduld met me. Heb geduld met me. Toch? Wanneer je met me praat en ik nog niet nat ben. Heb geduld met me. Je moet nog meer met me spelen. Toch? Laat dat ding op gang komen. Dan ga je merken dat die poes natter wordt. Koga arkiwa poko. Dan ben ik straks terug bij u.

0: Goed, we zijn terug. Het nummer van de studio is 547-330-8781-482. Communicatie. Geduld. Zeg waarvan je houdt. Zeg waarvan je niet houdt. Zeg aan je partner, luister naar het lichaam van je partner. Toch? Luister naar het lichaam van je man, van je vrouw. We weten soms dat doordat die vrouw de lichaam zo mooi is, dat wanneer je bezig bent, je alles vergeet. En juist daar maken we een heel grote fout. Ze is van jou. Ze is van jou wanneer je bezig bent. Luister naar haar. Geduld met haar hebben. Geduld met haar hebben. Weet je hoeveel mensen, hoeveel partners geen geduld met elkaar hebben in bed? De mensen zijn er. Je ziet ze lopen op straat. Je ziet ze uitgaan. Je ziet ze praten overal waar ze zijn, een goede communicatie. Maar die man heeft geen geduld met die vrouw. Die vrouw heeft geen geduld met die man. En ondanks ze misschien zo lang in relaties zijn, 2, 3, 4, 5 jaar en something. Maar ze hebben geen geduld met elkaar in een relatie, in een huwelijk. Het is telkens weer dat die ene niet tevreden is. En het is telkens weer dat we steeds zaken naar elkaar hoeven te slingeren. Na elke keer weer nadat we seks met elkaar hebben gehad. Maar we blijven bij elkaar. En omdat misschien een communicatie draait in de boom. Want we slingeren steeds zaken naar mekaars hoofd. Man, zowel vrouw. Maar une taki abra. Sana, wat gebeurt er? Wat gaat eigenlijk fout? En soms is het dat wanneer we praten niet meer erover. Want een communicatie is zo slecht. We zijn bij elkaar. We hebben seks gehad. En we hebben niet erover gesproken. Je wil die vrouw niet zeggen of die man niet zeggen dat behalve dat wanneer we seks hebben ze ook gebruik kan maken van haar handen. Je zegt iets. Je zegt alleen maar halve dingen, misschien bij de evaluatie of bij. Wanneer we bij elkaar zitten en praten van hoe het was. Je komt niet duidelijk voor de dag waarvan je houdt. Zeg er gewoon, luister, je mag je handen ook gebruiken hoor. Zeg hem, je mag je handen ook gebruiken. Je takwa sani meine, je takwa lo af sani. Kijk, ik ben een beetje mollig. Isabitok, ik ben een beetje mollig. Maar ik weet dat het een beetje, dat ik misschien mijn gewicht. Toch, je kan me niet optillen. Dat weet ik, want je bent mijn gewicht. Maar probeer toch, wanneer we op dat bed liggen, wanneer je bezig bent met me, in mijn opomi. Maar mijn benen, druk ze naar voren. Maar je net takkie, maar je verwacht wel. Want je ziet ook zaken buiten gebeuren. Er worden filmpjes naar je toe gestuurd. Door vrienden, door collega's, al dat soort van zaken. Maar je net communiceer en je zegt niet waarvan je houdt. En wanneer die vrouw je vraagt, heb geduld met haar. Misschien heb je de leren kennen. toen ze slank was. En door de dagen, maanden, jaren heen zijn er wat gewichtjes erbij gekomen. Heb geduld. Misschien toen je er hebt leren kennen, heb je doen aan stand wanneer jullie bezig waren. Maar nu heeft ze wat gewicht erbij gehad. Ze kan geen handstand meer doen. Maar dan is het dat we moeten praten met elkaar. En dat we geduld moeten hebben met elkaar. Van luister, je weet toen ik jonger was, dan kon ik wel handstand doen, maar nu ben ik iets ouder. Maar nee, aan geduld nog de, en je steeds weer. Je bent oud geworden, mijn man is aan die smoro. Voorzien ben moro flexibel. Nou, in sani. Voorzien ben moro flexibel, nou je kan wel los aan die. Geduld. Doe nu andere zaken waar die ze leuk vinden. Doe nu andere zaken die jullie leuk vinden. Zeg er. Want wanneer we bezig zijn, vergeten we heel veel. Soms door een herspanning. Je maakt een hele lesvoorbereiding. Wat je gaat doen wanneer je die dame in bed krijgt. Je maakt een hele lesvoorbereiding aan het werk dat wanneer je thuis bent gegaan, wat je met die man gaat doen. Maar je vergeet steeds weer dat je zodra je die man ziet, kan niets je meer weerhouden. Een heel les plant ze in Mekki. Niets komt tot uiting. En we vergeten vaak genoeg de rest. Met dat over de rest. Wanneer we bezig zijn. Weet je hoeveel zaken we kunnen doen? We zijn zo weg van de persoon zijn of haar lichaam. Ondanks we de persoon kennen jaren. Ik weet, u gaat me zeggen van, maar dat is toch goed, meneer Lood. Inderdaad is het goed, we kennen elkaar jaren. We zijn jaren bij elkaar in een relatie, in een huwelijk. Maar toch lijkt het weer alsof het, wanneer we bezig zijn, de eerste dag is. Dat is inderdaad goed. Dat is 100% goed. Toch? Dat is 100% goed dat we elkaar zo lang kennen en dat ding blijft spannend. Het moet spannend blijven. Maar je moet zijn controle. Je moet zijn controle om mee te gaan van dat je luistert wat ik had gepland, wat ik zou doen. I'm about to do this. Vergeet u één ding niet. Ritme wat seks betreft is cruciaal. Een ritme. Wanneer je bezig bent, die man te pijpen of te verwennen. Wanneer je zo bezig bent, varieert het ding in tempo en druk. Want in variëren, asani, wanneer je bezig bent die man te verwennen. Als je in het begin bezig bent zo met die ballen te spelen, kan de IBD bezig van 10 kilometer per uur. En daarom ben ik begonnen met luister naar je partner zijn of haar lichaam. Want dan merk je, wanneer je naar je partner zijn of haar lichaam luistert, dan merk je van, luister. Samsidja. Afas van man. Afas van man ebeweeg. Mim op ti tempo. En mim op ti so druk. Want afas van si ama ebeweeg jaso. Amani zo kon klaar. Dus jij, maar wanneer je dat niet doet, dan ga je. Wanneer je niet luistert naar die man zijn lichaam, je moet communiceren dat na effectieve communicatie waar we praten en waar we het over willen hebben. Effectief communiceren. Kijken, luisteren naar de persoon. Luisteren naar de persoon, het lichaam. Gebruik je handen. Er zijn heel wat zaken. Wanneer je zo bezig bent met die man, dan hoeft het niet te zijn dat je bezig bent die man te pijpen. Maar misschien zit je boven hem. Ja toch? Misschien zit je boven die man en dan kijk je hem aan in zijn ogen. Je kijkt hem aan in zijn ogen en je ziet van deze man. Ik ga deze man gek maken. Dat je communiceert. Je communiceert dat je luku. Hey, ik moet sneller gaan. Mijn opa tempo wam tjunso. Mijn opa tempo wam tjunso. Want ik mijn opa tempo wam tjunso ga maas mo klara man. En dat zijn vaak genoeg de zaken die we missen. En ik weet dat er mensen daar buiten zijn. Er zijn dames daar buiten. Op dit moment, nu. Waar ze dan ook zitten. Of zijn. Die dat goed weten. En die je partners goed kennen. Welke stand dan ook. Al liggen ze op die man, of al pakt die man ze van achter, ze voelen precies aan van, hey, deze man, ik ga hem uitschakelen. Deze man, ik ga hem uitschakelen. Omdat ze luisteren en aanvoelen wat die man zijn lichaam zegt. Ook zo, ik weet dat ook zo dat er broers van me zijn daar buiten. Die goed luisteren naar hun vrouw, hun vriendin, wie dan ook. Waarmee ze bezig zijn, luisteren naar de persoon, naar die dame, dat lichaam. En ze niet vergeten. De rest mee te nemen. Tenminste dat ik de rest meenemen. Wanneer je zo bezig bent. Van achter. Een bekkie. Neem de rest mee. Die borsten zijn er nog. Die clitoris is er nog. Pak er in de hals. Al dat soort van zaken moet je meenemen. Misschien een klap op de bil, wat nog meer. Dat zijn de zaken die je niet moet vergeten. Dat zijn allemaal de zaken die je mee moet nemen. En net wat ik eerder gezegd heb, wat cruciaal is naar een ritme. Want soms is het dat we het niet goed doorhebben. Dat we juist de ritme niet moeten opvoeren. Maar dat we juist de in ritme moeten afnemen. En dat ga je kunnen weten of doen. Wanneer je echt naar de persoon zijn of haar lichaam luistert. Dan ga je inderdaad weten en aanvoelen. Dat hey, nou. Mim saka ritme. Ik moet afnemen in ritme. Want als ik. Juist toeneemt, is de pret snel af. Is de pret heel snel af. No vergeet die aritme. Aritme is cruciaal. Vooral wanneer we bezig zijn met elkaar. Vooral wanneer we bezig zijn met elkaar. is wat we mee moeten nemen, is wat onomvergetelijk aan dat schriftschrijfje. En daarom moeten we goed met elkaar communiceren. We moeten goed met elkaar communiceren om zo effectief mogelijk in kamer te zijn. We moeten geduld met elkaar hebben om zo effectief mogelijk in kamer te zijn. Geduld met elkaar. Geduld met die man. Die man komt te snel. Die man bleef te lang om zich klaar te spelen. Una geduld. Het is maar zo koyong. Want je weet, wilt misschien gaan liggen. Morgen moet je aan het werk. Maar je weet precies hoe je man in elkaar zit. Dat je man iemand is die heel veel tijd nodig heeft om een orgasme te krijgen. Dus je gaat geduld met je man moeten hebben. Je gaat geduld met je partner moeten hebben. Maar zolang zijn we bij elkaar, zolang zijn jullie bij elkaar, maar ten aan nu tot vandaag heb je geen geduld met hem. Tot vandaag kan je niet, ben je niet eens, of je gaat niet mee, of je werkt niet eraan om geduld met die man te hebben. Steeds weer verveel je je wanneer jullie bezig zijn. Maar heb je erover gecommuniceerd? Nee, je hebt nooit de tijd genomen om met hem erover te praten. Je zit alleen met het probleem. Steeds weer vraag je jezelf de vraag, wat moet je doen? Maar je kan geen antwoord daarop geven. Steeds weer, je stelt jezelf de vraag. Maar jij zelfs kan geen antwoord daarop geven. Goedenavond.
1: Hoi, goedenavond.
0: Ja, goedenavond.
1: Hallo?
0: Ja, ik hoor u.
1: Wat is de appnummer?
0: Appnummer is 8781482.
1: 8 7 8 1 4 8 2 8 2 is a balanga me to fit ko yo mi ma ya so ma ki ba kru de na ara di ora te ver mi sien no me grap yo no me grap hai ha lo ya kom ta ba ai to fit ta fit an sang ya ya ya o mi na yari bo mi na yari bo ya ai fit an sang.
0: Hallo. Je komt niet duidelijk over. Super, je komt niet duidelijk.
1: Tana item.
0: Ja.
1: Je moet met explosief. Explosief toch?
0: Ja.
1: Hoi. Dat de luister is wel explosief. En blijven die explosieve.
0: Oké.
1: Ja toch?
0: Ja.
1: Oh ja, ik wil. De vrouw zegt de wacht in mijn monitor. Dit past niet in deze moderne tijd meer. Een vrouw zit op een man te wachten. Op een gozer te wachten. Die vrouw moet gaan werken of gaan studeren. Vrouw moet leren om te gaan werken of studeren. En dan is de wacht in mijn man. Hoeveel...
0: Hallo. Aha. Super, geef aan... Maar min denk je de vrouw dat dit, de moeder man. Attend is 2026 dat je nog wacht op geld van een man. Ik denk het niet. Het kan. Maar. Min denk dat de vrouw dat hij nog de voeren moro. Toch? En de woman vrouw zat de woman vrouw dat hij zat de eten. Zij zelfs voelen aan dat ze werk moeten gaan zoeken. Toch? Misschien. Kijk, je hebt mensen die de goede niet nagesproken hoor, want ik weet dat mensen nu misschien gaan springen om te zeggen van, en ik weet dat u meneer Super er een deel is die meneer Super gelijk geeft, toch? Dat ik denk dat ik een procent nog kan voeren, dat nu op dit moment dat je zit om te zeggen van, hé, luister, die man moet me geld geven, toch? En alsof dat niet genoeg is, wanneer die man je geen geld geeft, je probeert dat ding zo lang te houden. Elke keer weer heb je iets. Elke keer weer heb je iets, want je wil geen poes geven, maar je wil wel geld hebben. Toch? En je probeert dat ding steeds weer. Dan heb je geld wanneer het gebeld wordt. Dan heb je geld nodig. Dan moet je dit doen. Dan moet je dat doen. Maar je wilt geen poes geven. Toch? Maar ik denk dat je het misschien 1 of 2 keer gaat spelen. Maar nadien gaat men je doorhebben, toch? Nadien gaat men je doorhebben dat je geen poes wil geven. Maar je wil wel geld. En dan... Ik denk dat misschien er mensen gaan zijn om te zeggen van ja, maar wanneer je geld geeft moet je niet geen poes verwachten. Geen poes verwachten? Als je niet die man zijn vrouw bent, die man heeft zijn vrouw. En ik weet dat er heel wat mannen dat buiten zijn, die zeggen van luister, ik heb mijn vrouw binnen. Om heb de man dat dit nodig? Die man zegt van ik heb mijn vrouw binnen. Dus ik. Niet dat ik sowieso naar een vrouw zoek. Die man is meer buiten, daar buiten, voor die poes. Dus als die man merkt dat je denkt dat je geen poes wil geven, hou je poes voor jezelf. Want die man zoekt geen vrouw. Die man heeft zijn vrouw thuis. En jij denkt van dat je zoveel geld van die man gaat proberen af te troggelen. Door steeds weer naar geld te zoeken. En steeds weer moet je iets doen. Wel, ik zoals ik het eerder gezegd heb, misschien je doet wat af te lezen, maar nadien ga je wel door. Door de mand vallen. Maar goed, terugkomen te papissie voor effectief seks hebben. Wanneer we goed communiceren met elkaar. Wanneer die vrouw, wanneer die man, ik heb gesproken over varieer toch, het tempo, het druk. Wanneer je zo bezig bent met die man. Bezig bent met die man te verwennen. Gebruik speeksel. Ik weet dat aan allemaal kan je loba atom ze voor speeksel. Maar gebruik speeksel voor mekasani. Ja, om wat dingen een beetje natter te maken. Ook zo, net zoals ik in het begin gezegd heb, van wanneer je bezig bent die vrouw te verwennen. Als je merkt van dat je na 10, 20 minuten je tong een beetje vast zit of je kieskramp in je kaak, dan moet je meer gaan oefenen. Er zijn hier misschien heel wat zaken die je kan gebruiken om je kaak neer vast te moren. Maar je gaat dan. Als je van de persoon houdt, dan ben ik zeker van dat je dan gaat kijken wat voor middeltjes je allemaal kan gebruiken. Om te voorkomen dat wanneer je zo bezig bent, 15 minuten, 20 minuten, en nu pas afro, ik geniet, dan stop je. Dus ulukudem chimchim san dati. Maar het zijn dat soort van zaken die dat ding verstoren. Het zijn dat soort van zaken waar mensen geen geduld voor hebben. Die man was bezig met me, meneer Lood. Hij was bezig met me. En plotseling keek ik naar hem. En hij stopte. En hij gaf aan dat hij pijn heeft in zijn kaak. Maar hoe moet ik dan geduld met die man hebben? We hebben daarvoor afgesproken, toch, meneer Lood? Hij zou me verwennen. Huh? En 20 minuten, dan kan ik een grappenmakerij. Huh? Hoe moet ik geduld hebben met die man, meneer Lood? Hoe? Maar dan met Pukuf Berem, je moet geduld hebben, inderdaad. Hmm? Ik denk niet, ik kies krampo. Of man kak nog bij fasi, zo wil je doorverwennen. Huh? Als je had geluisterd naar je lichaam, dan zou je doorgaan. Maar ja, maar meneer Lood, is toch niet de eerste keer. We hebben meerdere malen erover gesproken. Maar hoe heb je erover gesproken? Want soms praten we erover, maar hoe praten wij erover met elkaar? Hoe praten wij erover met elkaar? Hebben we goed en effectief erover gesproken? Hoe we een oplossingsmodel kunnen vinden voor de eerstvolgende keer? Ja, we hebben gesproken. Hoe heb je erover gesproken? Om mensen maar, weet je hoeveel relaties we praten over zaken die verkeerd gaan? We praten niet juist over de zaken. We praten niet juist over de zaken om te voorkomen dat het beter wordt. Hoe net dat juist? Die man laat me in de steek. Die vrouw laat me... Afvrouw is aan niet dan... Maar afvrouw taki maar... Hoe hebben jullie gesproken? Hebben jullie effectief gesproken? En al hebben jullie effectief met me spraken gesproken. Heb je geduld? Wil je geduld hebben met die vrouw? Je moet geduld met haar hebben. Je houdt toch van haar? Je houdt toch van die man? Maar mijn abgeduld moet naar een man. Steeds als aanvang, maar ik kom morgen erg. Van mijn abgeduld naar een man. Hoe ga ik geduld hebben met die heer? Ik ken hem pas. En dit is de tweede keer dat we naar bed zijn geweest. En hij laat steeds steken vallen. Ik wil geen geduld meer met hem hebben. Hij is ouder dan, maar je moet weten hoe dat ding er naartoe gaat. Maar ja, probeer effectief. Ja, maar ik kan geen geduld meer met die man hebben. Praten jullie erover? Zeg hem waarvan je houdt. En laat hij ook zeggen waarvan hij houdt. Maar omdat we niet met elkaar praten over waarvan we houden, dan is het dat die man van hier tot kinder, jullie hebben een kamer betaald van 2 uren. 1,5 uur lang zoekt die man waarvan je houdt. Want we hebben niet een goed en effectief gecommuniceerd. En na 2 uren zet die man je thuis of andersom. En jullie hebben niet erover gesproken. En de volgende dag belt hij je of jij belt hem. Heb je genoten? Ja. Want hij is bang of ze is bang om aan te geven dat het niet goed was. En tot nu toe, mensen zijn bij elkaar. Mensen zijn inderdaad bij elkaar, ja. Partners in huwelijken. Ze hebben nooit de ruimte genomen om effectief over dit deel wat in de kamer gebeurt te communiceren. Nooit de tekatendati. Je hebt mensen die nu op dit moment 5, 6 en 8 jaar bij elkaar zijn. Ze hebben nooit gezeten en effectief gecommuniceerd. Steeds wanneer je bezig bent met me, laat je me in de steek. Maar wat is het? Wat is het? Laten we erover praten. Het enige wat je zegt van... Je tegenman, je hebt me in de steek gelaten. Nou, bataki. Het enige wat wil je tegen vrouw... Wanneer jullie klaar zijn. Vrouw, je komt om ze sneller. Dat ik ba. Je vrouw, je komt om ze snel. Vrouw, ik moest u te vier tak me kon in om op haar tempo. Juist in saka tempo. Want in lukutaki te op haar tempo te donamitapu. Dan me kon vaarlijk snel, me spoit vaarlijk snel. Maar de ine tak desand dat die. Vrouw, mi lobbyeren. Dat maak je ze mee kon zo snel. Je hebt niet effectief gesproken wat er gebeurt in de kamer. Je hebt niet effectief gesproken wat we gaan doen voor de eerstvolgende keer, hoe we het gaan aanpassen. Vrouw, luister nou. Ik heb je geduld naar je massa. Toch? Heb je geduld naar je massa. Luko, je massa lobby. Toch? Maar ik denk je aan niet. Luister nou, misschien gaan we. Schat, misschien gaan we langer moeten flirten. Toch? We gaan langer moeten flirten. Maar wanneer ik me heb klaargespeeld, laten we een beetje uitrusten. Dan gaan we voor de tweede. Heb je geduld met me? Ga je geduld met me hebben? Ja, schat. Ja. Ik ga geduld met je hebben. Wanneer je hebt klaargespeeld, dan gaan we even rusten. Jij bent mijn man. Jij bent alles van me. Dan gaan we even rusten. Dan gaan we voor de tweede. Dan heeft ze geduld met je. Ze heeft naar je geluisterd. Na een kwartier, 20 minuten, ben je ready, schat. Ben je ready. Gaan we ervoor. Je bent nog niet ready. Oké, laten we nog een beetje slapen. Luister, nee. Laten we slapen. Dan morgenochtend, dan gaan we voor de tweede. Ze heeft geduld met je. Schat, wat is er? Hoe komt het dat je zo snel klaar speelt? Hoe komt het? Luister, ik ben helemaal weg van je. Maar heb geduld met me nou. Luister, weet je wat je moet doen? Weet je wat je moet doen? Hou je kleren aan. Want als je je uittrekt, dan heb ik een natte poes. Koe aki wan poku. Dan ben ik straks terug bij je. Nee, Eva, wat doe je? Wat doe je? Wat doe je? Wat doe je? Wat doe je?

Goed, 547-330-8781-482. Als we kijken naar onze WhatsApp-scherm, zie ik, maak kamer schoon, zet schemerlamp, kolonje op de schone lakens, zachte muziek, 1970 funkmuziek of regen- en bosgeluiden, lichte incens, vrouw met helemaal relaxen, vrouw moet helemaal relaxed zijn, doen waarover zij droomt. Kamer moet schoon, kamer moet koel zijn, niet koud, niet benauwd. Wijn, bier, natte en droge towels, TV uit. En maak zeker dat niets en niemand kan komen storen. Inderdaad, niets en niemand moet komen storen. Toch? Alle soort van voorbereidingen die we moeten nemen om effectief te zijn in de kamer. Om te doen wat we denken dat goed is. Niets moet storen. Zodat we kunnen luisteren naar de persoon zijn of haar lichaam. Ja toch? Beide mensen, niet alleen die vrouw moet relaxed zijn, maar ook die man moet relaxed zijn. Want wanneer we met heel veel zaken aan onze hoofd zitten, dan begrijp je dat we daar in de kamer zijn. Maar we hebben denken aan heel veel zaken en effectiviteit in de camera. En in de camera wang, in de keuken, in de woonkamer, dan gebeurt dat ding niet meer effectief. Al dat soort van zaken moeten we in place brengen. En nog meer, want mensen verschillen. De ene, deze meneer zegt van schemerlamp. De ander zegt van nee, geen schemerlamp. Ik wil gewoon dat licht in de kamer moet aan zijn. Ja toch, ik wil zien wat ik doe. Geen funkmuziek, maar gewoon rustig muziek. De ander wil gewoon rustig muziek hebben. De ander wil helemaal geen muziek hebben. Want hij of zij vindt van als ik muziek zet, dan ben ik gauw afgeleid. Vooral de mensen die van muziek houden, dan zijn ze misschien gauw afgeleid. Dus geen muziek. Toch? De kamer moet koel zijn, niet te koud. Want soms is het dat de airco's te hoog staan. Die airco's staan te hoog. En dan moet je dat ding misschien uitmaken. Mensen verschillen. De ene zegt van hé, de airco moet te hoog staan. De ander zegt van geen airco. De ander zegt van ik hou ervan als dat ding een beetje benauwd is. Wijn, bier. De ene zegt sterke drank. Alle soort van zaken. Ieder weet waarvoor hij of zij gaat. Ja toch? Mensen verschillen wat dit betreft. Vrouwen werken, maar willen extra geld. Ja. Dat is sowieso, toch? We weten, al ontvangt die vrouw, al heeft ze geld. Maar je moet toch voorzien en van een luister, dit is van jou. Kijk, je mag hiermee iets moois kopen. Maar dat je misschien gewoon zit en wacht totdat die man je geeft. Ik denk dat dat wel een beetje te veel gevraagd is. Toch? We weten, al werkt die vrouw, het is toch dat je weet dat ze ontvangt, maar dat je er toch een tegemoet komt. Je weet precies waarvan ze houdt. Je weet precies hoe je dat blij kan maken. Toch? Je bij datgene waarmee je dat blij kan maken. Dus neemt u, doet u dat ook wederzijds hoor. Wederzijds. Als je weet dat die man van iets houdt. Al is het nog zo klein. Koop het. En ook daarmee maak je hem gelukkig. Ook daarmee maak je haar gelukkig. De kleine zaken door de jaren heen, maanden, weken zijn jullie bij elkaar. Je weet precies zijn afro-lobby. Minaf tegi.
Misschien gewoon een roos. Misschien ergens gaan zitten. En dan is ze de hele maand. Gewoon ergens gaan zitten en iets drinken. Alleen maar omdat je met haar uit huis bent gegaan. Is het dat ze de hele maand goed is. Toch? Oké, iemand schrijft hier. Jongeman, hoe weet je dat dan? Spreek je uit eigen ervaring? Wat in de kamer van de ander? Ben je niet aanwezig? Ga ik ervan uit. Inderdaad, ik ben in niemands kamers aanwezig. Maar we weten dat mensen verschillend zijn. De zaken die ik hier zeg,

Of ze praten en ze praten maar even. Of ze zijn bij elkaar, maar ze hebben geen geduld voor elkaar. En is dat wat we zien, wat om ons heen gebeurt? Vaak praten ze, maar ze praten niet. Communicatie is effectief. Overal. Overal, wanneer we ergens zitten, dan praten we zoveel. Maar communicatie is niet effectief. We hebben geen geduld met elkaar. Nu, kijk om je heen. Geduld met elkaar. Hé, ik ga een relatie aan en ik heb geduld met die dame. Ik ga geduld met haar. Ik heb geduld met haar. Of ik heb geduld met die man. Je verwacht, of mensen verwachten, dat omdat ze zo goed waren, hun ex was zo goed in de kamer, ze konden elkaar begrijpen. A communicatie, dat drap je bij boem. Maar daar we uit elkaar zijn gegaan, ja, moet ik de nieuwe persoon gaan leren kennen, toch? En ik heb geen geduld met de nieuwe persoon. Ik heb geen geduld met de nieuwe persoon. En soms is het... Dan is het niet met de nieuwe persoon. Soms is het dat we bij elkaar zijn. Weet je hoeveel mensen nu bij elkaar zijn, maar ze hebben geen geduld met elkaar. 4, 5, 6 jaren. Maar de mensen zijn bij elkaar. En elke keer weer... Is het gaat goed gaan, het gaat goed gaan, maar we praten niet erover. Of we zijn bang om erover te praten. Want wanneer we erover gaan praten, dan gaan we de anderen kwetsen. Wanneer we die man gaan zeggen dat hij niet effectief genoeg is in bed, dan gaan we hem kwetsen. Dat heeft niet tegen een man, dat is niet. Als ik die vrouw zeg... Als ik met haar communiceer... We praten heel goed in huis. A communicatie wat betreft alle trassen aan die boom. Maar wanneer het in de kamer komt, dan moet je communiceren. Ik heb nooit gezegd waarvan ik hou. Weet je hoeveel mensen bij elkaar zijn? Nooit eten. De tegenman dat ik daarvan hou ik. Of dat moet je met me doen. Nooit. Ze verwachten dat de persoon een dagje erachter komt. Ze verwachten van de persoon dat de persoon een dagje erachter komt om te zeggen waarvan ze houden. Elke dag verwachten ze dat de persoon geduld met ze heeft. Maar ze praten nooit. Wanneer ze praten over andere zaken. Ik heb in het verleden toch gezegd van... De mensen die soms zeggen van dat ze filmen in de kamer. Om een film toch te doen. Vraag ze of ze ooit gezeten hebben... nadat ze een omgang hebben gehad met elkaar. Met elkaar geseks hebben. Vraag ze of de pota film dat die analyseren haar film. Maar ze hebben een film gemaakt. Vraag ze of ze hebben gezeten... en goed... en effectief hebben gecommuniceerd om te kijken van... hé, kijk, dat hebben we fout gedaan, dit hebben we fout gedaan. Maar ze hebben een film gemaakt. Misschien uit de... Dat zijn het misschien films die we gezien hebben. Maar misschien zijn er nog steeds... ja toch? Filmen daar buiten die we niet gezien hebben en mensen filmen elkaar. Maar ze praten niet erover, ze hebben elkaar gefilmd en... kan niet zo om een fout, Mickey. Maar effectief communiceren, geduld hebben met elkaar, gebeurt niet. Je ziet ze lopen in een relatie, maar ze hebben geen geduld met elkaar. Ze hebben zich nooit de tijd hebben ze genomen om te weten, om te verkennen waarvan hun partner houdt. Ze doen maar wat. Ik weet van... Misschien het enige wat van ze zeggen... Van, ik weet ervan... Ik peep mijn partner... Of ik bef mijn partner. Maar nooit hebben ze de vraag gezet... Van hou je ervan? Geniet je ervan? Nooit. Nooit.

Ik geniet je ervan, wat ik met je doe. Hoor je ervan, kan het beter? De persoon doet wat, en wanneer ze klaar zijn... was het, hoe was het? En mijn pietje was aan, ja joh, het was goed. Afro je pietje was aan, ja het was goed. Maar als ze zo zeggen van, het kan beter, dat is een probleem. Nee, als je dat zegt, dan... Ze heeft niet de tijd genomen, die man heeft niet nooit de tijd genomen om dat te zeggen van, luister, je moet, wanneer je bezig bent met me, je verwend me. Maar het zou beter zijn als je de tempo opvoert. Wanneer je merkt van dat, je moet kijken naar mijn lichaamstaal. Ik ben niet iemand die te veel praat. In loco van mij beweeg en dan ga je merken van dat ik meer wil of dat je sneller moet gaan. Maar, we zeggen hoe we goed zijn en we zitten en we zijn steeds teleurgesteld in onze partners. Je zit, je praat misschien niet erover met andere mensen. Want wanneer je erover gaat praten, en dan is het dat je die man kleineert of dat je die man breekt. Je wil zelfs met de dokter niet erover praten. Je zit al jaren met het probleem van die man. Jaren. Maar if miga datra miko tegen datra onnodig, ga maar ook toe uit. If miko tegen mannen amma uit. Maar we zijn bij elkaar. En we klagen steeds. En we zijn in die relatie. En soms maken we het uit. Om we hebben elkaar pas leren kennen. 3, 4, 5 maanden. En je hebt geen geduld. Maar liba hier staan die zeggen. Liba man. Maar ik kom aan het. En of als dat niet genoeg is. Je hebt iemand nieuw leren kennen. Je hebt geen geduld. Dan laat je de persoon. Dan weet je wat ze doen? De liba man. Dan gaan ze buitenvrouw worden van die ex. Ze gaan buitenvrouw worden van die ex. Ze gaan buitenman worden van die ex. Want omdat die buitenman ze goed begreep, die communicatie daar was goed, daar had die man geduld, daar wist die man precies hoe die man met hem moest omgaan. Hij gaat terug, hij wordt buitenman. Want die vrouw heeft iemand anders. Want hij heeft iemand leren kennen. En als hij niet gomorro moet drapen. Dus dan moet hij beter met een buitenman van vrouw werken. Dan moet hij beter met een buitenman van vrouw. Want zij begrijpt me wanneer we in kamer zijn. Als hij niet go, ik voel me gelukkig. We begrijpen elkaar. Ze luistert naar mijn lichaam. Maar we willen geen tijd nemen. En we willen geen geduld hebben. Om te praten met die nieuwe partner. Om die nieuwe partner te leren waarvan we houden. Om te luisteren naar die nieuwe partner zijn of haar lichaam. We willen het niet doen. Of we willen het niet doen. En dat zijn meestal allemaal de zaken die we nalaten. En waarvan we zoveel klagen over onze partners en daarbuiten. Maar tenminste 2%. Ik weet niet wat in mensen hun kamers gebeurt. Maar ik denk dat wat ik hier zeg, tenminste 2%, zijn zaken die gebeuren. Waarom mensen uit elkaar gaan en waarom mensen geen geduld met elkaar hebben. Weet je hoeveel mensen nu in relatie zitten, maar ze hebben geen geduld met elkaar. De communicatie is niet effectief. Communicatie is op alle andere zaken effectief. Alle andere zaken. Wanneer hij een bruine bonen lust, dan kan hij goed communiceren met die vrouw. Ga je vandaag een bruine bonen voor me koken? Maar je put mooi zoutvlees naar in her. Maar wanneer het erop aankomt om effectief te communiceren van wat in de kamer gebeurt, dan gebeurt dat niet naar probleem. Dan mijn chef Taki. Amande jaren, amande nange afrouw. Maar hij heeft nooit geluisterd naar het ritme van afrouw de lichaam. Nooit. Amande het ik ting, amande het ting vast aan dat hij, wanneer hij bezig is met die vrouw, om aan te voelen. Hoe? Hij heeft nooit de tijd genomen. Weet je hoeveel vrouwen nu
in relaties zitten, huwelijken. Ze heeft nooit de tijd genomen om aan te voelen dat wanneer die man zich gaat klaarspelen. Ze zijn jaren bij elkaar. Nooit van dat je wanneer ze seks hebben van dat je nu gaat mijn man zich klaarspelen. De manier waarop hij, een stoot of een ritme. Ze heeft zich nooit druk gemaakt. Ondanks ik misschien hier zeg dat een ritme de cruciaal. Ze heeft er nooit. Ze is, je hebt je klaargespeeld nou. Maar nooit heeft ze de ruimte genomen om aan te voelen van dat je mijn man gaat zich nu klaarspelen. Toch? Elke lichaam is anders. Communiceren is de sleutel van, alles. Effectief communiceren. Ik ga u voor vanavond groeten. Uhoru Srevi. Als je nu bent bij je schatje, communiceer boenang aan makandra. Zeg waarvan je houdt. En laat hij ook zeggen waarvan hij houdt. Laat hij luisteren naar je lichaam. En luister jij ook naar zijn lichaam. Ritme is cruciaal in de kamer. Nee, go e poespoes van sani e do nomo. Hoor je naar ritme. Gebruik je handen. Vergeet de rest niet. Er zijn heel veel zaken om dat ding effectief te maken en mooi te maken. En varieer, niet vergeten, varieer in tempo. Dat nou om de zijn zo om tik mee. Varieer in a tempo. Nee, poes het druk zijn zomaar. Goed, ik groet u. Als u nu richting huis gaat, komt u goed thuis. En als u nog aan het werk bent en aan nachtdienst. Luca Rokobong. Als u aan het werk bent, discussieer Godoro. Als u thuis bent bij die schatje, zeggen jullie aan elkaar waarvan jullie houden. En Uhora Sani, serieus. Ik groet u. En we zien en horen elkaar volgende week. Goedenavond.

dit is Lim FM 91.7 en limfmsu.com mogen wij u allen welkom heten tot een nieuwe dag. Vandaag, vrijdag.

Geloof me, ik twijfel niet aan jou. Beloof me dat jij jezelf zal blijven. Het is goed zo, niet veranderd.

Dit is Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Mogen wij u allen welkom heten tot een nieuwe dag. Vandaag, vrijdag.

Van harte een goede morgen aan u toegewenst. U die luistert naar Word of God via Radio Lim FM. Mijn naam is Annemarie Sanchez. Hai gobunangayu. Misschien gaat u door pijn, boosheid, verdriet of heeft u schade geleden door de wateroverlast van de afgelopen dagen. Niet prettig. Maar weet dat de Heer met ons is. En dwars door elke omstandigheid blijven we hem prijzen en danken. En zo banen wij de weg voor zijn heil, zegt David in Psalm 50.

Yes, een lied voor de grote koning Jezus. Gods zoon die kwam als mensenzoon. Als een knecht heeft hij zijn leven afgelegd.

vandaag had ik een ander onderwerp in mind, maar de Heilige Geest leidt. Dus zal ik spreken over hemelvaart. Klinkt voor sommigen een beetje vreemd, hè? Dit woord is een samenstelling van hemel, de woonplaats van God, en vaart, van het werkwoord varen, wat hier betekent gaan of reizen. Het is een dag die een beetje verwaarloosd wordt door gelovigen in Christus, ook in Suriname. We gedenken Jezus' geboorte, staan stil bij zijn dood op Goede Vrijdag, vieren zijn opstanding met Pasen, en dan wordt het even stil. Terwijl sommigen van ons als kind hebben gezongen op

doen. Opvaren, gaan. Maar zo lees je, in een verstand zij je zien. Maar wanneer je groeit in het geloof, ga je inzien hoe essentieel ook dit is, hemelvaart. En ik ben dankbaar dat de Evangelische Broedergemeente een dagtekstenboekje uitgeeft, waarin we worden herinnerd aan al die gedenkdagen. Dus ook Hemelvaartsdag. Dit feest valt 40 dagen na Pasen en 10 dagen voor Pinksteren. Altijd op een donderdag. En in dit jaar 2026, op donderdag 14 mei, staan gelovigen in Christus over de hele wereld stil bij een bijzondere gebeurtenis. De Heer Jezus ging terug naar de hemel. We hebben net gezongen over zijn missie op aarde. Jezus stierf plaatsvervangend voor de mensheid aan het kruis, werd begraven, maar stond na 3 dagen op uit de dood. In het evangelie naar Lucas en in de Handelingen der Apostelen is deze Lucas aan het woord. Hij was arts en behoorde tot de vertrouwensgroep, we kunnen zeggen de inner circle, van 12 leerlingen van Jezus. We lezen in Handelingen 1 dat Jezus na zijn opstanding nog 40 dagen op aarde was. Dan weet u van waar 40 dagen na Pasen. 40 is een getal dat we steeds weer tegenkomen in Gods woord. Hè? Misschien een andere keer meer hierover. Maar in ieder geval, Jezus is aan velen verschenen en heeft gesproken over het Koninkrijk van God. Toen kwam de tijd voor de Heer om terug te gaan naar de Vader. Judas Iscariot had hem verraden, dus waren er 11 overgebleven. En met hen ging Jezus naar de Olijfberg, dichtbij Jeruzalem. En hij gaf hen nog instructies. Handelingen 1 vers 9. Toen hij dit gezegd had, werd hij voor hun ogen omhoog geheven en opgenomen in een wolk, zodat ze hem niet meer zagen. Lobi Wang, de leerlingen moeten verbijsterd zijn geweest. Ze bleven naar boven staren. 3 jaar lang hadden ze met Jezus opgetrokken en de Heer had hen eerder gezegd dat hij zou weggaan. En waarom? Hij zou weggaan. Maar nu pas drong het tot hen door. Zijn taak op aarde was voltooid. Letterlijk ging hij omhoog. Wauw! Wat een wonderlijke gebeurtenis. Voor velen lijkt het onwaarschijnlijk, maar het is waar, want Gods woord zegt het. Wetenschappers zullen misschien sceptisch zijn, want we weten vanuit de natuurkunde dat er een zwaartekracht bestaat. Dat hebben we op school geleerd. Als je springt, kun je doen wat je wil. Je voeten komen gelijk daarna weer op de grond. Daar zorgt de zwaartekracht voor. De aarde trekt alles naar zich toe. Voorwerpen blijven niet zweven, maar ze vallen gelijk weer naar beneden. Het is goed als u zelf wat informatie erover gaat zoeken. Ik las op een natuurkundesite niets zo gewoon en tegelijk zo ingewikkeld als zwaartekracht. Het houdt ons op de aarde, het zorgt voor dag en nacht, voor eb en vloed en onze seizoenen. We kennen het dus heel goed uit het dagelijks leven. En op hetzelfde moment zit het, als je er dieper over nadenkt, best ingewikkeld in elkaar. En gelijk hebben ze, ingewikkeld. Maar hoe kan het dan dat Jezus van de aarde opstijgt? Voor velen een mysterie. Maar voor hen die geloven in El Elohim, de schepper van hemel en aarde en al wat leeft, de God van Abraham, Isaac en Jacob, de machtige van Israël, mag het geen mysterie zijn en niet ongeloofwaardig klinken. Jezus ging tegen de zwaartekracht in. Hij oversteeg deze kracht omdat hij God is en zelf die kracht heeft ontworpen. Drievuldig God die één in wezen zijt, weet u nog? Vader, Zoon en Heilige Geest. Het is een groot wonder. Jezus heeft deze natuurwet opgeheven en zo Gods almacht en kracht laten zien. Want de schepper staat toch boven zijn schepping? Gewoon awesome. En dat al zou moeten maken dat we de hemelvaart van Jezus in gedachten houden. Maar, Lobi Wang, de betekenis is veel
groter, gaat veel dieper. Hemelvaart markeert het moment dat Jezus terugging naar de hemel om gekroond te worden tot koning der koningen en heere der heerscharen. Want hij heeft zichzelf vernederd door God te gehoorzamen tot de dood aan een kruis. Daarom heeft God hem ook de hoogste eer en de allergrootste macht gegeven.

Geliefde, Goede Vrijdag en Pasen hebben we herdacht. Nu hemelvaart. Maar het stopt daar niet. Tijdens Jezus' zijn bediening op aarde was de Heilige Geest al aan het werk. Want in Matthäus 2 lezen we dat toen Jezus werd gedoopt door Johannes de Doper, Gods Geest op hem kwam en God de Vader zelf hem bevestigde als zijn geliefde Zoon. En Lucas zegt in Handelingen 1 dat door de Heilige Geest Jezus opdrachten had gegeven aan zijn volgelingen die hij had uitgekozen. En voor hij naar de hemel terugging, had hij zijn leerlingen beloofd, en dat staat in Johannes 16, het is beter voor jullie dat ik wegga, anders kan mijn helper niet bij jullie komen. Maar als ik wegga, zal ik hem naar jullie toezenden. En straks met Pinksteren vieren we de uitstorting van de Heilige Geest. Maar tot dan staan we stil bij hemelvaart. En er is nog meer. Ik las eerder Handelingen 1 vers 9. Toen hij dit gezegd had, werd hij voor hun ogen omhoog geheven en opgenomen in een wolk, zodat ze hem niet meer zagen. En vers 10 vervolgt met, terwijl hij zo van hen wegging en zij nog steeds naar de hemel staarden, stonden er opeens twee mannen in witte gewaden bij hen. Ze zeiden, Galileese mannen, wat staan jullie daar naar de hemel te kijken? Deze Jezus, die van jullie weg in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkeren als jullie hem naar de hemel hebben zien gaan. We mogen terugkijken op het leven van Jezus op aarde en vooruitzien naar de herdenking van de uitstorting van de Heilige Geest. Maar Lucas wijst ons erop dat we mogen uitzien naar zijn terugkeer. Maranatha, Jezus komt en hij zal dan oordelen de levenden en de doden. Intussen moeten we aan het werk. Voordat God onze ogen had geopend, waren we in het donker. Hij heeft ons bevrijd uit de macht van de duisternis en overgeplaatst naar het koninkrijk van zijn geliefde Zoon. Dus moeten we anderen die niet in Jezus geloven en hem nog niet hebben aanvaard als verlosser, vertellen over de blijde boodschap van hoop en redding en eeuwig leven die hij geeft. Niemand weet wanneer Jezus terugkomt, alleen de Vader. Maar komen zal hij die zit op de troon. En onze keuze nu zal bepalen waar we later de eeuwigheid zullen doorbrengen. So we've got no time to lose. En gelovigen in Christus, wake up, tenodef sribi. Want zoveel dwalen nog in het duister, terwijl we die opdracht hebben in Matthäus 28. Ga dan in zijn naam verkondig Jezus' naam. Kinderen van God, sta nu op in zijn kracht en verkondig Jezus, redder, verlosser en Heer. Jezus is Heer. Halleluja. Amen. Lobby Sisa, Lobby Brada, dank voor het luisteren naar Word of God via Radio Lim FM. Een fijne herdenking van Jezus' hemelvaart toegewenst. De Heere zegene en hij behoede u. Amen.

0: Kasters. In het land van Herman Snijders en Stanley Noordpool. In het land van Letitia Vriesde. En natuurlijk, natuurlijk in het land van Anthony Nestor. Daarom, daarom kan ik echt niet leven in een land met alleen maar Hindustanen. In een land met alleen maar Javanen. In een land met alleen maar Chinezen. Ik zou mij onmenselijk misselijk voelen. Maar ik kan ook niet leven in een land met alleen maar negers. In een land met alleen maar Indianen. In een land met alleen maar witte mensen. Ik zou me onmenselijk misselijk voelen. Ik zou levenslang balen. Daarom kan ik slechts leven in dit jouw land, mijn land. In dit regenboogland, Suriname.
1: Dit is Lim FM 91.7.

0: De nodige vitaminen verwerkt in de muziek, heel speciaal voor jou op weg naar school of naar het werk. En maybe voor sommigen die van het werk komen. Goedemorgen, enjoy the music.
1: Missen a blessing gyalas ma support me one thing. Safato, Robman, Biggie Aladdin.

nodige vitamine verwerkt in de muziek. Heel speciaal voor jou. Op weg naar school of naar het werk. En maybe voor sommigen die van het werk komen.

0: Rustig, dikke rustig, amai drea. Rustig, rustig.
1: Omwika man.
0: Oi, omwika. Fai omwika man.
1: Ruwaka dape, ai. Go.
0: Hey, dik alasan. Fugwe snel, dik alasan.
1: Hey, wakti. Ruku wantar ku dape. Oke, Arkino, taye bek. Woteke mi.
0: Ya, wantar ku afu mako te kusan.
2: Ben jij minimaal 25 jaar en heb je aantoonbare werkervaring als security officer? Wil je het vak leren en ben je gedisciplineerd genoeg om wel op tijd te komen? Zit je al in het vak en denk je, hé, ik kan meer dan alleen bij de poort staan? Geweldig! Wij van Improcer NV bieden specialisaties en doorgroeimogelijkheden naar leidinggevende functies. En voor de echte regelaars zoeken wij de middelmanagers die meerdere divisies kunnen aansturen zonder stress, maar met overzicht. Wat krijg je van ons? Een professionele organisatie die werkt voor het topsegment van bedrijven en instellingen. A1 toplocaties, hoogwaardige opleidingen, een aantrekkelijke pensioenregeling, een team waarin iedereen telt, een salaris en secundaire voorwaarden waar je niet stil van wordt. Verder zijn we ook ISO gecertificeerd. Improcer NV, safety through innovation.
0: Maar wat san, goede eerlijk. Ik heb de bewaking voor Improcer NV. Hoe ben je van jou?

0: Slim FM, de andere radio.
1: De nodige vitaminen verwerkt in de muziek, heel speciaal voor jou op weg naar school of naar het werk. En maybe voor sommigen die van het werk komen. Goedemorgen, enjoy the music.
2: The notification on Lim.
1: Je verbetert je eigen leven door een warm, liefdevol en vriendelijk mens te zijn.
3: Choice Supermarkt, al jaren in begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moendrastraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indragani weg 466. Choice.

0: number 1 tune this week.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number 1 on Lim, unbeatable.
2: Number 1.
3: Number 1.

de nodige vitaminen verwerkt in de muziek, heel speciaal voor jou op weg naar school of naar het werk. En maybe voor sommigen die van het werk komen. Goedemorgen, enjoy the music. 1, 2, 3.

Choi Supermarkt. Al jaren in begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderstraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indragani weg 466. Choice.

0: hier hoor je het anders en beter.
1: NMP Records.
2: Kemasa gangado. Diwo ko di manda fuporo aki na wakabado eti. Utawati mo blessi fi eti furonta. Okay?
3: Okay, okay.

0: God is the greatest. 91.7.
1: Choi Supermarkt. Al jaren in begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moendra straat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indragani weg 466. Choice, stil.

0: IT.
1: Informatie, meningen, discussies, analyses en conclusies. Op FM 91.7, elke middag. Lim FM.
0: BT.
1: Dit is Lim FM. 91.7.

0: IT.
1: Informatie, meningen, discussies, analyses en conclusies. Op FM 91.7, elke middag. Lim FM.

0: luistert naar Lim FM op 91.7, de andere radio.
1: The notification on Lim.
2: Je verbetert je eigen leven door een warm, liefdevol en vriendelijk mens te zijn.
3: Choice Supermarkt, al jaren in begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderastraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indragandiweg 466. Choice, still unbeatable.

0: mees afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number 1 on Lim on Peterborough. Number 1.
1: Number 1.

0: BT.
1: Informatie, meningen, discussies, analyses en conclusies. Op FM 91.7, elke middag. Lim FM.

0: streden en feunen, vitaminebehandelingen. Kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
1: De plaats waar je ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's Kapsalon.

0: voor een goede haarverzorging.
1: Wassen en knippen, streden en feunen, vitaminebehandelingen. Kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
0: De plaats waar u ook terecht bent voor Juvet haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's Kapsalon.

0: spreiden en feunen, vitaminebehandelingen, kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
1: De plaats waar u ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's Kapsalon, Kwattenweg 75, telefoon 475-543.
2: 91.7.
3: The notification on LIM.
4: Je verbetert je eigen leven door een warm, liefdevol en vriendelijk mens te zijn.

0: takso.
1: Arkis malon tu, tanti de, ukon doro bakanangan na beskopu of the well, na odo funa de, en a beskopu of ti de, dat takso. Yo mukar na pitching. Ma eneng. En dat wil zeggen, mijn mensen, openlijk voor de dag komen. Niet achterbaks doen. Met andere woorden, het kind bij de naam noemen. Jumukar na piching. Na eneng. Sure.

0: Ben jij van plan om seksueel actief bezig te zijn of ben je al seksueel actief? Geen stress, geen drama. Laat je testen op de extra testlocaties, ook bij jou in de buurt. Ken je status.
1: Heeft u zin in een overheerlijke maaltijd? Dan bent u terecht bij restaurant Pauli. Het menu van vrijdag 15 mei. Okersoep met kip en zoutvlees. Bitawiri moxalesi met gerookte kip. Krontobana met zoutvlees en zoetzure vis. We zijn gevestigd aan de Kamerwijnenstraat 23 bij Oase en we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. Wilt u bellen en bestellen? Dat kan op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk!

0: one tune this week.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim on Peterborough. Number one.
2: Number one.

0: Oh, well, I'm a I make a feedy. You love be nice, I mean, one more. And I say, this am young, I die, holy me no. Nalo simio, this am young, I. Eh, bossimino, de ache bon food him jang, I. Eh, le me fem holy me no. Nalo simio, this am young, I. Le me fem bossimino, de ache bon food him jang, I.
1: Ja man, delle model, I tell.
2: Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hier voor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails and Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glens of perfection. Wij verwelkomen u graag. Amity, the glens of perfection.
3: Biggie, stel op, want if you want a professional junta, na een browser in deniman. If you ready for start na a new stable job, if you ready for rock up a big bedrijf na a ambassade, if you ready for the man city Comoro Hikwa opleiding, if you ready for rock na de K9 Dago, drones, scanners, na a de moro new tranga en modern apparaat te ego om veiligheid, if you ready, they must do boo snel. En browser naar boel ernstig te maanden. Maak snel contact die DET 745x2. Telefoon app 745x2. If you ready, en browser ready. En browser, safety through innovation.

0: presents
1: another one.
0: Jelle Lister, nieuwe show. Je moet komen voordat je gaat.
2: 22, 23 en 24 mei.
0: Theater Thalia, 18 plus, dus ook Ritori. Vanaf IT-barkie SRD. Kaarten, gewoon op de website van sneeuw.sr. Jelle gaat sexy verhalen voor je zakken.
2: 22, 23 en 24 mei.
0: Theater Thalia, kaarten op de website van sneeuw.sr.

0: Goedendag, u luistert naar het nieuws op Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Vandaag is vrijdag 15 mei. We starten het nieuws met Marciano Hellings. Hij is de voorzitter van de OOS, dat is de bond bij de NVEBS. Er is onlangs vonnis geweest in de rechtszaak tussen Marciano Hellings en de NVEBS. Daarbij heeft de rechter de EBS in het ongelijk gesteld. De EBS die eiste dat de heer Hellings het ontslag van meneer Hellings gehandhaafd werd. We laten u horen, Marciano Hellings.
1: De EBS die had een vordering ingesteld bij de kantonrechter, waarbij ze heeft gevraagd of had gevraagd om vanwege gewichtige redenen de arbeidsovereenkomst met mij te willen ontbinden. En er is geprocedeerd, er is een proces vooraf gegaan. De rechter die heeft partijen gehoord, er is schriftelijk gereageerd op zaken, er is ook een mondelinge zitting geweest, comparitie. En alles te hebben overwogen, heeft de rechter vonnis gewezen en die heeft eigenlijk het verzoek van de NVEBS om die arbeidsovereenkomst met mij te willen ontbinden, dat heeft de rechter afgewezen.
0: En wat moeten we daaronder verstaan? Gaat u dan weer aan het werk verschijnen? Ik had begrepen dat toegang tot het terrein was verboden.
1: En ja, dat is een van de intimidatiepogingen die is ondernomen door de EBS om de toegang tot het terrein te ontzeggen. Maar ook mij, zoals men het heeft genoemd hoor, ik word ontslagen van de verplichting om die bedongen arbeid te verrichten. Dus ik hoef niet te werken, ik word wel betaald. Wat ik met zich meebrengt, het vonnis. Ik denk niet dat er veel verandert. Mijn arbeidsrechtelijke status is nog dat ik nog steeds in dienst ben van de EBS. En dat heeft dit vonnis bekrachtigd. Dat ik nog steeds 15 jaar nu ondertussen in dienst ben van de EBS. En dat vonnis gaat betekend worden aan de EBS, waarbij via mijn advocaat ik de EBS op de hoogte ga stellen van het besluit van de kantonrechter. En dat ik ze duidelijk kan maken dat niks eigenlijk mij in de weg moet staan om werkzaamheden weer op te pakken. Immers daarvoor betaalt de EBS me ook om te werken.
0: En misschien kunt u ons even in herinnering brengen de pogingen die allemaal zijn ondernomen om u te ontslaan.
1: Het is begonnen in 2024. Toen is men gestapt naar de arbeidsinspectie. Of men heeft mij toen op staande voet ontslag aangezegd in mei 2024. Arbeidsinspectie die heeft daartegen bezwaar aangetekend. Toen heeft men gepoogd om via een ontslagvergunning ook in 2024 om mij ook ontslag aan te zeggen. En op die poging heeft de regering heeft toen geïnterveneerd en die heeft de EBS-leiding opgedragen om terstond dat proces te staken. En ik ben hersteld toen in 2025 juni heeft de EBS wederom geprobeerd om mij op staande voet ontslag aan te zeggen. Eigenlijk om dezelfde gronden hoor. En toen heeft ook weer arbeidsinspectie daar een stokje voor gestoken. Die heeft ook weer bezwaar aangetekend. Men kon zich niet berusten in het besluit van de arbeidsinspectie. En toen is men gestapt naar de ontslagcommissie van het ministerie van Arbeid om een ontslagvergunning te verkrijgen. De ontslagcommissie heeft daar ook geen toestemming voor verleend. En ook in dat besluit kon men zich niet berusten. En toen heeft men besloten om in januari van dit jaar naar de kantonrechter te stappen En de kantonrechter heeft nu vonnis uitgesproken. En de EBS, ja, die is niet meegegaan met de eis van de EBS. Dus de vordering van de EBS is afgewezen.
0: De mensen die dit niet zo goed hebben gevolgd, die vragen zich wel eens af. Waarom heeft de EBS meneer Hellings voor de rechter gedaagd? Of wat stoort de EBS?
1: Nou, ik denk dat als het de mensen geluk was om bij een van die overheidsinstanties, dat zij de ontslagcommissie of arbeidsinspectie, dat men, om mij eigenlijk ontslag aan te zeggen, dat men kennelijk niet was gestapt naar de kantonrechter. Ik denk dat men gewoon, koste wat het kostte, Hellingsweg wil hebben bij de EBS. Niet men hoor. Ik denk dat het om een enkel individu gaat in de directie. En als die pogingen waren geslaagd, was men niet naar de kantonrechter gegaan. En alleen omdat het niet is geslaagd, dus heeft men gezegd, oké, goed. Als je ook kijkt naar de brieven die men schreef, we nemen geen genoegen met besluiten van de instanties, de arbeidsinspectie, ontslagcommissie. En daarom is men naar de kantonrechter gegaan.
0: En ik dacht dat juist eigenlijk de uitlatingen van u hebben geleid dat de EBS heeft gezegd van we kunnen niet verder met deze man samenwerken.
1: Nou, ja, ik weet niet. Als ik me daar iets van moet aantrekken of zo. Ja, toch?
0: Het staat wel in het vonnis.
1: De EBS beroept zich daarop, toch? De EBS die heeft er een issue daarmee. Maar de rechter die heeft dat toch ook weer getorpedeerd aan zodanig. Je moet kijken naar wat de kantonrechter heeft overwogen en wat heeft besloten. Dat het erop neerkomt. Maar want wat heeft men daar in de rechtszaal aangekaart? Er is eigenlijk een situatie ontstaan waarbij het onmogelijk is om die samenwerking voor te zetten. Maar de kantonrechter die heeft ook duidelijk gemaakt, luister, er is kennelijk geen probleem met het functioneren van Hellings, maar het feit of het opereren van de heer Hellings als vakbondsvertegenwoordiger, dat is een doorn in de oog van zeker een desbetreffend directielid van de EBS.
0: Is met dit vonnis het hele conflict tussen u en de directie ten einde gekomen?
1: Ik moet u corrigeren. Laat me u corrigeren. Er bestaat geen conflict tussen mij en de directie. Mij als werknemer, mij als persoon. Toch? De directie van de EBS die probeert, en met name niet de totale directie, want ook dat heeft de kantonrechter duidelijk kunnen vaststellen, dat het gaat om één directielid die er problemen mee heeft met het functioneren van de heer Hellings als vakbondsvoorzitter. Ja toch? Mijnerzijds bestaat er geen enkel conflict. Ik ben vakbondsvoorzitter en ik wil het werk van de vakbond doen zoals het me is opgedragen door de leden. En dat is waarmee onder andere dat directielid van de EBS problemen mee heeft. En als er een einde is aan dit alles, ik weet het niet. Het is, ja, misschien moet u die vraag stellen aan de directie van de NVIBS.
0: Tot slot, heer Hellings, wat haalt u uit deze hele case en hoe verder?
1: Nou, wat ik haal uit deze case is dat men, er is sprake van onvolwassenheid vanuit de directie, CQ, het directielid van de NVIBS. Die kan zich niet als een volwassen bestuurder gedragen. Die maakt stelselmatig misbruik van het recht om de aandeelhouder van de NVIBS te vertegenwoordigen. En die heeft totaal geen respect voor regelgeving, waaronder het vakbondsrecht. Dat is precies waar ik wil leven nog. We zijn nog te onvolwassen hier in Suriname. En dat bedoel ik specifiek bij de NVIBS. Om op een volwassen manier om te gaan met commentaar en kritiek. En de rol, respect hebben voor de rol die een ander invult. Dat is wat ik hier uithaal.
0: En hoe verder vanaf dit punt?
1: Nou, ik zei het al eerder toch. Het vonnis zal betekend worden aan de NVIBS. Door via mijn advocaat ga ik het vonnis laten betekenen. En dan is het kijken, wachten. Hoe de IBS hiermee omgaat. Wat ze gaan doen of wat ze van plan zijn te doen. Ik verneem het wel wanneer het vonnis aan ze is betekend.
0: Marciano Hellings, de voorzitter van de OAS, dat is de bond bij de NVEBS. De rechter heeft onlangs vonnis gewezen in de zaak waarbij de NVEBS de heer Hellings voor de rechter heeft gedaagd. Dit nadat de NVEBS een bod heeft gevangen bij zowel arbeidsinspectie en de ontslagcommissie om het aangezegde ontslag aan de heer Hellings stand te doen blijven houden. De rechter heeft de NVEBS in het ongelijk gesteld. Gisteren is Johnny Castro toegelaten tot de Nationale Assemblée. Hiermee is de VHP-fractie en het parlement weer volledig. Castro komt op de plek van de overleden Chan Santoki. We voeren nu terug naar dat moment. We laten u eerst horen de voorzitter van de Nationale Assemblée, dat is Ashwin Adin.
2: Geachte lid Castro, namens de Nationale Assemblée heet ik u van harte welkom. U hebt zojuist in gevolge artikel 65 van de Grondwet de eed afgelegd. Of belofte afgelegd, laat me zo zeggen. Daarmee bent u verbonden met de grondwet. En aan het belang van het gehele Surinaamse volk. Dat is de kern van uw mandaat. Een zetel in dit huis is een voorrecht, maar ook een verantwoordelijkheid. Het debat mag scherp zijn, maar het respect moet blijven. Wij mogen verschillen van mening, elk lid hier, maar wij delen één opdracht. Het land moet verder en we brengen het verder voor deze generatie en de volgende. Met u erbij is het college wederom compleet. Ik wens u wijsheid en kijk uit naar uw bijdrage in het huis van het volk.
0: Ashwin Adin, de voorzitter van de Nationale Assemblée. We laten u vervolgens horen, de fractieleider van de NDP, Rabin Parmisser.
3: Voorzitter, met de toelating van de heer Castro is de VHP-fractie nu op volle sterkte. En het doet me goed zo te kijken naar een stoel wat bezet is nu. Meneer Castro neemt de plaats over van wijlen de heer Santoki. En daarmee berust op hem ook een hele grote verantwoordelijkheid, gelet op de achtergronden van de heer Santoki. Maar we zijn van overtuigd, wat ik begrepen heb. U bent leerkracht van huis uit, Ellen, een sociaal bewogen persoon. En u hebt, uw lijfspreuk is, we moeten niet te veel babbelen, maar hard werken, sparen en noem maar op. We zullen u volgen langs die lijnen tijdens de debatten. Met de heer Castro is Komen-Wijnen op volle sterkte. Ik merk dat het district Komen-Wijnen nu 5 volksvertegenwoordigers heeft in het parlement. Geen enkel ander district heeft zoveel, relatief bedoel ik, ja, hier in het parlement. We zullen dat tijdens de debatten dan ook volgen. We moeten de heer Castro daar verwelkomen, feliciteren. Daarbij nemen we ook mee zijn familie, die heel veel zal moeten opofferen, want we gaan een drukke tijd tegemoet. Ja, we danken alvast de familie, uw gezin, etc., dat ze u kunnen en moeten delen met ons voor landsbelang hier in de vergaderzaal. Niet alleen, maar ook in de commissievergadering, etc. Het zijn lange dagen die we gaan maken. We hebben afgesproken hier dat we op tijd beginnen. Iedere dinsdag, donderdag vergaderen we non-stop. En daarnaast hebben we zoveel commissievergaderingen. U stapt binnen, nu in het parlement, waarbij we aangegeven hebben precies.
0: Aldus Rabin Parmisser, de fractieleider van de NDP. Tijdens de felicitatieronde kwam ook Bronto Stumhardjo aan het woord, de fractieleider van de Partijlehoer.
4: Voorzitter, namens de fractie van Partijlehoer heten wij de heer John Castjo van harte welkom. Ik hoop dat hij niet alleen zijn stoel heeft meegebracht naar de DNA, maar ook de beloften gedaan voor de verkiezingen. Heer Castjo, men zegt 3 maal is scheepsrecht, maar in uw geval is het 2 maal. U heeft nu al een veelzijdige politieke carrière achter de rug. Nu al in 2020 op de lijst van de HVB en in 2025 op de lijst van de VHP. Daarom dacht collega dat u aan deze kant moest zitten, omdat de afkortingen zoveel op elkaar leken. Heer Castjo, u begint vandaag niet met een nieuwe start zonder verleden. Vanaf vandaag verwacht het volk geen mooie woorden. Het volk verwacht vandaag echte werk. Het volk verwacht vandaag geen mooie flyers meer, geen verkiezingsmuziek, geen mooie podiums meer, want het volk onthoudt. Vooral de mensen van Mariënburg en omgeving. Heer Castjo, buiten deze zaal wacht niemand meer op wat u gaat zeggen, maar vooral op wat u gaat doen. Nogmaals, namens mijn partij Partijlehoer heet ik u van harte, harte welkom in dit prachtig, maar soms meedogenloos huis van de democratie. Ik dank u.
0: Bronto Stumhardjo, we sluiten dit gedeelte af met de bijdrage van Johnny Castjo, de pas toegelaten DNA-lid.
5: Allereerst wil ik u allen bedanken voor uw bemoedigende woorden, voor uw constructieve, coöperatieve houding naar mij toe, vanwege de manier hoe u mij hebt verwelkomd. Er zijn altijd abnormale dingen zijn die gezegd worden, maar als mens moet je altijd beginnen met positiviteit. Laat Brok heel ver van ons blijven. Allereerst wil ik de VHP van harte bedanken, mijn VHP, en me dat benadrukken. Zonder hun vertrouwen en de kans die zij mij hebben gegeven, had ik hier vandaag niet gestaan. Dat betekent voor mij heel veel. En dat zal ik nooit vergeten. En dan zijn er de mensen die op mij hebben gestemd. U, die geloof heeft in mijn verhaal, in mijn aanpak, in mijn woorden. Dat is een verantwoordelijkheid die ik elke dag met mij meedraag. Ik zal dat vertrouwen niet beschamen. Voorzitter, als nieuwkomer wil ik dit zeggen. Ik kom hier niet met grote beloftes die ik niet kan waarmaken. Dat heeft Suriname al genoeg meegemaakt. Mooie woorden tijdens verkiezingen en daarna stilte. Ik kies voor een andere weg. Wat ik wel meeneem is een eerlijk beeld van wat er speelt. Mensen die elke maand harder werken, maar minder overhouden. Jongeren die opgeleid zijn, maar vertrekken omdat zij hier geen toekomst zien. Ouderen die na een leven lang hard werken, nauwelijks kunnen rondkomen. Ondernemers die willen opbouwen, maar vastlopen in bureaucratie en onzekerheid. Dat is de realiteit van veel Surinamers. En wij als assemblée kunnen die realiteit niet langer negeren. Het volk kijkt naar ons. Het volk rekent op ons. Suriname heeft een economie nodig die kansen biedt aan jongeren, zodat zij hier willen blijven en bouwen aan een eigen toekomst. En een overheid, kijk naar deel van de regering, en een overheid die transparant is en die laat zien waar het geld naartoe gaat en waarom. Mijn aanpak is simpel. Luisteren, doorpakken en verantwoording afleggen. Ik ben iemand die de straat opgaat. Ik ga de wijken in. Ik luister naar de mensen die niet in vergaderzalen zitten, maar wel de gevolgen voelen van elke beslissing die hier genomen wordt. Want beleid maken zonder de mensen te kennen is bouwen op drijfzand. Suriname heeft mensen nodig die durven zeggen wat anderen niet zeggen. Die durven kiezen voor het volk. Ook als dat politiek ongemakkelijk is. Die niet meegaan met de stroom als die stroom de verkeerde kant op gaat. Ik weet dat dit geen gemakkelijke weg is. Maar het is wel de juiste weg. Dat is waarom ik hier sta. Niet voor de titel, maar voor het volk dat mij heeft gestuurd. En zolang ik hier zit, zal ik elke dag dat bewijzen. Dat vertrouwen, dat vertrouwen goed is geplaatst. Suriname verdient beter. En dat beter begint hier, begint bij ons.
0: Johnny Castro, fractielid van de VHP. Hij is gisteren toegelaten tot het parlement. Hiermee is de VHP-fractie en het parlement weer volledig. We vervolgen blijven bij de Nationale Assemblee. De wijzigingswetten ten aanzien van de rijwet is gisteren kamerbreed met 38 stemmen aangenomen. Deze wijzigingen moeten elektrische aangedreven voertuigen zoals e-bikes binnen wettelijke kaders plaatsen ten einde handhaving mogelijk te maken. We laten u horen Harish Munarat, de minister van Justitie en Politie, die nog de laatste vragen van het parlement beantwoordde voordat men overging tot het stemmen.
6: Die rijwet moet zo algemeen mogelijk zijn, omdat vanuit de rijwet het een alomvattende case moet zijn voor alle elektrische voertuigen. En in het rijbesluit zal de verdeling komen en worden vastgesteld wat de snelheden zijn en wie in welke categorie, tot welke categorie zal behoren. Voorts is gevraagd door het geacht lid Pauwiro Reggio, e-bikes en een betere infrastructuur. En terecht is dat aangegeven ook door meerdere leden van uw college, onder andere ook het geacht lid Lau en ook het geacht lid Sharman, het geacht lid Jogi en andere sprekers. Maar we zitten met de situatie, voorzitter. De wegen zijn er al zoals ze zijn. Die moeten worden aangepakt. En de regering werkt daaraan toe. Maar die e-bikes zijn er ook al. Op alle niveaus wordt er met e-bikes deelgenomen aan het openbaar verkeer. Dus de discussie over kip of ei is nu één, waarbij gezamenlijk duaal een aanpak moet plaatsvinden, waarbij het gedeelte van de e-bikes moet worden ingericht, zodat het een wettelijke grondslag voor handhaving kan hebben, om te blijven bij die wet e-bikes. Want het gaat ook over elektronisch vervoer in totaal. Maar ook aansluiten dat de infrastructuur moet worden afgesteld op het gebruikersbehoefte van mensen die zich op de openbare weg begeven. Dus inderdaad is dat terecht. En zijn we dus bezig om te kijken naar een dergelijke ruimtelijke ordeningsplan. Het geacht heer Lau heeft het gehad over het curriculum, et cetera. Maar ik kan u aangeven dat het Verkeersveiligheidsinstituut, dat had ik al aangegeven, met de Verkeerstechnische Dienst en afdeling voorlichting van de politie, maar ook zelfs de brandweer, constant bezig is met voorlichting op scholen, bij bedrijven en noem maar op. Voorts is het VVI met het ministerie van Onderwijs bezig om te kijken naar het curriculum, dat had ik reeds aangegeven, dat vanaf de lagere school de scholieren worden geïnformeerd over het traject, maar dat het meekomt in een soort puntentelling. En dat je zelfs, als het zo ver genoeg is, dat ze rond hun 16e of 18e, in principe als ze al die trajecten in het onderwijsproces hebben doorgenomen, in de toekomst, voorzitter, reeds bij het behalen van hun 18 jaar, ook als ze die punten hebben gehaald, een theorie-examen kunnen hebben afgerond. En terecht zegt het geacht lid Lau dat wij voor wat betreft schade aan verkeersmeubilair of overheidsbezittingen, dat wij onder andere via Safe City meer overzicht kunnen hebben, maar wij dienen ook beter te letten op de op de rapporten die worden ingediend vanuit de verzekeringsmaatschappij, et cetera. En de Verkeerstechnische Dienst en VVI zijn doende daarover een aanvullende voorstellen te doen. Dan is er een vraag van het geachtlicht Jordan geweest over controle op e-bikes bij import. Ik mag u aangeven dat er een standaard import is. En voorzitter, die vraag is terecht, omdat e-bikes al dan niet volledig komen, maar ook soms in delen komen. Er komen dozen met koplampen, dozen met motors, dozen met batterijen. En ze worden hier in Suriname geassembleerd. Daardoor brengt dat de import van een volledige e-bike de controle inderdaad onder druk. Er zijn afspraken gemaakt om nu na te gaan hoe dit beter kan worden gereguleerd. En het zal vooral blijken wanneer die e-bikes nu geregistreerd worden. En wij straks de registratie en al dan niet de import aan strengere eisen kunnen onderwerpen. Dan is er nog een vraag geweest van het lid Sharman. Dat had ik al gezegd, die e-bikes zijn er al. Het lid Ramsukul had een aantal vragen gesteld. Worden alle e-bikes gelijkgesteld aan bromfietsen? Dat is voor het rijbesluit. Dat zal nader worden uitgewerkt. Wat zal de keuring gaan kosten? Ook rijbesluit. Digitale rijbewijzenverzekering had ik reeds aangegeven. Verzekeringsmaatschappijen doen het al echter. De politie heeft een probleem en een uitdaging bij de controle daarvan en handhaving daarvan. Boete op langere wegen. Als je je niet houdt aan de verkeersregels, kan je onder alle omstandigheden beboet worden als je door de politie wordt gepakt. En voor wat betreft het geachtlijke Jogi. Het geachtlijke Jogi had drie vragen gesteld. Voorzitter, binnen 3 dagen dient het rapport te worden verstrekt aan belanghebbenden. Als een politiebureau of een politiepost zich daaraan niet houdt, verzoek ik de belanghebbenden om dat kenbaar te maken aan de korpsleiding of aan het ministerie. Er is een dagorder. De dienstdoende ambtenaar, politieambtenaar, weet dat hij dat moet doen. Wij hebben inderdaad wel eens iets gehoord dat het langer duurt en dat mensen gaan naar bureaus en moeten horen dat het rapport niet af is. Dagorder is 3 dagen. Tweede vraag is die e-bikes. En voorzitter, het geacht Jogi, lid Jogi, heeft zich vergist in zijn opmerking zojuist. Ik heb op meerdere keren aangegeven dat zeker bij het aantreden van mijn beleid er intensief wordt gewerkt aan het verbeteren van de veiligheid op alle niveaus. Ik heb vorige week hier ingediend de cijfermatig dat er een daling zichtbaar is van 18% tot 23% als je het alleen vergelijkt eerste kwartaal dit jaar met eerste kwartaal vorig jaar. Echter, om vergelijkingen te kunnen maken, zoals het geachtlid Asabina altijd aanhaalt, heb je veel meer indicatoren nodig om te kunnen vaststellen buurt, moment, tijdstip, oorzaak, etc. Ik heb bij de behandeling van deze wet op meerdere momenten aangegeven dat de data enkel van januari en februari is en het niet een verkeerd beeld moet geven aan de samenleving dat we maar op 19 gevallen zullen zijn. Omdat het veel meer is en veel gevaarlijker is het gebruik van e-bikes. Er zijn steeds meer e-bikes op de weg. Die e-bikes zijn er al. En de verkeersongevallen kunnen, mits wij niet werken aan snellere handhaving, zoals verzekering, keuring, helm op hebben en het al dan niet in de toekomst hebben van een certificaat, een bromfietscertificaat, dat wij meer verkeersongevallen mogen verwachten. Vandaar dat deze wet een ernstige noodzaak is om die verkeershandhaving en die verkeersveiligheid beter te kunnen garanderen. En tot slot, het gedeelte van die vraag van het lid Yogi over van het Hogerhuisstraat. De wegen zijn inderdaad niet goed. En we moeten inderdaad werken aan het verbeteren dan die wegen. En de regering werkt eraan dat het beter zal worden. Maar die e-bikes zijn er al, die bromfietsen zijn er al en die auto's zijn er al. En die zullen zich op de wegen blijven begeven, voorzitter. En dus moeten wij gezamenlijk, duaal met de beperkte financiële middelen die we hebben, moeilijke keuzes maken en simultaan werken aan het verkeersveiligheid in Suriname. Tot zover hoop ik, voorzitter. Er was nog een vraag van het geacht lid Eduards. Ik hoop dat ik het heb meeverwerkt in de beantwoording van de overige vragen. En daar hoop ik, het lid Asabina had het over die statistieken. Voor wat betreft die statistieken bij verkeersongevallen, we zijn bezig om een digitale dashboard op te zetten. Zodat alle verkeersongevallen, als het nou blikschade is, als het nou grote ongeval is, wat de schade is, de omgeving, dat alles wordt verwerkt. Want je moet ook weten bijvoorbeeld, waarom is er een bepaalde buurt meer verkeersongevallen? Waarom een bepaalde kruispunt elke keer? Waarom is er geen drempel, wel drempel? Is er een school daar waar er verkeersmeubilair moet worden geplaatst? Het digitale dashboard is in aanbouw. Echter, inderdaad, op dit moment worden niet alle statistieken naar één centraal punt gebracht, zoals wij dat wenselijk achten. Ze worden per bureau geregistreerd. Verzekeringsmaatschappij registreert alleen als klachten worden gedeponeerd. En laat me een voorbeeld geven. Als je bijvoorbeeld een aanrijding hebt tussen een e-bike en een voertuig, een auto. Auto is fout, maar voertuig behoort tot een buitenlander. E-bike is van een buitenlander die geen papieren heeft. Er wordt nergens melding gemaakt van zo'n ongeval. Al is die persoon misschien verongelukt, die gaat misschien naar een illegale arts en wordt er geen ruchtbaarheid eraan gegeven. Dus inderdaad moeten we werken aan betere statistieken en dataverzameling. We hebben daartoe het initiatief en die digitalisering en die digitale dashboard zijn ook in voorbereiding. Maar ik heb dit reeds aangegeven bij de begrotingsbehandeling van 2025, dat wij meer tijd nodig hebben om alle data te hebben.
0: Harris Munarat, de minister van Justitie en Politie. We vervolgen dan met de stemmingsronde in de Nationale Assemblee. U hoort de voorzitter. Vervolgens nog de vragen die zijn gesteld.
2: En dan gaan wij over tot de stemming. Het lijkt er humorig, maar als er gestemd gaat worden, dan niet meer, denk ik. Aan de orde is het ontwerp van de wethoudende nadere wijziging van de Rijwet 1971. GB 1971 nummer 65, zoals laatstelijk gewijzigd. Bij SB 2022 nummer 33. Alsmede nadere wijziging van de wet aansprakelijkheidsverzekering. Motorrijtuigen SB 1979 nummer 33, laatstelijk gewijzigd bij SB 2006 nummer 16. Ik breng thans het intitulé en de considerans in stemming. Het intitulé en de considerans worden bij woordstemming aangenomen. Ja, stemwoord of stemming en fractieleider. Geachte lid Parmisser.
3: Voorzitter, gelet op de uitvoerige behandeling, nadat we de urgentie hiervan gemerkt hebben, van onze kant uit zijn de leden breedvoerig op de materie ingegaan. Ik denk dat wij met z'n allen kunnen zeggen, naar tevredenheid door de regering beantwoord. En is mijn advies om deze wet, en ik doe beroep op alle leden, dat we deze wet kamerbreed aannemen. AUB, voorzitter.
2: Ja, woord. Hartelijk. Jogi. Voorzitter, niet omdat de minister breedvoerig is ingegaan, voorzitter, maar omdat zich een maatschappelijke verschijnsel aandient, voorzitter, welke met wetgeving gereguleerd kan worden. En wij van de VHP-fractie zien dat, begrijpen dat, onderkennen dat. Het gaat om een stukje ordening voor die samenleving. En dat geeft aanleiding, voorzitter, aan de VHP-fractie om voor te stemmen voor dit ontwerp, voorzitter. Dank u. Inderdaad. En ik kijk naar de zaal natuurlijk. Ik breng vervolgens artikel 1 in stemming. Artikel 1 wordt als stemming. Artikel 2 woord stemming. Artikel 3 wordt in stemming gebracht. Artikel 3 woord stemming aangenomen. Wie is er voor? Voor het geheel ontwerp dat in stemming wordt gebracht, zoals laatstelijk gewijzigd. Nog steeds even voor. Alhoewel ik zie, iedereen is voor, moeten nog steeds tellen, toch? Wie is er tegen?

0: Kishen, Ram Sukul, fractielid van de VHP.
1: Voorzitter, hier zijn we geen minister-verdedigers, regering-verdedigers, maar we zijn volksvertegenwoordigers en we staan hier om de belangen van het volk te vertegenwoordigen. Voorzitter, minister Steffen, minister Sang, if I want dat kan ik een gekse minister Noor Mohammed Miki. Want leden zijn hier die vandaag hier schreeuwen, ik ben volksvertegenwoordiger, ik praat namens het volk, maar die wisten niet dat ze 5 jaar terug de macht in handen hadden om die very minister, die niet eens één goed had opgegraven, de land op te sturen omdat je volksvertegenwoordiger bent. Geen enkele minister mag en kan opstaan en zeggen dat je een samenleving straft en geen ene goed ophaalt. En je zit 5 jaren lang als minister aan en dezelfde volksvertegenwoordiger zit daar aan de overkant. En we hebben vandaag wel iets te zeggen tegen een minister die wel durft om vanaf dag 1 een plan van aanpak te maken voor een achterstallige onderhoud van 5 jaren. Het kan niet. Dit is hypocrisie. Dan kom je hier schreeuwen omdat je iets wilt zeggen. Volks medelijden wilt hebben dat het deze regering is die niets wil doen voor het volk. Ik wil niet 5 jaren terugkijken. Maar wat je 5 jaren lang niet hebt onderhouden. Lozingen zijn dicht begroeid. Alles is helemaal dicht. Wat denk je dat er nu gaat gebeuren bij een extreme grote regenval? Dus ik daag me lid Ram Sukul uit. Hij kon minister Noor Mohammed toen naar huis hebben gestuurd. Als ze als grootste fractie toen erop stonden. Ja, ik ben volksvertegenwoordiger en ik kom op voor het volk. Niet dit wat...
2: Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, wanneer het goed gaat, zal ik je complimenteren. Maar wanneer het fout gaat, zal ik het zeker zeggen als kritische lid van uw college, voorzitter. Voorzitter, ik weet waar het lid, minister Sang begonnen is, voorzitter. Hij is begonnen met het terughalen van tientallen graafmachines die bestemd waren voor het ophalen van trenzen. Hij is daarmee begonnen om ze terug te halen in boezem van OW. De tientallen voertuigen die belast waren voor veldonderzoek, die thuis waren bij vrienden, ja, die zijn teruggehaald. Daar is hij begonnen. En we zijn gestapt uit een cultuur van we gaan het volk straffen naar een cultuur van we gaan het volk helpen. En ik merk de bewegingen, in buurten als Pontbuiten. Daar zijn ze al bezig om de trenzen daar, de goten daar op te halen, voorzitter. Maar voorzitter, we moeten, terwijl we hier zitten te discussiëren over wateroverlast, voorzitter, dan kijk ik naar de video's van de buurten Eframzege, Sunny Point, noem maar op, voorzitter. Dus laat de minister, zoals hij begonnen is, ook naar de buurten trekken, voorzitter, om een overzicht te hebben van de situatie in de volksbuurten. Pontbuiten zijn ze al bezig, dat is een goed teken, voorzitter. Maar laat hij doortrekken, voorzitter. Voorzitter, de wetenschap zegt, de mens kan en wil veranderen, maar wil niet veranderd worden, voorzitter. En daarmee geef ik aan dat we...
3: Ik kan de spreker afronden.
2: Voorzitter, daarmee geef ik aan dat wanneer het komt op het afvalbeheer, moeten we gaan werken aan een stukje mentaliteitsombuiging bij de Surinaamse burger. Ze zijn nog niet ervan bewust hoe gevaarlijk het is, ja, om petflessen onverantwoord te gooien over straat en vuil onverantwoord te dumpen op hoeken van straten. Dus we moeten gaan werken aan een stukje mentaliteitsombuiging bij onze burgers. Dank u wel.
4: Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, de minister van Openbare Werken geeft hier aan dat de bewoners van Kleefja de sluis kapot hebben getrokken, voorzitter. Voorzitter, ik was erbij en we hebben videomateriaal om te bewijzen dat dit totaal niet op waarheid berust, voorzitter.

0: En eigenlijk is het zelfs belachelijk dat dit naar voren wordt gebracht, voorzitter. Als de minister verkeerd geïnformeerd is, laat hij dubbel checken, voorzitter. We hebben beeldmateriaal om dit om te bewijzen dat het niet zo is. En we eisen rectificatie van de minister, voorzitter. En als de minister vindt dat het kapot gemaakt is door de buurtbewoners, dan daag ik hem uit om aangifte te doen, voorzitter. Ik vind dat nadat de buurtbewoners de ministers goed hebben ontvangen, goede afspraken hebben gemaakt. We apprecieerden het dat de minister zelf is gekomen om daar te kijken wat de problemen zijn en te zorgen voor een oplossing. Dan is dit een erge natrap die je de buurtbewoners geeft. En ik vind dit onacceptabel, voorzitter. Ik eis dat dit verbeterd wordt. Er moet rectificatie komen, voorzitter. Dank u wel.
1: Dank u.
2: De vragen van de verschillende parlementariërs aan de minister van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening, Steven Tsang. We voeren u nu dan terug naar de beantwoording van de minister op al deze vragen.
3: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik wil beginnen bij de eerste spreker. Geachte lid Mohan, we gaan inderdaad alle districten voorzien. Er is inderdaad een tekort aan sluiswachters en graafmachineoperators. Maar daarom is er ook een coördinatieteam met de DC's, LVV, RO en CCR. En daar waar wij een tekort hebben, springen de andere instanties in. Als ik een tekort heb aan sluiswachters, dan kijken we naar mijn collega van LVV. Indien daar een sluiswachter ter beschikking is, dan gaan die daar naartoe. Dus er is heel veel rek. We zijn één regering en we springen in zoveel als mogelijk. Lid Ramsukul, we gaan geen rectificatie plaatsen. U dient af te blijven van de sluis. U bent niet in dienst van OW, uw familieleden misschien wel, maar u niet. Het slot bij de sluis de Clivia is kapot getrokken toen u daar was met de buurtbewoners. Dat is een strafbaar feit. Vanwege het feit dat ik de gevoelens begrijp, heb en ga ik geen aangifte doen. Misschien moet u excuses aanbieden. Ik was daar de volgende ochtend om 5:00 in de ochtend. Het lid Ramsukul en de buurtbewoners met zijn oom, die waren daar en hebben de sluis te groot opengetrokken. Waardoor de takel kapot is gegaan. Ik heb onmiddellijk opdracht gegeven, 5:00 in de ochtend, om de takel te vervangen. 5:45 in de ochtend is een ploeg van OW, van technische dienst, daar naartoe gekomen om die takel te verwisselen. Ik heb geen enkele naam genoemd, maar het lid beaamt het. Hij was daar met zijn oom. Ik zal maar niet ingaan op een vermoedelijke poging om politiek te willen scoren met het lid van de omwonenden. Omdat het lid toevallig daar woont, komt hij met enkele buurtbewoners. Als hij beweert dat hij volksvertegenwoordiger is van heel Suriname. Heel Suriname, voorzitter, had een probleem. Via u, voorzitter, is het lid toen verder gegaan naar Wanica, naar Ahemal, naar Sofia's Lust, om te pleiten voor de mensen die daar wonen. Ik was wel daar. Die mensen hadden veel grotere problemen dan Clivia. Maar goed, de mensen van Clivia waren verhit en ik kan dat begrijpen. Daarom heb ik ook onmiddellijk ingegrepen en we hebben andere mensen ingezet. Die gaan mee helpen met monitoren en bedienen van de sluis. Er zijn afspraken gemaakt dat we korte lijnen hebben met de buurtbewoners via hun buurtapp. Maar we gaan geen politiek misbruik van proberen te maken. Het kan niet de bedoeling zijn dat mensen het heft in eigen handen gaan nemen. Nergens kan dat. Lid Reijmen en lid Plein, ik dank u voor de ondersteuning. We gaan voort met de maatregelen. Lid Reijmen, ik wil een ieder betrekken en we gaan een aantal seminars houden over allerhande problemen. Niet alleen ontwatering, ook vuilophaal, fileproblematiek. Maar ik neem iedere mening mee. Wat we kunnen gebruiken, gaan we ook gebruiken. Lid Vreedzaam, de nieuwe aanbestedingswet is inderdaad zeer onpraktisch. We zijn met financiën in overleg, maar er moet een commissie komen vanuit financiën. Dat is er nog niet. En al zou die commissie er zijn, de hoeveelheid aan aanbestedingen die gaan moeten worden beoordeeld, dat gaat ervoor zorgen dat het eigenlijk onwerkbaar is. Lid Thakur, Het probleem bij de Oost-West-verbinding is vooral bij de middenstandspolder. Het probleem daar is dat vlak voor de verkiezing alle middelen van dat project zijn weggehaald om bij dubieuze PPP-woningbouwprojecten te plaatsen. We zijn nog steeds met onderzoeken bezig. We zijn nu bezig met financiën en de aannemer om zo spoedig mogelijk te kunnen starten daar bij middenstandspolder. Daarvoor moet $10 miljoen worden vrijgemaakt van middelen die daarvoor al hadden moeten zijn besteed. Lid Jarbanden, in 2018 was ik begonnen met uitbannen van plastics voor uw informatie, toen als minister van HIT. Dat was niet makkelijk geweest, maar het is uiteindelijk gelukt om styrofoam uit te bannen. En de tweede fase was het uitbannen van single-use plastics en daarna uitbannen van petflessen. Dat was gedaan met een visie voor toerisme, want als we ons voorstellen als meest bosbedekte land in de wereld, hoe mooi is het voor een toerist als ze hier komen en ze zien geen enkele single-use plastic. Het is een boodschap die wij willen brengen naar de wereld toe. Maar helaas, in 2020 is het project abrupt stopgezet door uw partijgenoot. En we zien nu weer styrofoam in de schappen. We gaan dat weer aanpakken, lid Jarbanden, daar kunt u op rekenen. Lid Lusje, dank u voor de ondersteuning. We moeten inderdaad afstappen van goedkoop politiek willen drijven met het leed van de samenleving. Lid Salar Baks, zoals ik zei, we zijn veel gedemotiveerde sluiswachters komen aantreffen. We hebben met de bond gesproken en de mensen hebben aangegeven dat we ze gaan ondersteunen.
2: Stephen Sang, de minister van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening. Hij beantwoordde de vragen van de parlementariërs in de Nationale Assemblée. De DNA-leden die maken zich ernstig zorgen over het wateroverlast. Met dit item zijn wij dan aan het einde gekomen van deze nieuwsuitzending op vrijdag 15 mei. Ik bedank u voor het luisteren. Blijft u afgestemd en hebt u een fijne dag verder.

is Lim FM, de andere radio. Te bereiken op 547-330, de studio. 547-331, de administratie en de nieuwsdienst. En info@limfmsu.com. Appen 878-1482. Lim FM, de andere radio.

0: One Tune This Week.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim on Peterborough. Number one.
2: Number one.

u zin in een overheerlijke maaltijd? Dan bent u terecht bij restaurant Pauli. Het menu van vrijdag 15 mei? Okersoep met kip en zoutvlees, Bitawiri moxalesi met gerookte kip, Krontobana met zoutvlees en zoetzure vis. We zijn gevestigd aan de Kamerwijnenstraat 23 bij Oase en we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. Wilt u bellen en bestellen? Dat kan op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk!

0: Maar no swari tongo.
1: Dag lieve mensen, mijn naam is Nisha Medaren en u luistert naar Lim FM.

Heeft u bepaalde woonwensen? Dan is Housing International de partner om mee in gesprek te gaan. Of het om de aankoop van percelen in verschillende wijken of verkavelingsprojecten gaat, renovatie, financiering of het ontwerpen van uw droomhuis. Bij Housing begeleiden en ondersteunen wij u met onze jarenlange ervaring. Bij alle woonaangelegenheden, vanaf uw gedachten tot en met de notariële afhandeling. Wij bouwen mee aan uw toekomst. U vindt ons in ons nieuwe kantoor aan de Mandylaan nummer 1, opleiding 7A. Bel voor een afspraak naar 426-015 of 888-1075. Kent u onze website? www.housinginternational.com. Tot ziens.

0: dientes. Enséñame los.
1: U luistert nog naar Lim FM op 91.7.

0: Goedendag, u luistert naar het nieuws op Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Vandaag is vrijdag 15 mei. We starten het nieuws met Marciano Hellings. Hij is de voorzitter van de OOS, dat is de bond bij de NVEBS. Er is onlangs vonnis geweest in de rechtszaak tussen Marciano Hellings en de NVEBS. Daarbij heeft de rechter de EBS in het ongelijk gesteld. De EBS die eiste dat de heer Hellings het ontslag van meneer Hellings gehandhaafd werd. We laten nu horen Marciano Hellings.
1: De EBS die had een vordering ingesteld bij de kantonrechter, waarbij ze heeft gevraagd of had gevraagd om vanwege gewichtige redenen de arbeidsovereenkomst met mij te willen ontbinden. En er is geprocedeerd, er is een proces vooraf gegaan. De rechter die heeft partijen gehoord, er is schriftelijk gereageerd op zaken, er is ook een mondelinge zitting geweest, comparitie. En na alles te hebben overwogen, heeft de rechter vonnis gewezen en die heeft eigenlijk het verzoek van de NVEBS om die arbeidsovereenkomst met mij te willen ontbinden, dat heeft de rechter afgewezen.
0: En wat moeten we daaronder verstaan? Gaat u dan weer aan het werk verschijnen? Ik had begrepen dat toegang tot het terrein was verboden.
1: En ja, dat is een van de intimidatiepogingen die is ondernomen door de EBS om de toegang tot het terrein te ontzeggen. Maar ook mij, zoals men het heeft genoemd hoor, ik word ontslagen van de verplichting om die bedongen arbeid te verrichten. Dus ik hoef niet te werken, ik word wel betaald. Wat ik met zich meebrengt, het vonnis, ik denk niet dat er veel verandert. Mijn arbeidsrechtelijke status is nog dat ik nog steeds in dienst ben van de EBS en dat heeft dit vonnis verkrachtig. Dat ik nog steeds 15 jaar niet ondertussen in dienst ben van de EBS. En dat vonnis gaat betekend worden aan de EBS, waarbij via mijn advocaat ik de EBS op de hoogte ga stellen van het besluit van de kantonrechter. En dat ik te duidelijk kan maken dat niks eigenlijk mee in de weg moet staan om werkzaamheden weer op te pakken. Immers daarvoor betaalt de EBS me ook om te werken.
0: En misschien kunt u ons even in herinnering brengen de pogingen die allemaal zijn ondernomen om u te ontslaan.
1: Het is begonnen in 2024. Toen is men gestapt naar de arbeidsinspectie, of men heeft mij toen op staande voet ontslag aangezegd in mei 2024. De arbeidsinspectie die heeft daartegen bezwaar aangetekend. Toen heeft men gepoogd om via een ontslagvergunning ook in 2024 om mij ook ontslag aan te zeggen. En op die poging heeft de regering heeft toen geïnterveneerd. En die heeft de EBS-leiding opgedragen om terstond dat proces te staken. Ik ben hersteld toen. In 2025, juni, heeft de EBS wederom geprobeerd om mij op staande voet ontslag aan te zeggen. Eigenlijk om dezelfde gronden hoor. En toen heeft ook weer arbeidsinspectie daar een stokje voor gestoken. Die heeft ook weer bezwaar aangetekend. Men kon zich niet berusten in het besluit van de arbeidsinspectie. En toen is men gestapt naar de ontslagcommissie van het ministerie van Arbeid. De ontslag, om een ontslagvergunning te verkrijgen. De ontslagcommissie heeft daar ook geen toestemming voor verleend. En ook in dat besluit kon men zich niet berusten. En toen heeft men besloten om in januari van dit jaar naar de kantonrechter te stappen. En de kantonrechter heeft nu vonnis uitgesproken. En de EBS, ja, die is niet meegegaan met de eis van de EBS. Dus de vordering van de EBS is afgewezen.
0: De mensen die dit niet zo goed hebben gevolgd, die vragen zich wel eens af, waarom heeft de EBS meneer Hellings voor de rechter gedaagd? Of wat stoort de EBS?
1: Nou, ik denk dat als het de mensen geluk was om bij een van die overheidsinstanties, dat ze de ontslagcommissie of arbeidsinspectie, dat men om mij eigenlijk ontslag aan te zeggen, dat men kennelijk niet was gestapt naar de kantonrechter. Ik denk dat men gewoon, koste wat het kostte, Hellingsweg wil hebben bij de EBS. Niet men hoor. Ik denk dat het om een enkel individu gaat in de directie. En als die pogingen waren geslaagd, was men niet naar de kantonrechter gegaan. En alleen omdat het niet is geslaagd, dus heeft men gezegd, oké, goed. Als je ook kijkt naar de brieven die men schreef, we nemen geen genoegen met besluiten van de instanties, de arbeidsinspectie, ontslagcommissie. En daarom is men naar de kantonrechter gegaan.
0: En ik dacht dat juist eigenlijk de uitlatingen van u hebben geleid dat de EBS heeft gezegd van we kunnen niet verder met deze man samenwerken.
1: Nou, ja, ik weet niet. Als ik me daar iets van moet aantrekken of zo. Ja, toch?
0: Het staat wel in het vonnis.
1: De EBS beroept zich daarop, toch? De EBS die heeft er een issue daarmee. Maar de rechter die heeft dat toch ook weer getorpedeerd aan zodanig. Je moet kijken naar wat de kantonrechter heeft overwogen en wat heeft besloten. Dat het erop neerkomt. Maar want wat heeft men daar in de rechtszaal aangekaart? Er is eigenlijk een situatie ontstaan waarbij het onmogelijk is om die samenwerking voor te zetten. Mm. Maar de kantonrechter die heeft ook duidelijk gemaakt, luister, er is kennelijk geen probleem met het functioneren van Hellings, maar het feit of het opereren van de heer Hellings als vakbondsvertegenwoordiger, dat is een doorn in de oog van zeker een desbetreffend directielid van de EBS.
0: Is met dit vonnis het hele conflict tussen u en de directie ten einde gekomen?
1: Ik moet u corrigeren. Laat me u corrigeren. Er bestaat geen conflict tussen mij en de directie. Mij als werknemer, mij als persoon. Toch? De directie van de EBS die probeert, en met name niet de totale directie, want ook dat heeft de kantonrechter duidelijk kunnen vaststellen, dat het gaat om één directielid die er problemen mee heeft met het functioneren van de heer Hellings als vakbondsvoorzitter. Ja toch? Mijnerzijds bestaat er geen enkel conflict. Ik ben vakbondsvoorzitter en ik wil het werk van de vakbond doen zoals het me is opgedragen door de leden. En dat is waarmee onder andere dat directielid van de EBS problemen mee heeft. En als er een einde is aan dit alles, ik weet het niet. Het is, ja, misschien moet u die vraag stellen aan de directie van de NPIBS.
0: Tot slot, heer Hellings, wat haalt u uit deze hele case en hoe verder?
1: Nou, wat ik haal uit deze case is dat men, er is sprake van onvolwassenheid vanuit de directie, CQ, het directielid van de NVEBS. Die kan zich niet als een volwassen bestuurder gedragen. Die maakt stelselmatig misbruik van het recht om de aandeelhouder van de NVEBS te vertegenwoordigen. En die heeft totaal geen respect voor regelgeving, waaronder het vakbondsrecht. Dat is precies waar ik wel even nog. We zijn nog te onvolwassen hier in Suriname. En dat bedoel ik specifiek bij de NVEBS. Om op een volwassen manier om te gaan met commentaar en kritiek. En de rol, respect hebben voor de rol die een ander invult. Dat is wat ik hier uithaal.
0: En hoe verder vanaf dit punt?
1: Nou, ik zei het al eerder toch. Het vonnis zal betekend worden aan de NPIBS. Door via mijn advocaat ga ik het vonnis laten betekenen. En dan is het kijken, wachten. Hoe de IBS hiermee omgaat. Wat ze gaan doen of wat ze van plan zijn te doen. Ik verneem het wel wanneer het vonnis aan ze is betekend.
0: Marciano Hellings, de voorzitter van de OAS, dat is de bond bij de NVEBS. De rechter heeft onlangs vonnis gewezen in de zaak waarbij de NVEBS de heer Hellings voor de rechter heeft gedaagd. Dit nadat de NVEBS een bod heeft gevangen bij zowel arbeidsinspectie en de ontslagcommissie om het aangezegde ontslag aan de heer Hellings stand te doen blijven houden. De rechter heeft de NVEBS in het ongelijk gesteld. Gisteren is Johnny Castro toegelaten tot de Nationale Assemblée. Hiermee is de VHP-fractie en het parlement weer volledig. Castro komt op de plek van de overleden Jan Santokki. We voeren nu terug naar dat moment. We laten nu eerst horen de voorzitter van de Nationale Assemblée. Dat is Ashwin Adin.
2: Geachte lid Castro, namens de Nationale Assemblée heet ik u van harte welkom. U hebt zojuist in gevolge artikel 65 van de grondwet de eed afgelegd. Of belofte afgelegd, laten we zo zeggen. Daarmee bent u verbonden met de grondwet. En aan het belang van het gehele Surinaamse volk. Dat is de kern van uw mandaat. Een zetel in dit huis is een voorrecht, maar ook een verantwoordelijkheid. Het debat mag scherp zijn, maar het respect moet blijven. Wij mogen verschillen van mening, elk lid hier, maar wij delen één opdracht. Het land moet verder en we brengen het verder voor deze generatie en de volgende. Met u erbij is het college wederom compleet. Ik wens u wijsheid en kijk uit naar uw bijdrage in het huis van het volk.
0: Ashwin Adin, de voorzitter van de Nationale Assemblée. We laten nu vervolgens horen de fractieleider van de NDP, Rabin Parmisser.
3: Voorzitter, met de toelating van de heer Castro is de VHP-fractie nu op volle sterkte. En het doet me goed zo te kijken naar een stoel wat bezet is nu. Meneer Castro neemt de plaats over van wijlende heer Santokki, en daarmee berust op hem ook een hele grote verantwoordelijkheid, gelet op de achtergronden van de heer Santokki. Maar we zijn van overtuigd, wat ik begrepen heb. Je bent leerkracht van huis uit, Ellen, een sociaal bewogen persoon, en uw lijfspreuk is, we moeten niet te veel babbelen, maar hard werken, sparen en noem maar op. We zullen u volgen langs die lijnen tijdens de debatten. Met de heer Castro is Komowijnen op volle sterkte. Ik merk dat het district Komowijnen nu 5 volksvertegenwoordigers heeft in het parlement. Geen enkel ander district heeft zoveel, relatief bedoel ik, ja, hier in het parlement. We zullen dat tijdens de debatten dan ook volgen. We moeten de heer Castro dan verwelkomen, feliciteren. Daarbij nemen we ook mee zijn familie, die heel veel zal moeten opofferen, want we gaan een drukke tijd tegemoet. Ja, we danken alvast de familie, uw gezin, etc., dat ze u kunnen en moeten delen met ons voor landsbelang hier in de vergaderzaal. Niet alleen, maar ook in de commissievergaderingen, etc. Het zijn lange dagen die we gaan maken. We hebben afgesproken hier dat we op tijd beginnen. Iedere dinsdag, donderdag vergaderen we non-stop. En daarnaast hebben we zoveel commissievergaderingen. U stapt binnen, nu in het parlement, waarbij we aangegeven hebben precies...
0: Aldus Rabin Parmisser, de fractieleider van de NDP. Tijdens de felicitatieronde kwam ook Bronto Stumharjo aan het woord, de fractieleider van de Partij Lehoer.
4: Voorzitter, namens de fractie van Partij Lehoer heten wij de heer John Castjo van harte welkom. Ik hoop dat hij niet alleen zijn stoel heeft meegebracht naar de DNA, maar ook de beloften gedaan voor de verkiezingen. Heer Castjo, men zegt 3 maal is scheepsrecht, maar in uw geval is het 2 maal. U heeft nu al een veelzijdige politieke carrière achter de rug. Nu al in 2020 op de lijst van de HVB en in 2025 op de lijst van de VHP. Daarom dacht collega dat u aan deze kant moest zitten, omdat de afkortingen zoveel op elkaar leken. Heer Castjo, u begint vandaag niet met een nieuwe start zonder verleden. Vanaf vandaag verwacht het volk geen mooie woorden. Het volk verwacht vandaag echte werk. Het volk verwacht vandaag geen mooie flyers meer, geen verkiezingsmuziek, geen mooie podiums meer, want het volk onthoudt. Vooral de mensen van Mariënburg en omgeving. Heer Castjo, buiten deze zaal wacht niemand meer op wat u gaat zeggen, maar vooral op wat u gaat doen. Nogmaals, namens mijn partij Partij Lehoer heet ik u van harte, harte welkom in dit prachtig, maar soms meedogenloos huis van de democratie. Ik dank u.
0: Bronto Stumharjo, we sluiten dit gedeelte af met de bijdrage van Johnny Castjo, de pas toegelaten DNA-lid.
2: Allereerst wil ik u allen bedanken voor uw bemoedigende woorden, voor uw constructieve, coöperatieve houding naar mij toe. Vanwege de manier hoe u mij hebt verwelkomd. Er zijn altijd abnormale dingen zijn die gezegd worden. Maar als mens moet je altijd beginnen met positiviteit. Laat Brok heel ver van ons blijven. Allereerst wil ik de VHP van harte bedanken. Mijn VHP. En me dat benadrukken. Zonder hun vertrouwen en de kans die zij mij hebben gegeven, had ik hier vandaag niet gestaan. Dat betekent voor mij heel veel. En dat zal ik nooit vergeten. En dan zijn er de mensen die op mij hebben gestemd. U, die geloof heeft in mijn verhaal, in mijn aanpak, in mijn woorden. Dat is een verantwoordelijkheid die ik elke dag met mij meedraag. Ik zal dat vertrouwen niet beschamen. Voorzitter, als nieuwkomer wil ik dit zeggen. Ik kom hier niet met grote beloftes die ik niet kan waarmaken. Dat heeft Suriname al genoeg meegemaakt. Mooie woorden tijdens verkiezingen en daarna stilte. Ik kies voor een andere weg. Wat ik wel meeneem is een eerlijk beeld van wat er speelt. Mensen die elke maand harder werken, maar minder overhouden. Jongeren die opgeleid zijn, maar vertrekken omdat zij hier geen toekomst zien. Ouderen die na een leven lang hard werken, nauwelijks kunnen rondkomen. Ondernemers die willen opbouwen, maar vastlopen in bureaucratie en onzekerheid. Dat is de realiteit van veel Surinamers. En wij als assemblée kunnen die realiteit niet langer negeren. Het volk kijkt naar ons. Het volk rekent op ons. Suriname heeft een economie nodig die kansen biedt aan jongeren, zodat zij hier willen blijven en bouwen aan een eigen toekomst. En een overheid, kijk naar deel van de regering, en een overheid die transparant is en die laat zien waar het geld naartoe gaat en waarom. Mijn aanpak is simpel. Luisteren, doorpakken
5: en verantwoording afleggen. Ik ben iemand van de, die de straat opgaat. Ik ga de wijken in. Ik luister naar de mensen die niet in vergaderzalen zitten, maar wel de gevolgen voelen van elke beslissing die hier genomen wordt. Want beleid maken zonder de mensen te kennen is bouwen op drijfzand. Suriname heeft mensen nodig die durven te zeggen wat anderen niet zeggen. Die durven kiezen voor het volk. Ook als dat politiek ongemakkelijk is. Die niet meegaan met de stroom als die stroom de verkeerde kant op gaat. Ik weet dat dit geen gemakkelijke weg is. Maar het is wel de juiste weg. Dat is waarom ik hier sta. Niet voor de titel, maar voor het volk dat mij heeft gestuurd. En zolang ik hier zit, zal ik elke dag dat bewijzen. Dat vertrouwen, dat vertrouwen goed is geplaatst. Suriname verdient beter. En dat beter begint hier, begint bij ons.
0: Johnny Castro, fractielid van de VHP, hij is gisteren toegelaten tot het parlement. Hiermee is de VHP-fractie en het parlement weer volledig. We vervolgen blijven bij de Nationale Assemblée. De wijzigingswetten ten aanzien van de rijwet is gisteren kamerbreed met 38 stemmen aangenomen. Deze wijzigingen moeten elektrische aangedreven voertuigen zoals e-bikes binnen wettelijke kaders plaatsen, ten einde handhaving mogelijk te maken. We laten u horen Harish Munarat, de minister van Justitie en Politie, die nog de laatste vragen van het parlement beantwoordde voordat men overging tot het stemmen.
6: Die rijwet moet zo algemeen mogelijk zijn, omdat vanuit de rijwet het een alomvattende case moet zijn voor alle elektrische voertuigen. En in het rijbesluit zal de verdeling komen en worden vastgesteld wat de snelheden zijn en wie in welke categorie, tot welke categorie zal behoren. Voorts is gevraagd door het geacht lid Pauwiro Reggio, e-bikes en een betere infrastructuur. En terecht. Terecht is dat aangegeven ook door meerdere leden van uw college, onderaan ook het geacht lid Lau en ook het geacht lid Sharma en het geacht lid Jogi en andere sprekers. Maar we zitten met de situatie, voorzitter. De wegen zijn er al zoals ze zijn, die moeten worden aangepakt. En de regering werkt daaraan toe. Maar die e-bikes zijn er ook al. Op alle niveaus wordt er met e-bikes deelgenomen aan het openbaar verkeer. Dus de discussie over kip of ei is nu één, waarbij gezamenlijk duaal een aanpak moet plaatsvinden, waarbij het gedeelte van de e-bikes moet worden ingericht, zodat het een wettelijke grondslag voor handhaving kan hebben, om te blijven bij die wet e-bikes, want het gaat ook over elektronisch vervoer in totaal, maar ook aansluiten dat de infrastructuur moet worden afgesteld op het gebruikersbehoefte van mensen die zich op de openbare weg begeven. Dus inderdaad is dat terecht en zijn we dus bezig om te kijken naar een dergelijke ruimtelijke ordeningsplan. Het geacht heer Lau heeft het gehad over het curriculum, et cetera. Maar ik kan u aangeven dat het Verkeersveiligheidsinstituut, dat had ik al aangegeven, met de Verkeerstechnische Dienst en afdeling voorlichting van de politie, maar ook zelfs de brandweer, constant bezig is met voorlichting op scholen, bij bedrijven en noem maar op. Voorts is het VVI met het ministerie van Onderwijs bezig om te kijken naar het curriculum, dat had ik reeds aangegeven, dat vanaf de lagere school de scholieren worden geïnformeerd over het traject, maar dat het meekomt in een soort puntentelling. En dat je zelfs, als het zo ver genoeg is, dat ze rond hun 16e of 18e, in principe als ze al die trajecten in het onderwijsproces hebben doorgenomen, in de toekomst, voorzitter, reeds bij het behalen van hun 18 jaar, ook als ze die punten hebben gehad, een theorie-examen kunnen hebben afgerond. En terecht zegt het geacht lid Lau dat wij voor wat betreft schade aan verkeersmeubilair of overheidsbezittingen, dat wij onder andere via Safe City meer overzicht kunnen hebben, maar wij dienen ook beter te letten op de op de rapporten die worden ingediend vanuit de verzekeringsmaatschappij, etc. En de Verkeerstechnische Dienst en VVI zijn doende daarover een aanvullende voorstellen te doen. Dan is er een vraag van het geachte Jordan geweest over controle op e-bikes bij import. Ik mag u aangeven dat er een standaard import is. En voorzitter, die vraag is terecht, omdat e-bikes al dan niet volledig komen, maar ook soms in delen komen. Er komen dozen met koplampen, dozen met motors, dozen met batterijen. En ze worden hier in Suriname geassembleerd. Daardoor brengt dat de import van een volledige e-bike de controle inderdaad onder druk. Er zijn afspraken gemaakt om nu na te gaan hoe dit beter kan worden gereguleerd. En het zal vooral blijken wanneer die e-bikes nu geregistreerd worden. En wij straks de registratie en al dan niet de import aan strengere eisen kunnen onderwerpen. Dan is er nog een vraag geweest van het lid Sharman. Ja, dat had ik al gezegd, die e-bikes zijn er al. Het lid Ramsukula had een aantal vragen gesteld. Worden alle e-bikes gelijkgesteld aan bromfietsen? Dat is voor het rijbesluit. Dat zal nader worden uitgewerkt. Wat zal de keuring gaan kosten? Ook rijbesluit. Digitale rijbewijzenverzekering had ik reeds aangegeven. Verzekeringsmaatschappijen doen het al echter. De politie heeft een probleem en een uitdaging bij de controle daarvan en handhaving daarvan. Boete op langere wegen. Als je je niet houdt aan de verkeersregels, kan je onder alle omstandigheden beboet worden als je door de politie wordt gepakt. En voor wat betreft het geachte lid Jogi had drie vragen gesteld. Voorzitter, binnen 3 dagen dient het rapport te worden verstrekt aan belanghebbenden. Als een politiebureau of een politiepost zich daaraan niet houdt, verzoek ik de belanghebbenden om dat kenbaar te maken aan de korpsleiding of aan het ministerie. Er is een dagorder. De dienstdoende ambtenaar, politieambtenaar, weet dat hij dat moet doen. Wij hebben inderdaad wel eens iets gehoord dat het langer duurt en dat mensen gaan naar bureaus en moeten horen dat het rapport niet af is. Dagorder is 3 dagen. Tweede vraag is die e-bikes. En voorzitter, het geacht Jogi, lid Jogi heeft zich vergist in zijn opmerking zojuist. Ik heb op meerdere keren aangegeven dat zeker bij het aantreden van mijn beleid er intensief wordt gewerkt aan het verbeteren van de veiligheid op alle niveaus. Ik heb vorige week hier ingediend de cijfermatig dat er een daling zichtbaar is van 18% tot 23% als je het alleen vergelijkt eerste kwartaal dit jaar met eerste kwartaal vorig jaar. Echter, om vergelijkingen te kunnen maken, zoals het geacht lid Asabina altijd aanhaalt, heb je veel meer indicatoren nodig om te kunnen vaststellen buurt, moment, tijdstip, oorzaak, etc. Ik heb bij de behandeling van deze wet op meerdere momenten aangegeven dat de data enkel van januari en februari is en het niet een verkeerd beeld moet geven aan de samenleving dat we maar op 19 gevallen zullen zijn. Omdat het veel meer is en veel gevaarlijker is het gebruik van e-bikes. Er zijn steeds meer e-bikes op de weg. Die e-bikes zijn er al. En de verkeersongevallen kunnen, mits wij niet werken aan snellere handhaving, zoals verzekering, keuring, helm op hebben en het al dan niet in de toekomst hebben van een certificaat, een bromfietscertificaat, dat wij meer verkeersongevallen mogen verwachten. Vandaar dat deze wet een ernstige noodzaak is om die verkeershandhaving en die verkeersveiligheid beter te kunnen garanderen. En tot slot, het gedeelte van die vraag van het lid Jogi over van het Hogerhuisstraat. De wegen zijn inderdaad niet goed. En we moeten inderdaad werken aan het verbeteren van die wegen. En de regering werkt eraan dat het beter zal worden. Maar die e-bikes zijn er al, die bromfietsen zijn er al en die auto's zijn er al. En die zullen zich op de wegen blijven begeven, voorzitter. En dus moeten wij gezamenlijk, duaal, met de beperkte financiële middelen die we hebben, moeilijke keuzes maken en simultaan werken aan het verkeersveiligheid in Suriname. Tot zover hoop ik, voorzitter. Er was nog een vraag van het geacht lid Eduards. Ik hoop dat ik het heb meeverwerkt in de beantwoording van de overige vragen. En daar hoop ik, het lid Asabina had het over die statistieken. Voor wat betreft die statistieken bij verkeersongevallen, we zijn bezig om een digitale dashboard op te zetten. Zodat alle verkeersongevallen, als het nou blikschade is, als het nou groot ongeval is, wat de schade is, de omgeving, dat alles wordt verwerkt. Want je moet ook weten bijvoorbeeld, waarom is er een bepaalde buurt meer verkeersongevallen? Waarom een bepaalde kruispunt elke keer? Waarom is er geen drempel, wel drempel? Is er een school daar waar er verkeersmeubilair moet worden geplaatst? Het digitale dashboard is in aanbouw. Echter, inderdaad, op dit moment worden niet alle statistieken naar één centraal punt gebracht, zoals wij dat wenselijk achten. Ze worden per bureau geregistreerd. Verzekeringsmaatschappij registreert alleen als klachten worden gedeponeerd. En laat me een voorbeeld geven. Als je bijvoorbeeld een aanrijding hebt tussen een e-bike en een voertuig, een auto. Auto is fout, maar voertuig behoort tot een buitenlander. E-bike is van een buitenlander die geen papieren heeft. Er wordt nergens melding gemaakt van zo'n ongeval. Al is die persoon misschien verongelukt, die gaat misschien naar een illegale arts en wordt er geen ruchtbaarheid eraan gegeven. Dus inderdaad moeten we werken aan betere statistieken en dataverzameling. We hebben daartoe het initiatief. En die digitalisering en die digitale dashboard zijn ook in voorbereiding. Maar ik heb dit reeds aangegeven bij de begrotingsbehandeling van 2025. Dat wij meer tijd nodig hebben om alle data te hebben.
0: Harish Munarat, de minister van Justitie en Politie. We vervolgen dan met de stemmingsronde in de Nationale Assemblée. U hoort de voorzitter. Vervolgens nog de vragen die zijn gesteld.
2: En dan gaan wij over tot de stemming. Het lijkt er u morgen, maar als er gestemd gaat worden, dan niet meer, denk ik. Aan de orde is het ontwerp van de wethoudende nadere wijziging van de rijwet 1971. GB 1971 nummer 65 zoals laatstelijk gewijzigd. BSB 2022 nummer 33. Alsmede nadere wijziging van de wet aansprakelijkheidsverzekering. Motorrijtuigen SB 1979 nummer 33 laatstelijk gewijzigd. BSB 2006 nummer 16. Ik breng thans het intitulé en de considerans in stemming. Het intitulé en de considerans worden bij woordstemming aangenomen. Ja, stemwoord of stemming. En fractieleider, geachte lid Palmisser.
3: Voorzitter, gelet op de uitvoerige behandeling, nadat we de urgentie hiervan gemerkt hebben, van onze kant uit zijn de leden briefvoerig op de materie ingegaan. Ik denk dat wij met z'n allen kunnen zeggen naar tevredenheid door de regering beantwoord. En is mijn advies om deze wet, en ik doe beroep op alle leden, dat we deze wet kamerbreed aannemen. AUB voorzitter.
2: Ja, woord. Achterlid Jogi.
7: Voorzitter, niet omdat de minister breedvoerig is ingegaan, voorzitter, maar omdat zich een maatschappelijke verschijnsel aandient, voorzitter, welke met wetgeving gereguleerd kan worden. En wij van de VHP-fractie zien dat, begrijpen dat, onderkennen dat. Het gaat om een stukje ordening voor die samenleving. En dat geeft aanleiding, voorzitter, aan de VHP-fractie om voor te stemmen voor dit ontwerp, voorzitter. Dank u.
2: Inderdaad, en ik kijk naar de zaal natuurlijk, ik breng vervolgens artikel 1 in stemming. Artikel 1 wordt als stemming. Artikel 2 wordt stemming. Artikel 3 wordt in stemming gebracht. Artikel 3 wordt stemming aangenomen. Wie is er voor? Voor het geheel ontwerp dat in stemming wordt gebracht, zoals laatstelijk gewijzigd. Nog steeds even voor. Alhoewel ik zie, iedereen is voor, moeten nog steeds tellen, toch? Wie is er tegen? Ja. En de wet is met 37 stemmen aangenomen. Ik feliciteer u.
0: De rijwet is aangenomen gisteren in de Nationale Assemblee met 38 stemmen. We vervolgen dan, want gisteren zijn er ook kritische vragen gesteld aan de regering ten aanzien van het wateroverlast. We laten nu horen de parlementariërs Sylvana Alfonsoa, Edgar Sampi, fractielid van de ABOP, en Kishen Ramsukul, fractielid van de VHP.
8: Voorzitter, hier zijn we geen ministerverdedigers, regeringverdedigers, maar we zijn volksvertegenwoordigers en we staan hier om de belangen van het volk te vertegenwoordigen. Voorzitter, minister Steffen, minister Sang, if I want it, dan kan ik een gekse minister Noor Mohammed Miki. Want leden zijn hier die vandaag hier schreeuwen, ik ben volksvertegenwoordiger, ik praat namens het volk, maar die wisten niet dat ze 5 jaar terug de macht in handen hadden om die very very minister die niet eens één goed had opgegraven, de land op te sturen omdat je volksvertegenwoordiger bent. Geen enkele minister mag en kan opstaan en zeggen dat je een samenleving straft en geen ene goed ophaalt. En je zit 5 jaren lang als minister aan en dezelfde volksvertegenwoordiger zit daar aan de overkant. En we hebben vandaag wel iets te zeggen tegen een minister die wel durft om vanaf dag 1 een plan van aanpak te maken voor een achterstallige onderhoud van 5 jaren. Het kan niet. Dat is hypocrisie. Dan kom je hier schreeuwen omdat je iets wilt zeggen, volks medelijden wilt hebben dat het deze regering is die niets wil doen voor het volk. Ik wil niet 5 jaren terugkijken, maar wat je 5 jaren lang niet hebt onderhouden, lozingen zijn dicht begroeid, alles is helemaal dicht. Wat denk je dat er nu gaat gebeuren bij een extreme grote regenval? Dus ik daag me lid Ramsukul uit. Hij kon minister Noor Mohammed toen naar huis hebben gestuurd. Als ze als grootste fractie toen erop stonden. Ja, ik ben volksvertegenwoordiger en ik kom op voor het volk. Niet dit wat...
9: Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, wanneer het goed gaat, zal ik je complimenteren. Maar wanneer het fout gaat, zal ik het zeker zeggen als kritische lid van uw college, voorzitter. Voorzitter, ik weet waar het lid, minister Sang begonnen is, voorzitter. Hij is begonnen met het terughalen van tientallen graafmachines die bestemd waren voor het ophalen van trenzen. Hij is daarmee begonnen om ze terug te halen in boezem van OW. De tientallen voertuigen die belast waren voor veldonderzoek, die thuis waren bij vrienden, ja, die zijn teruggehaald. Daar is hij begonnen. En we zijn gestapt uit een cultuur van we gaan het volk straffen.

0: zoals hij begonnen is, ook naar de buurt te trekken, voorzitter, om een overzicht te hebben van de situatie in de volksbuurten. Pontbuiten zijn ze al bezig, dat is een goed teken, voorzitter. Maar laat hij doortrekken, voorzitter. Voorzitter, de wetenschap zegt, de mens kan en wil veranderen, maar wil niet veranderd worden, voorzitter. En daarmee geef ik aan dat we...
1: Kan de spreker afronden?
0: Voorzitter, daarmee geef ik aan dat wanneer het komt op het afvalbeheer, moeten we gaan werken aan een stukje mentaliteitsombuiging bij de Surinaamse burger. Ze zijn nog niet ervan bewust hoe gevaarlijk het is, ja, om petflessen onverantwoord te gooien over straat en vuil onverantwoord te dumpen op hoeken van straten. Dus we moeten gaan werken aan een stukje mentaliteitsombuiging bij onze burgers. Dank u wel.
2: Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, de minister van Openbare Werken geeft hier aan dat de bewoners van Clivia de sluis kapot hebben getrokken, voorzitter. Voorzitter, ik was erbij en we hebben videomateriaal om te bewijzen dat dit totaal niet op waarheid berust, voorzitter. En eigenlijk is het zelfs belachelijk dat dit naar voren wordt gebracht, voorzitter. Als de minister verkeerd geïnformeerd is, laat hij dubbel checken, voorzitter. We hebben beeldmateriaal om dit om te bewijzen dat het niet zo is. En we eisen rectificatie van de minister, voorzitter. En als de minister vindt dat het kapot gemaakt is door de buurtbewoners, dan daag ik hem uit om aangifte te doen, voorzitter. Ik vind dat nadat de buurtbewoners de ministers goed hebben ontvangen, goede afspraken hebben gemaakt. We apprecieerden het dat de minister zelf is gekomen om daar te kijken wat de problemen zijn en te zorgen voor een oplossing. Dan is dit een erge natrap die je de buurtbewoners geeft. En ik vind dit onacceptabel, voorzitter. Ik eis dat dit verbeterd wordt. Er moet rectificatie komen, voorzitter. Dank u wel.
1: Dank u.
3: De vragen van de verschillende parlementariërs aan de minister van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening, Steven Tsang. We voeren u nu dan terug naar de beantwoording van de minister op al deze vragen.
4: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik wil beginnen bij de eerste spreker, geachte lid Mohan. We gaan inderdaad alle districten voorzien. Er is inderdaad een tekort aan sluiswachters en graafmachineoperators. Maar daarom is er ook een coördinatieteam met de DC's, LVV, RO en CCR. En daar waar wij een tekort hebben, springen de andere instanties in. Als ik een tekort heb aan sluiswachters, dan kijken we naar mijn collega van LVV. Indien daar een sluiswachter ter beschikking is, dan gaan die daar naartoe. Dus er is heel veel rek, we zijn één regering en we springen in zoveel als mogelijk. Lid Ramsukul, we gaan geen rectificatie plaatsen. U dient af te blijven van de sluis. U bent niet in dienst van OW, uw familieleden misschien wel, maar u niet. Het slot bij de sluis te Clivia is kapot getrokken toen u daar was met de buurtbewoners. Dat is een strafbaar feit. Vanwege het feit dat ik de gevoelens begrijp, heb en ga ik geen aangifte doen. Misschien moet u excuses aanbieden. Ik was daar de volgende ochtend om 5:00 in de ochtend. Het lid Ramsukul en de buurtbewoners met zijn oom, die waren daar en hebben de sluis te groot opengetrokken. Waardoor de takel kapot is gegaan. Ik heb onmiddellijk opdracht gegeven, 5:00 in de ochtend, om de takel te vervangen. 5:45 in de ochtend is een ploeg van OW, van technische dienst, daar naartoe gekomen om die takel te verwisselen. Ik heb geen enkele naam genoemd, maar het lid beaamt het. Hij was daar met zijn oom. Ik zal maar niet ingaan op een vermoedelijke poging om politiek te willen scoren met het lid van de omwonenden. Omdat het lid toevallig daar woont, komt hij met enkele buurtbewoners. Als hij beweert dat hij volksvertegenwoordiger is van heel Suriname. Heel Suriname, voorzitter, had een probleem. Via u, voorzitter, is het lid toen verder gegaan naar Wanica, naar Ahemal, naar Sofia's.

0: Dus om te pleiten voor de mensen die daar wonen. Ik was wel daar. Die mensen hadden veel grotere problemen dan Clivia. Maar goed, de mensen van Clivia waren verhit en ik kan dat begrijpen. Daarom heb ik ook onmiddellijk ingegrepen en we hebben andere mensen ingezet. Die gaan meehelpen met monitoren en bedienen van de sluis. Er zijn afspraken gemaakt dat we korte lijnen hebben met de buurtbewoners via hun buurtapp. Maar we gaan geen politiek misbruik van proberen te maken. Het kan niet de bedoeling zijn dat mensen het heft in eigen handen gaan nemen. Nergens kan dat. Lid Reme en lid Plein, ik dank u voor de ondersteuning. We gaan voort met de maatregelen. Lid Reme, ik wil een ieder betrekken en we gaan een aantal seminars houden over allerhande problemen. Niet alleen ontwatering, ook vuilophaal, fileproblematiek. Maar ik neem iedere mening mee. Wat we kunnen gebruiken, gaan we ook gebruiken. Lid Vreedzaam, de nieuwe aanbestedingswet is inderdaad zeer onpraktisch. We zijn met financiën in overleg. Maar er moet een commissie komen vanuit financiën. Dat is er nog niet. En al zou die commissie er zijn, de hoeveelheid aan aanbestedingen die gaan moeten worden beoordeeld, dat gaat ervoor zorgen dat het eigenlijk onwerkbaar is. Lid Thakur, het probleem bij de Oost-Westverbinding is vooral bij de middenstandspolder. Het probleem daar is dat vlak voor de verkiezing alle middelen van dat project zijn weggehaald om bij dubieuze PPP woningbouwprojecten te plaatsen. We zijn nog steeds met onderzoeken bezig. We zijn nu bezig met financiën en de aannemer om zo spoedig mogelijk te kunnen starten daar bij middenstandspolder. Daarvoor moet $10 miljoen worden vrijgemaakt van middelen die daarvoor al hadden moeten zijn besteed. Lid Jarbanden, in 2018 was ik begonnen met uitbannen van plastics voor uw informatie, toen als minister van HIT. Dat was niet makkelijk geweest, maar het is uiteindelijk gelukt om styrofoam uit te bannen. En de tweede fase was het uitbannen van single-use plastics en daarna uitbannen van petflessen. Dat was gedaan met een visie voor toerisme, want als we ons voorstellen, als meest bosbedekte land in de wereld, hoe mooi is het voor een toerist als ze hier komen en ze zien geen enkele single-use plastic. Het is een boodschap die wij willen brengen naar de wereld toe. Maar helaas, in 2020 is het project abrupt stopgezet door uw partijgenoot. En we zien nu weer styrofoam in de schappen. We gaan dat weer aanpakken, lid Jarbanden, daar kunt u op rekenen. Lid Lusje, dank u voor de ondersteuning. We moeten inderdaad afstappen van goedkoop politiek willen drijven met het leed van de samenleving. Lid Salar Baks, zoals ik zei, we zijn veel gedemotiveerde sluiswachters komen aantreffen. We hebben met de bond gesproken en de mensen hebben aangegeven dat we ze gaan ondersteunen.
1: Steffen Sang, de minister van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening. Hij beantwoordde de vragen van de parlementariërs in de Nationale Assemblée. De DNA-leden die maken zich ernstig zorgen over het wateroverlast. Met dit item zijn wij dan aan het einde gekomen van deze nieuwsuitzending op vrijdag 15 mei. Ik bedank u voor het luisteren. Blijft u afgestemd en hebt u een fijne dag verder.

0: rest in peace.
1: Dit is Lim FM, de andere radio. Te bereiken op 547-330, de studio. 547-331, de administratie en de nieuwsdienst. En info@limfmsu.com. Appen 878-1482. Lim FM, de andere radio.

On spot number 4.

0: one tune this week.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Limb on Peterborough. Number one.
2: Number one.

0: Heeft u zin in een overheerlijke maaltijd? Dan bent u terecht bij restaurant Pauli. Het menu van vrijdag 15 mei. Okersoep met kip en zoutvlees. Bitawiri moxalesi met gerookte kip. Krontobana met zoutvlees. En zoetzure vis. We zijn gevestigd aan de Kamerwijnenstraat 23 bij Oase. En we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. Wilt u bellen en bestellen? Dat kan op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk! Van maandag tot en met vrijdag, steeds om 2 uur, Bakan Natori. Surinames meest beluisterde en best bekeken talkshow op Lim FM 91.7 en Lim TV kanaal 2.1. Ook op de internetradio limfmsu.com.
1: We melden ons aan
0: Bakan Natori. Always and still original with Limbo.
1: Dat wil je aan mij komen zeggen anno 2026. Dat in Obegi opdracht en misschien denk je dat er kakkerlakken in mijn hoofd lopen.
2: Ailem, je doing.

0: modo taxo.
1: Arkis malon tu, tanti de, u kondoro bakananga na beskopu oftewel, na odofu na dei. En a beskopu fti de, dat taxo. Je moet kar na pitching. Na ening. En dat wil zeggen, mijn mensen, openlijk voor de dag komen. Niet achterbaks doen. Met andere woorden, het kind bij de naam noemen. Je moet kar na pitching. Na ening.

Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails & Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glance of perfection. Wij verwelkomen u graag. Amity.

0: spreiden en feunen, vitaminebehandelingen, kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
1: De plaats waar u ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's Kapsalon, Kwattenweg 75, telefoon 475-543.
2: Ogies Livestream en Ogies Sound System. Wij zijn gespecialiseerd in geluid voor elk evenement. Cinity, begrafenis, huisparties enzovoort. Livestream voor elke show of begrafenis. Ook leggen wij uw huisfeest, huwelijk, videoclip of commercial op professionele wijze vast. Wij zijn ook gespecialiseerd in drone shots. Heb je een DJ nodig? Bel nu 866-2688. 863-2243 of 872-3127. Augie's Livestream en Augie's Sound System.
3: Hey man, goed je weer te zien. Hoe gaat het met je?
4: Hey Valka. Wel, eerlijk gezegd, ik heb een nieuwe gasfornuis nodig. Maar money no sorry boy.
3: Dat is balen. Maar hey, wist je dat je bij Kirpelani al binnen een paar uur een lening kunt krijgen als ambtenaar? Geen gedoe met lange wachttijden, geen ingewikkelde papieren.
4: Hey, serieus Zoomie man. En hoe zit het met de terugbetaling?
3: Super flexibel. Je kunt comfortabel binnen 36 maanden terugbetalen. En met een lage rente van 1,25% per maand is dat zo gedaan.
4: Hey, hey Rocco, mijn man. Vrouwtje gaat zo blij zijn met onze nieuwe gastfornuis. Waar moet ik zijn?
3: Bij de klantenserviceafdeling in een van de filialen. Weet je wat? Laat me je nu brengen.
5: Bij Kirpelani krijg je snel en gemakkelijk de ambtenarenfinanciering die je nodig hebt. Geen stress, alleen maar gemak. Wil jij ook direct leuke spullen kopen om je huis in te richten? Bezoek onze website of kom langs in een van onze winkels. Kirpelani, jouw partner in financiering.
6: Bij Naskip geniet je van een heerlijke tenpiece die perfect is voor elke gelegenheid. 10 stukken juicy kip voor iedereen. Thuis, met vrienden of gewoon voor jezelf.
2: Zranazani, Naskip. Nafio.
7: Hey, Biggie, stel op. Want if you want one professional junta, na een browser in de man. If you ready for start na een new stable job. If you ready for rock up the BG bedrijf na een ambassade. If you ready for the man city Comoro heen qua opleiding. If you ready for rock na de K9 Dago, drones, scanners. Na de moro nieuw tranga en modern apparaat te ego om veiligheid. If you ready, they must do boo snel. En browser na boe ernstig de man de. Maak snel contact die DET 745x2. Telefoon app 745x2. If you ready, Improser ready. Improser, safety through innovation.
8: Ladies and gentlemen, you're listening to the most respected radio station. 91.7. This is Lim FM.
9: Are you ready?
10: Ben jij van plan om seksueel actief bezig te zijn of ben je al seksueel actief? Geen stress, geen drama. Laat je testen op de extra testlocaties, ook bij jou in de buurt. Ken je status.
11: Hoi mama.
12: Hallo Shella, mijn hele lichaam doet pijn. Mijn hoofd doet pijn, mijn buik doet pijn, alles doet pijn.
11: Mama, ik snap het. Ik zal later de €50 voor u sturen.
12: Ja, je zin was 100 euro, Jim.
11: Mama, ik zei €50.
12: Maar dan van je zin was 100 euro daar.
11: Ik zei €50, mama, 50.
12: Nee, mijn broer, omdat die brader zijn, Jim, naar 100 is zin.
11: Nou, mama, dan stuur ik ook €100, hoor.
12: Maar jij nog. In zin van je Western Union, je Pengelstraat. Want trappen aan top service. Vriendelijkheid, top. De smijt is aan het gaan. If stop dat je zin in een trappen, dat de one is.
11: Ja, maar ik weet

0: 4 teams. 1 doel, het kampioenschap van de Suriname Major League. De spanning bereikt een hoogtepunt op 17 mei tijdens de eerste ronde van de semifinales. Om 5:30 de nog ongeslagen Robin Hood tegen Inter Mungotapu. En om 8:00 Leo Victor Brokkie. Welke teams zetten de volgende stap richting het kampioenschap? Beleef de passie, spanning en strijd live in het stadion. Kaartjes zijn verkrijgbaar vanaf 1:00 voor de wedstrijd bij het SZ Stadion. De Suriname Major League, powered by GoTo, Telesuur, Suribet en Fernandez Powerade. United towards the next major goal.
1: Snoop Productions presents
2: another one.
1: Challenge de nieuwe show. Je moet komen voordat je gaat.
3: 22, 23 en 24 mei.
1: Theater Thalia, 18 plus, dus ook Ritori. Vanaf IT Barkie SRD. Kaarten, gewoon op de website van Snieuw.sr. Shelle gaat sexy verhalen voor je zakken.
3: 22, 23 en 24 mei.
1: Theater Thalia. Kaarten op de website van Snieuw.sr.
4: Middag jou wel.
5: Goedemiddag beste kijkers en luisteraars. Welkom bij het programma Achtergronden bij het Nieuws. Ik ben Jamal Bernardine en ik zal vandaag aan u presenteren het volgende. Bij afwezigheid van meneer Limburg zullen wij dit programma in de plaats doen van Bakana Tori. We zullen vandaag starten met het bericht dat vanmorgen door Starnieuws is geplaatst. En hij luidt als volgt. De procureur-generaal wijst uitnodiging van de commissie van de Nationale Assemblée af. Extra toelichting alleen schriftelijk. De procureur-generaal Garcia Paraxin heeft aan de parlementaire commissie belast met het horen van politieke ambtsdragers duidelijk gemaakt dat het Openbaar Ministerie alle noodzakelijke informatie heeft verstrekt. Het gaat om de vorderingen tot in staat van beschuldigingstelling van 3 voormalige bewindslieden, Riyad Nur Mohammed, Pronto Sumaharjo en Gilmore Hoefdraad. Voor 9 juni moet het parlement een besluit hebben genomen. De brief van 14 mei is gericht aan commissievoorzitter Rabin Parmisser, die de procureur-generaal eerder per e-mail had uitgenodigd voor een nadere toelichting bij de Nationale Assemblée. In haar reactie stelt Paraxin dat zij volstaat met de inhoud van de reeds ingediende vorderingen en de bijbehorende stukken. Indien de commissie aanvullende vragen heeft binnen het kader van de wet, is het Openbaar Ministerie bereid daarop schriftelijk te reageren. Volgens de procureur-generaal zijn op 9 maart 2026 3 vorderingen tot in staat van beschuldigingstelling ingediend bij de Nationale Assemblée op basis van artikel 140 van de Grondwet en de wet in staat van beschuldigingstelling en vervolging politieke ambtsdragers. De vorderingen hebben betrekking op vermeende strafbare feiten die tijdens de ambtsperiode van de voormalige bewindslieden zouden zijn gepleegd. In het geval van voormalig minister Nur Mohammed gaat het onder meer om het zogenoemde Pan American Real Estate Project. De zaak tegen Sumaharjo is mede gebaseerd op bevindingen uit een kladrapport. Voormalig minister van Financiën, Gilmore Hoefdraad, die voorvluchtig is, wordt opnieuw geconfronteerd met een vordering. Ditmaal in de kwestie rond de Surinaamse Postsparbank, de SPSB. Paraxin benadrukt in haar brief dat de vorderingen voldoen aan de wettelijke vereisten zoals omschreven in artikel 3 van de wet. Volgens haar bevatten de stukken een feitelijke omschrijving van de vermeende strafbare feiten, evenals de wettelijke bepalingen waarop de verdenkingen zijn gebaseerd. Verder wijst de procureur-generaal erop dat de Nationale Assemblée op grond van artikel 5 van de wet uitsluitend hoeft te beoordelen of vervolging in politiek bestuurlijk opzicht in het algemeen belang moet worden geacht. Daarom heeft het OM volgens haar bewust gekozen om naast de vorderingen ook achtergrondinformatie toe te voegen, zonder het volledig strafdossier openbaar te maken. In de onderzoekcommissie hebben naast voorzitter Parmisser ook Deo Sharman van de VAP, Xiao Bouseng van de Partij Lehoer, Jennifer Vreedzaam van de NDP en Mahinder Yogi van de VHP, als ook Evaneel Duplein van de NPS en Ebi Jones van de NDP zitting. We zullen proberen om met Jennifer van Dijk Silos hierover te spreken. Zij is zelf jurist. We zullen haar telefonisch proberen te contacten.

0: hallo.
1: Goedemiddag, mevrouw Silos. U praat met Jamal. We zijn live in de uitzending. Hoe gaat het met u, mevrouw Silos?
0: Oké. Okay. Het gaat, dankjewel.
1: Yes. Mevrouw Silos, wij zullen het hebben over het verzoek van de commissie in de Nationale Assemblée om de PG, de zaken in staat van beschuldigingstelling, nader toe te lichten. Dat verzoek is afgewezen, mevrouw Silos. Hoe kijkt u zelf naar deze zaak? Het afwijzen van het verzoek. Yes.
0: Ja, ik heb, ik vind het eenmaal onacceptabel. Laat me eerst uitleggen vanuit welke fundamenten ik redeneer. Onze rechtsstaat bestaat uit het systeem van trias politicas, gescheiden machten. Ik hoef ze niet te herhalen, maar ik doe het toch, wetgevende, rechtelijke, uitvoerende. Dat betekent deze drie machten moeten aldoor in balance zijn. Betekent dat ze deze drie machten met respect voor elkaar, naar elkaar toe, elkaar moeten behandelen. En we hebben iets meegemaakt een paar maanden geleden met betrekking tot de wetgevende macht. Met die wetten die gewoon werden ingediend en als initiatiefwet van DNA. Alsof zelfs mogen van de grondwet. Maar als je bezig bent een wet te maken met betrekking tot het, je kent die hele discussie, ik ga het ook niet herhalen, dan behoor je de stakeholders te raadplegen. Zo simpel is het. Als je met respect met elkaar omgaat, dan blijft de rechtsstaat in evenwicht en de Republiek Suriname is in balance. Wat nu is gebeurd, en ik vermoed het, kijk, de wetgevende macht vraagt op een behoorlijke manier om nadere toelichting. De wetgevende macht gaat die toelichting niet vragen als het niet nodig heeft om een eerlijke, rechtvaardige beslissing te nemen. Laat me zeggen, gerechtvaardigde beslissing. Want de rechtvaardige beslissing, dat doet de rechter. Een gerechtvaardigde beslissing te nemen over het al dan niet in staat van beschuldigingstelling. Wat zien we wat dat andere deel van de trias politicas doet? Waarschijnlijk toch geïrriteerd over die wetten. We weten ook dat de behandeling van de wetten zijn opgeschort. Dat geef het gewoon aan als info. En we zien dat het andere deel van de trias politicas, de rechterlijke macht, dat die gewoon keihard zegt, ik heb je al genoeg informatie gegeven. Ik kom niet. En als je iets nodig hebt, schrijf me. Dat noem ik out of balance gedrag, het OM onwaardig. Wanneer je van mening bent dat die wetgevende macht op de solotour is gegaan, dan betekent het dat je als ander onderdeel van die rechtelijke macht, als je een stukje beschaving in je body hebt als PG, dat je bewijst hoe je wel gaat gedragen. Dat je aangeeft, sorry hoor.
1: Yes.
0: Dat je respect hebt voor elkaar. Ja, als je wetgevende macht dat respect niet kan opbrengen.
1: Ja.
0: Om je te horen voordat ze initiatiefwet een behandeling neemt, dan is dat voor hun rekening. Begrijp je waar ik naartoe redeneer?
1: Yes.
0: Maar wanneer nu op een juiste manier gevraagd wordt voor een nadere toelichting naar jouw instituut, die een boos mag zijn van meepart op die wetgevende macht. Maar naar de Republiek Suriname is er een dure plicht, rust op alle schouders van de drie machten. Mm. Daar gaat het bij mij om. Er is niet respectvol gehandeld door de procureur-generaal. En dat moet het ten zeerste afkeuren.
1: Ja.
0: Dit kan niet. Dit is out of balance. Dit geeft aan dat wat ik vaker beweer, dat die rechtsstaat zwak is. Men heeft geen respect voor elkaar. Wetgevende heeft dat bewezen met zomaar die wet indienen, zonder echt met de stakeholder van gedachten te wisselen. En deze PG reageert erop door te zeggen, wel, ik kom niet, dat je iets wil weten. Ik heb al genoeg, het is al genoeg onderbouwd. Artikel hup van de wet in staat van beschuldigingstelling, stuur het schriftelijk. Dat is onbeschaafd gedrag, zo ga je niet respectvol met elkaar om in die hoge instanties. Het gaat om het niveau van deze mensen waar ze zitten. Men beseft niet dat ze in de top van de rechtsstaat zitten, in die top van die democratie, in de instituten die deze, die de rechtsstaat in balance moeten houden en die ter behoeve van het belang van de Republiek Suriname zijn gemaakt, om het zo te zeggen.
1: Ja, nee, maar mevrouw Silos, laten we toch even dieper op zaken kijken. De procureur-generaal die stelt ook dat zij eigenlijk voldoende handvaten heeft gegeven aan de Nationale Assemblée om verder deze zaken te behandelen. Bent u ook die mening toegedaan?
0: Absoluut niet. Het ligt niet in haar bevoegdheid en het is niet voor haar om dat te beoordelen. Weet zij? Ze heeft een verzoek ingediend. Men wil nadere toelichting hebben. Je kan niet gaan reageren. Ik heb genoeg handvaten ingediend. Ik heb ook een analyse gemaakt van die dingen een paar maanden geleden. Dat in een artikel bij Star News. Daar heb ik duidelijk aan gegeven eigenlijk hoe zwak die dingen zijn. En op een hele objectieve manier ook. Ik heb ook aangegeven hoe de zwak, dat het opvalt dat Noor Mohammed zijn zaak de zwakste is. En ik heb een vraagteken gesteld, is het opzet of niet? Laat die mevrouw ophouden hoor. En hoe kan zij bepalen dat voor de assemblee voldoende informatie is? Als je die wet ook bekijkt, die wet in staat van beschuldiging stellen, is duidelijk aangegeven wat je absoluut moet hebben in je dingen. En als je het nu stuurt met een paar opmerkingen, en ik vond ook dat een aantal dingen niet goed onderbouwd waren, bepaalde van die, ik kan me herinneren die van Bronto. Dat kan ik me zeker herinneren. Dit is alleen maar van horen zeggen. Van horen zeggen. En als het kletrapport is opgemaakt, als het op basis van het kletrapport is, en het kletrapport het alleen maar van horen zeggen is. Van horen zeggen, horen zeggen, horen zeggen. En, dan wat? Waar is het echte bewijsmateriaal? Ik ben geen strafrecht jurist, laat me dat direct zeggen. Maar ik kan me niet voorstellen dat in het civiele recht horen zeggen heel klein beetje waarde heeft, maar niet doorslaggevend mag en kan zijn. Hetzelfde moet het, is het volgens mij ook in strafrecht. Omdat het recht wat principes betreft de diverse gebieden niets van elkaar verschillen. Mevrouw de PG gaat niet bepalen dat ze genoeg handvaten. Als er genoeg handvaten waren, had DNA het niet nodig gevonden om een nadere toelichting te vragen. Dit moeten we met z'n allen ten zeerste afkeuren. En de trias politicus mag niet zo met elkaar omgaan. Niet die rechtgevende macht, niet die uitvoerende macht, niet die rechterlijke macht. Niemand is een godheid. Niemand binnen die trias politicus heeft een goddelijke, is een godheid en heeft de overwicht van de een op de andere. Ook al staat er 20 keer dat DNA het hoogste orgaan is van de staat Suriname. Laat me gaan evalueren om te kijken wat die wetgever daarin bedoelt. Want het is niet de bedoeling dat zij het ook constant zitten maar te gooien voor mensen. Het hoogste orgaan, dat wat? Ja. De trias politicus is een balance ding. Scheiding der machten met hun eigen gebieden. En ze moeten in balance zijn met elkaar, dan is die rechtsstaat sterren.
1: Ja.
0: Men begreep de fundamenten van een rechtsstaat niet.
1: Ja, ik had vanmorgen een discussie met iemand over deze kwestie. En de persoon die zei nog tegen me, eigenlijk maken we zomaar een poespas, want die PG die is wel bereid schriftelijk te reageren. En dan komt het op hetzelfde neer.
0: De PG kan de DNA niet commanderen. Die persoon snapt er ook geen pest van. Sorry.
1: Ja.
0: Die persoon is een poespas. Die begrijpt niet wat hier fundamenteel aan de hand is. Die begrijpt dat niet. Je hebt een verzoek ingediend. De DNA heeft de commissie ingesteld. Die commissie zegt, eigenlijk gaan we niet verder komen. Dit ontbreekt of dat ontbreekt. Nou ontbreken niet zozeer. Ik denk dat de PG de wet een beetje rigide gevolgd heeft. En ook niet op alle punten. En maar ik moet een beetje toelichting hier. Toelichting, want we moeten een gerechtvaardig besluit nemen. Wat is dat? Ik mag toch vragen om te komen. Om die informatie mondeling te geven. Het waren anders geweest als ze niet had gedicteerd twee dingen. Ik heb jullie voldoende instrumenten gegeven of tools gegeven om je beslissing te nemen. En twee, doe het schriftelijk. Het had op een andere manier hetzelfde kunnen doen. Als je begrijpt wat ik bedoel.
1: Ja, ja.
0: Die toon is niet correct ook.
1: Ja, ja. Maar mevrouw Silos, wie kan de PG dan opdragen? Want als de PG bij haar standpunt blijft, dat eigenlijk blijft het zo. Wie kan de PG dan opdraging om een toelichting te geven? Want in principe is er niemand verantwoordingsschuldig.
0: Ik denk dat niemand er ook kan opdragen. Ik denk dat de president van het Hof van Justitie ook niet dat kan. Ook die bevoegdheid niet heeft. Het heeft te maken ermee dat dit weer iets is, een incident. Dat iedereen wakker moet schudden. Dat men al die archaïsche wetgeving op dit gebied moet gaan evalueren en bekijken. Want om ze nooit aan te raken, heeft die rechtelijke macht, was altijd heilig. Nooit mag je iets van ze zeggen. Je mag niet eens zeggen dat de vonnis een corrupt vonnis is, bij wijze van spreken. Want je praat niet zo over rechters. Wij hebben met onze Sakafasi-mentaliteit hebben dit soort ettergevallen laten groeien. Dit soort etterbuilen, wat ze zijn geworden. En dat dit, wij moeten weer de hand in eigen boezem steken. En met z'n allen gaan kijken hoe we verder omgaan hiermee. En welke wetgeving er moet komen om dit in goede banen te leiden. En van tijd tot tijd dat een harde leerles is, evalueer om de 10 jaar alles. Want dit kan niet. Als dit zo doorgaat, is een onwerkbare situatie. Voor die uitvoerende macht gaat ook geen beleid meer kunnen uitvoeren. Want plotseling gaat die rechtelijke macht in de vonnis kunnen zeggen, want ze voelen zich boven alles misschien. Ik heb het daar over gehad, maar je kunnen zeggen van, terwijl ze niet in de beleidsstoel mogen zitten, hoor je plotseling, dit is geen goed beleid. Dan wat gaan we doen? Wat doe je met die rechtelijke macht? Hoe ga je ze weghalen? Snap je wat ik bedoel?
1: Ja.
0: In wat voor situatie we waarschijnlijk al zijn.
1: Ja.
0: Waarschijnlijk zijn we al in die situatie. Maar het is nog niet echt manifest.
1: Ja. Mevrouw Silos, voor 9 juni moet het parlement een besluit nemen ten aanzien van deze 3 cases. En met de huidige opstelling van de procureur-generaal en gezien de tijd, de tijdspannen. Hoe denkt u dat de verdere behandeling van deze cases eruit zal zien? Zal het parlement in staat zijn om een weloverwogen beslissing te kunnen nemen of besluit?
0: Laat me dit ervan zeggen. Ze gaan een besluit moeten nemen omdat de wet dat voorschrijft. Dus, en zij moeten ook die wet te respecteren. En of dat besluit wel overwogen gaat zijn, dat zal ook absoluut moeten zijn. Met medeneming van deze houding van de PG. Dat is wat ik ze zeg.
1: Ja.
0: Je gaat moeten meenemen en argumenteren waarom je dit doet. Waarom je een bepaald besluit neemt. In welk geval. Want je hebt de ruimte niet gehad om nadere toelichting te krijgen. En ze gaan moeten motiveren waarom ze die toelichting nodig hadden en in welk geval.
1: Ja.
0: Als ze het zwaar gemotiveerd doen en dat stuk niet als een geheim document behandelen, maar voor het volk, dan kunnen we met z'n allen kijken wat precies welke toelichting ze nodig hadden. Dit land houdt ook te veel van kibri-kibri. Men kent geen openbaarheid van bestuur. Nu dit zo in de pers is, moet dat ook in de openbaarheid worden gebracht.
1: Ja, ja. Nee, mevrouw Silos, en ik kan me nog heugen, en ik ben niet eens zo oud hoor, maar als ik kijk naar het verleden, wanneer een zekere ambtsdrager in staat van beschuldiging werd gesteld, dan weet ik nog, dat kwam de procureur-generaal in de Nationale Assemblée om enige uitleg van zaken te geven. In dit geval is dat nog niet gebeurd. Heel opmerkelijk voor mij althans.
0: En nu worden ze gevraagd en deze tante, ik heb geen andere naam voor haar dan tante, weigert. Want ze is boos. Ze is boos op DNA, dus ze gaat niet. Ik heb genoeg tools gegeven. Ze moet weg. Ik weet niet waarom de regering de procedure niet opstart om die vrouw weg te krijgen. Staat in de grondwet hoe het moet. Er zijn echt wel goede strafadvocaten die ook sterke memo kunnen maken voor de regering. Om naar het Hof van Justitie te sturen. En om te motiveren waarom ze weg moet. Het is een gevaar voor het OM en daardoor een gevaar voor de rechtsstaat.
1: Ja, ja. Hoe zou de Nationale Assemblée in deze zich moeten opstellen? Welk standpunt zouden zij moeten innemen in deze zaak?
0: Ik ga daarop geen antwoord geven, omdat ik te weinig insight information heb. Ik kan alleen maar reageren wat ik in Starnieuws heb gezien. Daarop reageer ik. Want nu ga ik fantaseren voor ze, terwijl ik niet alles heb gelezen. En niet alle discussies heb meegemaakt. Ik weet ook niet precies waarover ze inlichtingen vragen, welke onderdelen.
1: Ja.
0: Dus daarop ga ik helaas moet je me ontslaan van die verplichting, anders zit ik te fantaseren. En ik wil mensen niet op een dwaalspoor brengen.
1: Nee, nee. Nou goed, mevrouw Silos, ik denk dat we het hierop kunnen houden. En ik denk dat de hele samenleving hoopt dat dat het recht mag zegevieren in deze drie cases.
0: Dat hopen we ook, hoor. Dat hopen we echt. En als dat niet gebeurt, dan moeten we ook gaan nadenken welke strategieën wij, middenvelders, de kader van het volk, middenvelders, NGO's, weet ik veel, organisaties, hoe we deze macht te gaan dwingen om met elkaar op een behoorlijke manier te gaan communiceren.
1: Ja.
0: Want dat is in het belang van de rechtsstaat, in het belang van de Republiek Suriname.
1: Ja.
0: Dat ligt niet alleen bij de uitvoerende macht. Laat dat helder zijn voor ieder. Dat die hele balance niet in handen is van de uitvoerende macht. Is in handen van alle drie machten. Van alle drie. Laat dat duidelijk zijn. Want dan is geneigd om die vinger te wijzen naar die uitvoerende macht. Maar wat we nu zien is eigenlijk een ik weet hoe ik het moet noemen. Een of ander nare houding van een deel van de rechtelijke macht.
1: Ja. Ja. Nee. Goed. Mevrouw Silos, we houden het hierop. Ik wil u dan bedanken dat u ons toch te woord hebt gestaan. Dank u wel.
0: Graag gedaan.
1: Okay, yes. Fijne middag. Doe. Zo, dat was jurist Jennifer van Dijk Silos. We hebben haar gesproken omdat de procureur-generaal het verzoek van de commissie van de Internationale Assemblée, die belast is met het nader onderzoeken van de drie verzoeken tot in staat van beschuldigingstellingen. De procureur-generaal heeft dat verzoek afgewezen. Ze heeft afgewezen om de zaken fysiek nader toe te lichten. Aangegeven dat zij dat wel schriftelijk zou willen doen. We vervolgen deze uitzending dan met de Nationale Assemblée. Want ook daar zijn er kritische vragen gesteld aan de regering. En in het bijzonder de minister van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening, Stephen Tsang. We laten nu horen de DNA-leden. De fractieleider van de NPS, Gerald Pawiro Regio. Amarin Jabardan, fractielid van de VHP. Ivaniel Duplein, fractielid van de NPS. Jennifer Vreedzaam van de NDP. En de heer Salar Baks, ook van de NDP.
2: Ik sluit aan bij de opmerkingen van minister Misikaba. Want we moeten de hand in eigen boezem steken. Want met het stijgen van het water was pas duidelijk hoeveel rotzooi, ik kan niet anders zeggen, wij zelf als Surinamers om ons heen gooien. En aan de andere kant is het ook een taak van de regering. We hebben toch bestuursdiensten. Er zijn bestuurlijke boetes. Ga die vervuiling een keer beboeten. Zo gaan we het leren, anders niet. Dat is één. Aan de andere kant is deze vuurdoop van minister Tsang wel de boodschap dat we het voorbereidend werk moeten doen in de droge tijd, omdat we weten dat die regentijd komt. Excessen daar gelaten. Open waterwegen schoonhouden, voorbereiden op die grote regentijd. En de ministeries, de bestuursdiensten moeten nalaten om à la dol vergunningen te geven om open waterwegen te dempen. Ze hebben een functie. Ik breng een herinnering dat in begin jaren 90 men zo ver is gegaan om vergunning te geven om een deel van een bedrijf van de Sommelsdijkskreek, dat al honderden jaren Paramaribo moet ontwateren, te dempen. Ik denk dat we daar goed naar moeten kijken. Dank u wel, voorzitter.
3: Dank u. Geachte lid Pijn. Kan het geachte lid Pijn het woord?
4: Bedankt, voorzitter. Ook bedankt aan de minister van OW en de minister van LVV. Voorzitter, wat ik heb gemist is een stukje voorlichting. We hebben het hier gehad over mensen die zich schuldig maken aan het gooien van petflessen, etc. Zelfs tot karkassen in, goten, etc. Ik denk dat het toch wel belangrijk is dat vanuit het ministerie veel meer voorlichting wordt gegeven aan de samenleving. Daar begint het bij. Ik geef ondersteuning aan de opmerking van mijn fractieleider, waarin hij stelt dat inderdaad we ook moeten kijken naar hoe de sancties kunnen komen. Want het kan niet zo zijn dat op een gegeven ogenblik mensen petflessen gooien en ze gaan er vrij vanuit. En op een gegeven ogenblik wanneer het ministerie kanalen gaat ophalen, dan zie je dan grote karkassen en dergelijke. We moeten de mensen inderdaad aanspreken en waar nodig zelfs beboeten, voorzitter. Voorzitter, de kwestie met betrekking tot Rahimal. Ik denk dat vele gebieden hetzelfde probleem hebben, voorzitter. Maar Rahimal, denk ik dat er een kwestie daar speelt waarbij iemand heeft gebouwd op een waterweg. En dat maakt dat dat heel gebied daar onder water loopt, voorzitter. Het is misschien goed dat ik een dagje met de minister daarover ga praten, als hij dan daartoe mij de gelegenheid geeft, voorzitter. Voorzitter, er zijn twee instanties die belast zijn met het leggen van duikers, of althans de toestemming geven aan het, voor het leggen van duikers. De DC en twee, het ministerie van Openbare Werken en Verkeer. Ik weet niet als dat gezond is. Misschien moeten we nagaan en kijken dat één instantie dan toch wel dus de toestemmingen, dan wel de vergunningen geeft, voorzitter. En dan hebben we ook nog de mensen die illegale duikers leggen. Ik vraag toch wel dat vanuit het ministerie toch wel gekeken wordt naar dat stukje, voorzitter. Met betrekking tot het ministerie...
3: Kan de spreker afronden?
4: Met betrekking tot het ministerie van LVV, minister, voorzitter, denk ik dat we toch moeten kijken naar zeker de mensen die schade hebben geleden. Wat doen we met die mensen? Maar natuurlijk niet alleen de mensen die schade hebben geleden met betrekking tot dus dan de reisboeren, etc. Maar tegelijkertijd ook de andere mensen die schade hebben geleden. Ik weet niet als er een unit ergens is waar men hun beklag kan doen, waardoor de schade wordt opgenomen. En dan moet de regering maar kijken wat ze daarmee gaat doen. Maar het kan niet zo zijn dat de mensen zoveel schade hebben geleden en dat we de mensen blauw laten. Dus voor de regering om naar te kijken. Dank u wel.
3: Dank u. Het geacht lid Vreedzaam.
5: Voorzitter, wij als parlement hebben een controlerende taak. Natuurlijk controleren het beleid, hoe dat gaat. Maar ook met betrekking tot wetten die we hier maken, voorzitter. En ik wil de regering waarschuwen in het kader van goed bestuur en zich houden aan wet en regelgeving. Ik hoor en we kregen informatie van openbare aanbestedingen die niet richtig geschieden, voorzitter. Er is een nieuwe wet, de wet aanbestedingswet van 2024. En daarin zijn er duidelijke bepalingen opgenomen, voorzitter. En in relatie ook wordt gebracht met andere wetgeving zoals het wetboek van strafrecht en de anticorruptiewet, artikel 13 van de anticorruptiewet. Voorzitter, ik waarschuw de regering. Die aanbestedingswet, regering, als u ziet dat de aanbestedingswet, dat u nog niet ready bent, vraag ik, voorzitter, dat men hier een wijziging brengt. Zoals we ook zien bij de contabiliteitswet, voorzitter, de begroting kan niet worden ingediend, voorzitter, vanwege de randvoorwaarden en al die regels die uitgevoerd moeten worden. Ik vraag aandacht hiervoor, voorzitter. Want in de wet aanbestedingswet zijn er duidelijke richtlijnen hoe aanbestedingen moeten worden uitgevoerd. Voorzitter, die wet is afgekondigd op 2024, nummer 173, voorzitter. Ik vraag aandacht hiervoor.
6: Voorzitter, dank u wel. We hebben binnen uw college net oplossingsmaatregelen gehoord van de regering. Mijn complimenten daarvoor. Maar wat we missen is internationaal beleid. Iedereen weet dat de stroming van oceaan ervoor kan zorgen dat petflessen binnen onze wateren voorkomen. Dus het is ook belangrijk dat studies nagetrokken worden. Er een geïntegreerd duurzaam beleid, met name een beleid op hoger niveau komt vanuit de regering. Dat dus op internationaal niveau ook bilaterale samenwerking komt met Trinidad, Frans-Guyana, Guyana, die met dezelfde problemen kampen. En met name de petflessen uit Trinidad stromen aan en komen aan op weg naar zee. Dat weten we uit studies. Een recente studie van 2022 laat ook zien dat dat zo is. En het laatste punt is dus met name dat we willen antameren erop dat er duurzaam beleid komt. Niet alleen op nationaal niveau, maar op internationaal niveau. En dat de verschillende ministeries daar samenwerken met elkaar om ervoor te zorgen dat er op verschillende vlakken petflessen niet alleen nationaal gevraagd wordt naar preventief gedrag, maar ook internationaal dat komt. Dank u wel.
3: Dank u. Het geacht lid Lusje.
4: Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, ik wil de ministers van LVV en OERO bedanken voor hun gezamenlijke aanpak. Voorzitter, gelukkig hebben wij nu geen regering meer die enkele gezworen had om het volk af te straffen door kanalen en afvoertrends niet op te halen, voorzitter. Voorzitter, verder heb ik een vraag voor de minister van OERO. Eigenlijk gaat het meer erom de ambtenaren die eigenlijk in gebreken zijn gebleven om hun taken te voldoen, eigenlijk om de sluizen open en te sluiten, of er sancties volgen. Want de informatie die mij is bereikt, eigenlijk, voorzitter, is dat er zaken bewust in die richting wordt gedirigeerd door ook mensen die hier in de zaal zitten. Dat de sluiswachters niet op tijd hun werk doen. Waardoor we vandaag de dag eigenlijk met zoveel issues zitten. Voorzitter, ik vraag via u aan de minister

0: de fractieleider van de NPS die stelde ook een vraag, Gerald Pauwero Regio, als ook Ivanildo Plein. We vervolgen thans met de beantwoording van de minister Stephen Sang.
1: Dames en heren, we vechten niet alleen tegen het weer. We vechten tegen illegaal aangelegde lozingen.

Wegens een technisch oponthoud zullen wij de beantwoording van de minister even aanhouden. Blijft u afgestemd. We zullen vervolgens dan verder gaan met een ander item. En dat is van Marciano Hellings, de bondsvoorzitter bij de OOS. En de rechter heeft onlangs een vonnis gewezen in de zaak waarbij de EBS, de NVEBS, de heer Hellings voor de rechter heeft gedaagd. De NVEBS die had de heer Hellings eerder van het jaar ontslag op staande voet aangezegd. En waartegen de heer Hellings zichzelf heeft verweerd. We laten u horen, we vervolgen dan

0: voor Marciano Hellings?
1: De IBS die had een vordering ingesteld bij de kantonrechten, waarbij ze heeft gevraagd, of had gevraagd om vanwege gewichtige redenen de arbeidsovereenkomst met mij te willen ontbinden. En er is geprocedeerd, er is een proces vooraf gegaan. De rechter die heeft partijen gehoord. Er is schriftelijk gereageerd op zaken. Er is ook een mondelinge zitting geweest, comparitie. En na alles te hebben overwogen, heeft de rechter van ons gewezen. En die heeft eigenlijk het verzoek van de NVEWS om die arbeidsovereenkomst met mij te willen ontbinden. Dat heeft de rechter afgewezen.
0: En wat moeten we daaronder verstaan? Gaat u dan weer aan het werk verschijnen? Ik had begrepen dat toegang tot het terrein was verboden.
1: En ja, dat is een van de intimidatiepogingen die is ondernomen door de EBS om de toegang tot het terrein te ontzeggen. Maar ook mee, zoals men het heeft genoemd hoor. Ik word ontslagen van de verplichting om die bedongen arbeid te verrichten. Dus ik hoef niet te werken, ik word wel betaald. En wat ik met zich meebrengt, het vonnis. Ik denk niet dat er veel verandert. Mijn arbeidsrechtelijke status is nog dat ik nog steeds in dienst ben van de EBS. En dat heeft dit vonnis bekrachtigd. Dat ik nog steeds 15 jaar nu ondertussen in dienst ben van de EBS. En dat vonnis gaat betekend worden aan de EBS, waarbij via mijn advocaat ik de EBS op de hoogte ga stellen van het besluit van de kantonrechter. En dat ik ze duidelijk kan maken dat niks eigenlijk mee in de weg moet staan om werkzaamheden weer op te pakken. Immers daarvoor betaalt de EBS me ook om te werken.
0: En misschien kunt u ons even in herinnering brengen de pogingen die allemaal zijn ondernomen om u te ontslaan.
1: Het is begonnen in 2024. Toen is men gestapt naar de arbeidsinspectie. Of men heeft mij toen op staande voet ontslag aangezegd in mei 2024. De arbeidsinspectie heeft daartegen bezwaar aangetekend. Toen heeft men gepoogd om via een ontslagvergunning ook in 2024 om mij ook ontslag aan te zeggen. En op die poging heeft de regering heeft toen geïnterveneerd en die heeft de EBS-leiding opgedragen om terstond dat proces te staken.

0: Ik ben in ere hersteld toen. In 2025, juni, heeft de EBS wederom geprobeerd om mij op staande voet ontslag aan te zeggen. Eigenlijk om dezelfde gronden hoor. En toen heeft ook weer arbeidsinspectie daar een stokje voor gestoken. Die heeft ook weer bezwaar aangetekend. Men kon zich niet berusten in het besluit van de arbeidsinspectie. En toen is men gestapt naar de ontslagcommissie van het ministerie van Arbeid. Om een ontslagvergunning te verkrijgen. De ontslagcommissie heeft daar ook geen toestemming voor verleend. En ook in dat besluit kon men zich niet berusten. En toen heeft men besloten om in januari van dit jaar naar de kantonrechter te stappen. En de kantonrechter heeft niet vonnis uitgesproken. En die de EBS, ja, die is niet meegegaan met de eis van de EBS. Dus de vordering van de EBS is afgewezen.
1: De mensen die dit niet zo goed hebben gevolgd, die vragen zich wel eens af. Waarom heeft de EBS meneer Hellings voor de rechter gedaagd? Of wat stoort de EBS?
0: Nou, ik denk dat als het de mensen geluk was om bij een van die overheidsinstanties, dat zij de ontslagcommissie of arbeidsinspectie, dat men om mij eigenlijk ontslag aan te zeggen, dat men kennelijk niet was gestapt naar de kantonrechter. Ik denk dat men gewoon, koste wat het kostte, Hellings weg wil hebben bij de EBS. Niet men hoor. Ik denk dat het om een enkel individu gaat in de directie. En als die pogingen waren geslaagd, was men niet naar de kantonrechter gegaan. En ja, alleen omdat het niet is geslaagd, dus heeft men gezegd, oké, goed. Als je ook kijkt naar de brieven die men schreef, we nemen geen genoegen met besluiten van de instanties, de arbeidsinspectie, ontslagcommissie. En daarom is men naar de kantonrechter gegaan.
1: En ik dacht dat juist eigenlijk de uitlatingen van u hebben geleid dat de EBS heeft gezegd van we kunnen niet verder met deze man samenwerken.
0: Nou, ja, ik weet niet. Als ik me daar iets van moet aantrekken of zo. Ja toch?
1: Het staat wel in het vonnis.
0: Oh, de EBS beroept zich daarop toch? De EBS die heeft er een issue daarmee. Maar de rechter die heeft dat toch ook weer getorpedeerd aan zodanig. Je moet kijken naar wat de kantonrechter heeft overwogen en wat heeft besloten. Dat het erop neerkomt. Maar want wat heeft men daar in de rechtszaal aangekaart? Er is eigenlijk een situatie ontstaan waarbij het onmogelijk is om die samenwerking voor te zetten. Maar de kantonrechter die heeft ook duidelijk gemaakt, luister, er is kennelijk geen probleem met het functioneren van Hellings, maar het feit of het opereren van de heer Hellings als vakbondsvertegenwoordiger, dat is een doorn in de oog van zeker een desbetreffend directielid van de EBS.
1: Is met dit vonnis het hele conflict tussen u en de directie ten einde gekomen?
0: Ik moet u corrigeren. Laat me u corrigeren. Er bestaat geen conflict tussen mij en de directie. Mij als werknemer, mij als persoon. Toch? De directie van de EBS die probeert, en met name niet de totale directie, want ook dat heeft de kantonrechter duidelijk kunnen vaststellen, dat het gaat om één directielid die er problemen mee heeft met het functioneren van de heer Hellings als vakbondsvoorzitter. Ja toch? Mijnerzijds bestaat er geen enkel conflict. Ik ben vakbondsvoorzitter en ik wil het werk van de vakbond doen zoals het me is opgedragen door de leden. En dat is waarmee onder andere dat directielid van de EBS problemen mee heeft. En als er een einde is aan dit alles, ik weet het niet. Het is, ja, misschien moet u die vraag stellen aan de directie van de NVIBS.
1: Tot slot, heer Hellings, wat haalt u uit deze hele case en hoe verder?
0: Nou, wat ik haal uit deze case is dat men... er is sprake van onvolwassenheid vanuit de directie, CQ, het directielid van de NVEBS. Die kan zich niet als een volwassen bestuurder gedragen. Die maakt stelselmatig misbruik van het recht om de aandeelhouder van de NVEBS te vertegenwoordigen. En die heeft totaal geen respect voor regelgeving, waaronder het vakbondsrecht. Dat is precies waar ik wel even nog... We zijn nog te volwassen hier in Suriname, en dat bedoel ik specifiek bij de NVEBS, om op een volwassen manier om te gaan met commentaar en kritiek. En de rol, respect hebben voor de rol die een ander invult. Dat is wat ik hieruit haal.
1: En hoe verder vanaf dit punt?
0: Nou, ik zei het al eerder toch. Het vonnis zal betekend worden aan de NVEBS. Door via mijn advocaat ga ik het vonnis laten betekenen. En dan is het kijken, wachten, hoe de EBS hiermee omgaat. Wat ze gaan doen of wat ze van plan zijn te doen. Ik verneem het wel wanneer het vonnis aan ze is betekend.
1: U luistert en kijkt nog steeds naar Achtergronden bij Nieuws. Marciano Hellings, de voorzitter van de OWAS, dat is de bond bij de NVEBS. De rechter heeft onlangs vonnis gewezen in de zaak waarbij de NVEBS de heer Hellings voor de rechter heeft gedaagd. Dit nadat zij bot hebben gevangen bij zowel arbeidsinspectie en de ontslagcommissie. We komen dan terug bij de Nationale Assemblée, waarbij de minister van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening is ingegaan op de vragen van het parlement. U hoort minister Steven Sang.
2: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik wil beginnen bij de eerste spreker. Geachte lid Mohan. We gaan inderdaad alle districten voorzien. Er is inderdaad een tekort aan sluiswachters en graafmachineoperators. Maar daarom is er ook een coördinatieteam met de DC's, LVV, RO en CCR. En daar waar wij een tekort hebben, springen de andere instanties in. Als ik een tekort heb aan sluiswachters, dan kijken we naar mijn collega van LVV. Indien daar een sluiswachter ter beschikking is, dan gaan die daar naartoe. Dus er is heel veel rek. We zijn één regering en we springen in zoveel als mogelijk. Lid Ramsukul, we gaan geen rectificatie plaatsen. U dient af te blijven van de sluis. U bent niet in dienst van OW, uw familieleden misschien wel, maar u niet. Het slot bij de sluis, de Clivia, is kapot getrokken toen u daar was met de buurtbewoners. Dat is een strafbaar feit. Vanwege het feit dat ik de gevoelens begrijp, heb en ga ik geen aangifte doen. Misschien moet u excuses aanbieden. Ik was daar de volgende ochtend om 5:00 in de ochtend. Het lid Ramsukul en de buurtbewoners met zijn oom, die waren daar en hebben de sluis te groot opengetrokken. Waardoor de takel kapot is gegaan. Ik heb onmiddellijk opdracht gegeven, 5:00 in de ochtend, om de takel te vervangen. 5:45 in de ochtend is een ploeg van OW, van technische dienst, daar naartoe gekomen om die takel te verwisselen. Ik heb geen enkele naam genoemd, maar het lid beaamt het. Hij was daar met zijn oom. Ik zal maar niet ingaan op een vermoedelijke poging om politiek te willen scoren met het lid van de omwonenden. Omdat het lid toevallig daar woont, komt hij met enkele buurtbewoners. Als hij beweert dat hij volksvertegenwoordiger is van heel Suriname. Heel Suriname, voorzitter, had een probleem. Via u, voorzitter, is het lid toen verder gegaan naar Wanica, naar Rahimal, naar Sophia's Lust, om te pleiten voor de mensen die daar wonen. Ik was wel daar. Die mensen hadden veel grotere problemen dan Clivia. Maar goed, de mensen van Clivia waren verhit en ik kan dat begrijpen. Daarom heb ik ook onmiddellijk ingegrepen en we hebben andere mensen ingezet. Die gaan mee helpen met monitoren en bedienen van de sluis. Er zijn afspraken gemaakt dat we korte lijnen hebben met de buurtbewoners via hun buurtapp. Maar we gaan geen politiek misbruik van proberen te maken. Het kan niet de bedoeling zijn dat mensen het heft in eigen handen gaan nemen. Nergens kan dat. Lid Reijmen en lid Plein, ik dank u voor de ondersteuning. We gaan voort met de maatregelen. Lid Reijmen, ik wil een ieder betrekken en we gaan een aantal seminars houden over allerhande problemen. Niet alleen ontwatering, ook vuilophaal, file problematiek. Maar ik neem iedere mening mee. Wat we kunnen gebruiken, gaan we ook gebruiken. Lid Vreedzaam, de nieuwe aanbestedingswet is inderdaad zeer onpraktisch. We zijn met financiën in overleg. Maar er moet een commissie komen vanuit financiën. Dat is er nog niet. En al zou die commissie er zijn, de hoeveelheid aan aanbestedingen die gaan moeten worden beoordeeld, dat gaat ervoor zorgen dat het eigenlijk onwerkbaar is. Lid Thakur, het probleem bij de Oost-Westverbinding is vooral bij de middenstandspolder. Het probleem daar is dat vlak voor de verkiezing alle middelen van dat project zijn weggehaald om bij dubieuze PPP-woningbouwprojecten te plaatsen. We zijn nog steeds met onderzoeken bezig. We zijn nu bezig met financiën en de aannemer om zo spoedig mogelijk te kunnen starten daar bij middenstandspolder. Daarvoor moet $10 miljoen worden vrijgemaakt van middelen die daarvoor al hadden moeten zijn besteed. Lid Jarbanden, in 2018 was ik begonnen met uitbannen van plastics voor uw informatie, toen als minister van HIT. Dat was niet makkelijk geweest, maar het is uiteindelijk gelukt om styrofoam uit te bannen. En de tweede fase was het uitbannen van single-use plastics en daarna uitbannen van petflessen. Dat was gedaan met een visie voor toerisme, want als we ons voorstellen als meest bosbedekte land in de wereld, hoe mooi is het voor een toerist als ze hier komen en ze zien geen enkele single-use plastic. Het is een boodschap die wij willen brengen naar de wereld toe. Maar helaas, in 2020 is het project abrupt stopgezet door uw partijgenoot. En we zien nu weer styrofoam in de schappen. We gaan dat weer aanpakken, lid Jarbanden, daar kunt u op rekenen. Lid Lusje, dank u voor de ondersteuning. We moeten inderdaad afstappen van goedkoop politiek willen drijven met het leed van de samenleving. Lid Salar Baks, zoals ik zei, we zijn veel gedemotiveerde sluiswachters komen aantreffen. We hebben met de bond gesproken en de mensen hebben aangegeven dat we ze gaan ondersteunen. Ik heb inderdaad ook geluiden gehoord dat mensen worden betaald om niet op hun post te zijn tijdens de regens. Ik kan dat niet bewijzen natuurlijk, maar we hebben wel kunnen zien wie wel en wie niet meewerken en daar gaan we wel maatregelen tegen treffen. Lid Julum Singh, we gaan binnenkort een planning presenteren voor extra pompgemalen, ook voor Tawayari Creek, etc. Nogmaals, we moeten eerst een grote achterstand inlopen en dan kunnen we beginnen met structurele oplossingen in het land. Lid Sadi, ik dank u voor de ondersteuning. We gaan inderdaad niemand meer straffen. Lid Bettersen, waterschappen zitten bij RO. Ik zal het met mijn collega bespreken. We zijn wel bezig met een algeheel plan van aanpak voor ontwatering en daarvoor gaan we met alle stakeholders zitten. Er zijn heel veel studies gemaakt, maar we gaan ze nu uitvoeren. Lid Kasjo, nogmaals, we hebben te maken met een uitzonderlijke situatie met neerslag en er gaan er meer volgen vanwege klimaatverandering. Daarom hebben we een coördinatieteam van OW, LVV, RO en CCR om de acute zaken van watersnood aan te pakken in het gehele land. Deze unit gaat landelijk opereren, niet alleen in Komowijnen. Ik ben ook voorstander van vooruitkijken, lid Kasjo. Had uw partij vooruitgekeken toen ze aan de macht was, dan had ik veel minder werk. Lid Bink, dank u voor de ondersteuning. We gaan meer pompgemalen nodig hebben en daarvoor ga ik uw hulp ook nodig hebben bij de begrotingsbehandeling. U mag op mij rekenen, maar ik zal ook op u rekenen. Lid Sharman, het is geen sensatie. Het is een feit wat de vorige minister, uw partijgenoot, publiekelijk heeft gezegd. Mensen die niet op zijn partij hebben gestemd, moesten worden gestraft. En dat heb ik op het veld gezien. Sommige plaatsen werden de goten 5 jaar lang nooit opgehaald, andere plaatsen wel. Wegen werden 5 jaar lang niet aangepakt, andere plaatsen wel. Dus waar hebben we het over? Wij gaan dat niet doen. Sensatie is wanneer je zelf het heft in handen wilt nemen en juist voor meer problemen zorgt dan oplossingen. Lid Somohajo, wanneer mensen onterecht om rectificatie vragen, dat is inderdaad de sensatie waar het lid Chairman het over heeft. Dank u wel. Lid Marengo, dank u. Wij zijn met oplossingen bezig met de president en de minister van Financiën voor extra middelen om het werk te bespoedigen. Lid Sabayo, 5 jaar lang heb ik samen met lid Sabayo ook hier gezeten. Ik heb ook vragen gesteld aan de toenmalige regering. Geen enkele vraag werd beantwoord. Je kon de minister niet eens vragen om een goot op te halen. Ook niet na schriftelijk sturen van jouw vragen. Ook niet naar rappel schrijven. Je microfoon werd uitgemaakt. Of je kreeg geen spreektijd. Anjumara kanaal, Poëzie kanaal zullen worden opgehaald. We doen wat we zeggen en we zeggen wat we doen. Lid Afonsoa, we hebben nu gelukkig een ander beleid waar we iedere Surinamer gaan helpen. Dank u voor de ondersteuning. Lid Fatim Mohamed, het maakt wel uit wat prioriteit is van de regering. Als je prioriteit friends and family is, dan hebben we een probleem. Als de prioriteit het volk is, dan kun je wat mij betreft nooit verkeerd zijn. We zijn inderdaad bezig met alle punten die het lid heeft opgezomd. Er is een project met IDB voor verzamelen en centraliseren van data, juist om data-driven beleid te kunnen voeren. Zoals ik zei, we gaan een seminar hebben met alle deskundigen en stakeholders. U bent van harte welkom. Geachte lid Bouterse, statiegeld is onderdeel van het pakket van wetten onder de Kring-Kondre-wetten die we hebben aangekondigd. Ik ben ermee eens dat we bij de scholen moeten beginnen. De Kring-Kondre-actie die de president vanaf het begin heeft aangekondigd is ook een bewustwordingscampagne. En dat gaan we ook brengen bij het kind, daar willen we mee beginnen bij de scholen. Ik heb eerder aangekondigd dat we harde noten gaan moeten kraken. Daar waar verkeerd is gebouwd zonder vergunning en mensen onder water lopen daardoor. Dat gaan we allemaal aanpakken. Wij gaan kijken naar terreinen die zijn uitgegeven. Op plekken waar er kanalen, bergingen of lozingen zijn geprojecteerd. We gaan kijken met GBB om de middelen te vinden om ze terug te halen. En een modus om de mensen indien mogelijk te compenseren. Lid Sampi, dank voor de ondersteuning. De buurten die zijn genoemd worden allemaal meegenomen. We laten niemand achter voor de duidelijkheid. Voor sommige buurten zijn er pompgemalen nodig, wil je het probleem oplossen. Er is geen andere keus. Het geachte lid Jones, ik dank het lid Jones voor de ondersteuning. De middenstandspolder gaan we ook binnenkort aanpakken. Geachte lid Parmisser, ook dank voor de ondersteuning. Er zijn vele plannen en studies al gemaakt. We zijn allemaal aan het verzamelen en dan gaan we ze stoppen in een uitvoeringsplan, een masterplan zo u wilt, en we gaan het aanpakken. De Kring-Kondre-wetten gaan naar u toekomen, waaronder ook een wet tegen vervuiling met zwaardere boetes, maar vooral taakstraffen voor de vervuiler. We hebben op de planning dat we overal meer pompgemalen gaan bouwen om vooral de noden te verlichten.
1: Minister Steven Sang van het ministerie van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening. Hij heeft het namelijk gehad over de aanpak van het ministerie ten aanzien van het ontwateringsprobleem. Er zijn kritische vragen gesteld aan de minister in de Nationale Assemblée. We vervolgen deze uitzending van Achtergronden bij het Nieuws met de bestuursleden van Beter Wonen Morgenstond. Wij komen terug daarop. De buurtbewoners van Morgenstond die hebben getracht zelf initiatief te ondernemen om het ontwateringsprobleem in hun project op te lossen. We laten nu horen de heren McDonald en de heer Jan-Nanang Singh. Beiden bestuursleden van Beter Wonen Morgenstond.
3: Oké, laat me u even wat cijfers geven. Dat is een goede vraag. Onze stichting die bestaat al sinds 2022. En eigenlijk zijn we een beetje bij elkaar gekomen omdat de nood enorm hoog was. We waren al volgens mij bijna 2 weken onder water. En toen hadden we zoiets van ja, dit kan zo niet verder. En we moeten hier een oplossing inbrengen. Niet gehinderd door enige voorkennis en enige ontwateringskennis, zijn we eigenlijk al door zelf onderzoek te doen, zijn we achter een aantal dingen gekomen die onze ontwatering belemmerden. Morgenstond is een vrij grote woonwijk van Paramaribo. We hebben, dacht ik, bijna 4000 bewoners in Morgenstond. En dat neemt gigantisch toe, want er is nog heel veel ruimte daar. Dus er worden heel veel appartementen en noem maar op. Ook daar gebouwd en veel gebouwd. Dus het is een behoorlijk groot woongebied van Paramaribo. En wat wij de afgelopen jaren als stichting hebben uitgevoerd zijn een aantal projecten. En dat is het beroemde kolkenzuigerproject. Dat heeft meneer Romeo, Mohamed Raja. Hij heeft dat getrokken waarbij we met eigenlijk een kapotte kolkenzuiger die niet werkte van OW. Die hebben we toen in bruikleen gekregen van het ministerie. Hebben we gerepareerd. En met die kolkenzuiger hebben wij 4000 kolken kunnen leegzuigen. In een periode van 2 jaar of 3 jaar dacht ik. Van een aantal jaren in Morgenstond. Wat we ook hebben gedaan is aan de uitvoerzijde van ons, want u begrijpt dat aan de Paramaribo-zijde, zeg maar, van de Suriname rivier, zo noem ik het even, dat je hebt daar modderafzettingen. Dus wat er gebeurt, dat gebeurt eigenlijk overal bij alle pompgemalen, dat er afzetting van modder plaatsvindt, waardoor de uitstroom van water belemmerd wordt. Dus wij hebben dat toen laten uitbaggeren, waarbij geld is ingezameld door de buurt.
1: De buurt zelf heeft dat gedaan?
3: Ja, de buurtbewoners die hebben dat gedaan. En op die manier. Wat we ook hebben gedaan onder onze leiding is dat we hebben gefaciliteerd dat eigenlijk de sluis naast ons die gesloten was, dat was de citrussluis, die werd niet meer gebruikt, dat we die ook hebben laten herstellen. Ook met hulp toen van een verkavelaar die daar had verkaveld. En zodat het water van de andere wijk, van die wijk, niet richting Morgenstond kwam. Want we hadden de provinciestraat, die was bijna constant onder water. En om dat probleem te verhelpen hadden we, was ook nodig dat die sluis gemaakt moest worden. En daar hebben we ook volledig gefaciliteerd. Wat we daarnaast ook hebben gedaan is, en Charlie Helmore, er zijn een aantal dingen die we hebben gedaan als Beter Wonen Morgenstond. Heel, dus eigenlijk een aantal initiatieven op het gebied van ontwatering. Ook aangegeven waar er bij het ministerie, we hebben ook een plan, we hebben ook meegeholpen om het ontwateringsplan van Paramaribo, eigenlijk van heel Paramaribo, om die te helpen updaten met de inzichten die wij vanuit de buurt hadden, zodat eigenlijk heel effectief die ontwatering, niet alleen van onze buurt, maar ook van andere buurten, dat die beter ter hand genomen werd. Daarnaast hebben wij ook een aantal andere buurten, ook in Zuid en zelfs in Wanica, hebben wij ondersteund met onze statuten om ze ook te helpen om op die manier te bundelen, zodat eigenlijk de kracht van de community wordt ingezet om dit probleem op te lossen. Want we maken vaak de denkfout dat we denken dat ontwatering iets is van oké, als het regentijd is, dan gaan we ernaar kijken. Maar het is eigenlijk bijna een nutsvoorziening. Mm. Het is iets, net als je telefoon, je stroom, je water. Het is iets wat constant moet gebeuren en dat we niet even ernaast kunnen doen. En we hebben dat nog niet goed geregeld in ons mooie Suriname. Dus zo hebben we dus een aantal dingen. Naast ontwatering hebben we uiteraard ook ons bezig gehouden met veilig verkeer in onze buurt. Verkeersborden geplaatst. Ja, in samenwerking ook met het ministerie van Openbare Werken. Maar u weet, er is altijd een geldprobleem. Dus eigenlijk iedere keer als we iets doen, dan gaan we weer met de pet rond om te kijken van ja, wie is bereid om te helpen. En tot nu toe is dat redelijk goed gelukt. Maar u snapt ook dat je kan niet alle de grootste projecten gaan met de pet rond. Want sommige dingen kosten gewoon veel geld.
1: Ja.
3: Dus wat we recentelijk ook hebben kunnen samenwerken met het ministerie. Dat is dat we nieuwe pompen hebben gekregen. Maar die pompen waren allemaal stuk.
1: Oké.
3: Ja,
1: wanneer dus, hebben jullie die nieuwe pompen gekregen?
3: Dat is bij de vorige regering. Aan het einde van die periode is dat gebeurd. En toen is het pompgemaal ook volledig vernieuwd. En als we dat niet hadden, geloof me, dan waren we echt, dan was dit een ramp geweest. Dan was Morgenstond, dan was het misschien meer dan 60, 70 centimeter onder water.
1: Oké, dat is diep, diep.
3: Ja.
1: Meneer McDonald, wat is uw ervaring?
4: Ik ben zelf 4 jaar geleden in Morgenstond gaan wonen, of gaan bouwen eigenlijk.
1: Bewuste keuze?
4: Ja, bewust. Ik ben van Noord, ik ben van het Wetonnenland. En het Wetonnenland loopt tegenwoordig ook zwaar onder. van de Bowley McDonald's daar. En ik kan me herinneren, toen ik klein was, hadden we nooit dit probleem. Nooit dit probleem, toch? Tegenwoordig loopt de Bowley onder. Er komt water binnen. Dus toen ik in Morgenstad ging wonen, vroegen mensen, ben je helemaal gek geworden om in Morgenstad te gaan wonen, zoals wie zegt, van het loopt zwaar onder. Maar wat was tijdens de bouw, vroeg ik mezelf dus ook af van, wat doe je nou? Ga je Morgenstad bouwen? Ga je terecht door met de bouw? Maar ik was al bezig en tijdens de bouw reed ik dus met de auto zwaar onder water. Maar gelukkig, ik leerde Morgenstond beter wonen Morgenstond kennen. En als ik het vergelijk tussen toen tijdens de bouw 4 jaar geleden, was ik gewoon 3 weken onder water.
1: Okay.
4: 3 weken zwaar onder water, de straat, ik woon aan het begin.
1: Kwam het ook in je huis?
4: Nee, ik heb mijn huis 65 centimeter boven de straat gebouwd, dus dat zou extreem zijn. Nu zijn we eigenlijk na 2-3 dagen zijn we weer droog. Ondanks die zware regen het afgelopen weekend, waren we na 1,5 dag eigenlijk weer droog. Dus dat is dankzij het werk wat Roche net beschreef. En dat is dus de ervaring. Het gaat eigenlijk in het algemeen om eerst de buurtinitiatief. Want als je op de overheid gaat wachten, ga je lang wachten. Het is toch wel samengewerkt met openbare werken. Vele meetings tussen Beter Wonen en openbare werken. Die kalkenzuiger die we zelf in hand hebben genomen, maar is geschonken of uitgeleend door OW. Hebben we jarenlang dus zelf gerepareerd. En is nu teruggegaan naar OW. En zo gaan we dus verder met onderzoek. Het blijft dus niet alleen bij ontwatering. Ontwatering begint eigenlijk ook van de mens uit. Hè. Als we zo blijven onze troep op straat blijven gooien, dan gaan we gewoon altijd problemen hebben.
1: Ja.
4: Ik was mijn auto af en toe bij een wasserij en dan loop ik naar een vriend even 20 minuten lopen. En als je ziet wat je op straat tegenkomt, dus het gaat veel verder. Maar ons probleem, Morgenstond, om het daartoe te beperken, er is, zeg maar, als ik een cijfer mag noemen, 70-75% is door ons opgelost, door Beter Wonen Morgenstond. Maar we kampen nog steeds met een aantal issues die te maken hebben met rondom ons. Oh, hoe zijn die verbindingen tussen de kanalen? Hoe loopt het watersysteem in Paramaribo, et cetera? Dus daar moeten we dus naar gaan kijken en daar vragen we dus aandacht voor.
1: Yes. Meneer Jananan Singh, Morgenstond die ligt relatief laag. En jullie hebben dat probleem binnen het project wel weten op te lossen. Maar nu zitten jullie met de projecten om jullie heen.
3: Dat klopt. Ja, dus heel, heel goed opgemerkt. Kijk, een van de grootste problemen is, er is nog een sluis. Het is, we noemen het de Alvarensluis. Het is aan het einde van, eigenlijk helemaal aan de achterkant. Die komt ook in de Suriname rivier uit. En die wordt niet gebruikt. En dat is, daardoor komt alle water van dat gebied, die komt onze kant uit. En waar wij voor pleiten is dat die sluis weer in ere wordt hersteld. En dat zou moeten gebeuren door middel van het optimaal bedienen. Hè? Dus optimaal wil zeggen dagelijks bedienen van die sluis. Maar wat ook heel belangrijk is, ja, het klinkt een beetje raar misschien wat ik nu ga zeggen, maar ja, zo werkt het nou eenmaal met water. Omdat er heel veel modder wordt afgezet aan de Paramaribo-zijde, dus ook bij die sluis. Als die sluis dus niet vaak genoeg open wordt gedaan, dan slipt die dicht. En dan moet je hem weer open baggeren. Maar wat ook gebeurt, doordat wij lager liggen dan de achterkant, en er is nu een doorsteek gemaakt, een gigantische doorsteek. Toen de Chinezen de Gompertstraat hebben geherasfalteerd, hebben ze een hele grote duiker onder de weg geplaatst. Echt een gigantische, veel groter dan OW, dan volgens de tekeningen van OW het geval was. En eigenlijk als dat niet wordt afgesloten, dan is er ook onvoldoende water om die sluis en die geul open te houden. Dus, maar het is natuurlijk ook zo, jaren geleden hadden wij overigens met toestemming hoor, van OW, hadden we daar een dam laten plaatsen. En toen begonnen de buurten te klagen, want zij vonden dat hun, die andere buurten, dat ze hun toiletten niet konden. Nee, hun straten liepen niet onder, maar ze vonden, ik kan het ook wel begrijpen, dat hun toiletten niet voldoende doorspoelen. Nou ja, dat is voor ons chicken feed, want dat is bij ons schering en inslag, weet je. Bij ons is het probleem nog veel groter. Maar goed, toen heeft de minister die dam laten verwijderen. Maar eigenlijk kwam toen ook duidelijk naar voren. En wij hadden jammer dat de meneer van Interfaz niet hier is. Want ik had een goed gesprek met hem hoor, een aantal jaren geleden. En hij gaf toen ook aan dat eigenlijk zou die doorsteek er niet moeten zijn. En dan zou je die sluis optimaal moeten bedienen. Want dan is er voldoende water in dat project. En dan kan je die geul en die sluis ook open houden. Maar goed, er moet nu een stukje durf zijn, toch? Want het is niet zo dat wij hier zitten en alleen maar naar ons belang kijken. We snappen ook dat iedereen droge voeten wil hebben. Maar dan hebben we die overheid wel nodig, weet je, die de guts heeft en die de wil heeft. Want eigenlijk ontbreekt het nog een beetje aan de wil om de mensen in de buurt te helpen om deze problemen op te lossen. Want er is eigenlijk een probleem bij de verkavelaar. En dat is, je hebt Interfast en je hebt die sluis. En die sluis, waar die sluis staat, is niet van Interfast. Maar het is van, volgens mij, de meneer Kenshuis, dacht ik, of de verkavelaar. Dus dat ding daar moet geregeld worden, zodat er een optimale bediening komt van die sluis. Dus dat is één van de dingen waarvoor wij pleiten, waar we ook anders voor pleiten. We hebben, ik dacht een jaar of twee jaren geleden, hebben wij een heel goed gesprek gehad en we hebben een hele presentatie ook gedaan voor de Wereldbank. En
1: zover zijn jullie beland met jullie buurtorganisatie?
3: Ja, ze zijn onszelf ook komen opzoeken, hoor, to be honest. Omdat de Wereldbank ontzettend kijkt naar community initiatieven.
1: Mm-hmm.
3: Omdat blijkt, dat is iets in de hele wereld, wat door de community ondersteund wordt, dat zijn vaak projecten die succesvol zijn. Dus de Wereldbank kijkt bij financiering van projecten, kijken ze ook vaak naar de participatie van de community daarin. Dus zij waren toen bij ons op bezoek gekomen om te komen kijken wat we allemaal deden, wat we hebben gedaan. En we hebben ze een hele presentatie en rondleiding gegeven in de buurt om te laten zien wat we allemaal hebben gedaan. En ik vermoed ook mede daardoor is er op een gegeven moment is er een financiering rondgekomen voor 13 buurten in Paramaribo. En voor iedere buurt een bedrag van $100,000 dat ze de ontwatering kunnen gaan aanpakken. Mm-hmm. Dus de buurt geeft zelf aan, weet je, waar de prioriteiten liggen en dan wordt het uitgevoerd. Alleen, we hebben niks meer gehoord. De overheid, als we vragen, hebben we nog niet echt een antwoord gekregen van, maar hoe kunnen we deze fondsen gaan gebruiken? Want we horen altijd dat er geen geld is, maar er is geld. Toch? Want u kunt zelf, u mag googlen hoor, op Stardews en zo. Bij de vorige regering was het nog bekendgemaakt van luister, die financiering is ter beschikking van de Wereldbank. Ik dacht dat het heet IDA of zo.
4: En, een superproject of
3: zo? Ja, een superproject. En we kunnen dus, niet alleen Morgenstond, maar alle buurten van Paramaribo kunnen aan de slag. Weet je, we moeten bundelen. Die financiering is er. En wat ik dus vanuit uw medium vraag is, beste OW, beste minister, toch, zou u ons willen helpen om dit allemaal te operationaliseren? We hebben er allemaal belang bij. We willen allemaal droge voeten. Dus dat is ook mijn oproep van hieruit om dit te gaan doen. Want een van de dingen, wij hebben dat zelf ook uitgezocht, is als wij bijvoorbeeld voor Morgenstond, we hebben nu een plan gemaakt om voor Morgenstond, maar ook voor de buurten daaromheen, dat we een kolkenzuiger, een graafmachine en een tractor aanschaffen. En dat we die constant inzetten om die buurt, weet je, met name de waterwegen en alles, de kolken, de waterwegen, om die te onderhouden. Zodat wij niet in deze problemen komen. Wat u moet bedenken, het is eigenlijk, als je goed kijkt, het is bijna ongelooflijk hoe dichtbij we dus van de Suriname Rivier wonen en dat de buurten toch nog onder water lopen. Kijk hoe dichtbij we allemaal van de Suriname Rivier wonen. Dus er is een waterweg. Dat water moet weg kunnen. Mm-hmm. Maar we moeten dat onderhoud doen en we moeten het goed gaan organiseren.
1: De heren van Stichting Beter Wonen Morgenstond. Je hebt geluisterd naar de heer Jannanan Singh en de heer McDonald. Zij zijn van deze stichting en deze stichting die heeft zelf initiatieven ondernomen om het ontwateringsprobleem binnen hun buurt op te lossen. Het is ze aardig gelukt. We zijn dan aan het einde gekomen van dit programma Achtergronden bij het Nieuws. Ik bedank u dan voor het kijken en luisteren. Hebt u een fijn weekend verder. Blijft u afgestemd op Lim FM. En ik zeg goedendag.

0: Shall I listen to the new show? Je moet komen voordat je gaat. Theater Thalia.
1: 22, 23 en 24 mei.
0: Hou je vrij. Kleintjes? Nee. Neem alleen maar biggies mas mee. 18 plus is ook ritori. Kom, lachen. Shelle gaat sexy verhalen voor je zakken. Karta, Unesuku her en der. Gewoon op de website van sneeuw.sr. Vanaf IT-barkie SRD, Juda 1C. Voorprogramma, ik bedoel voorspel van Gaffi. Van Sambal Trassi. Je moet komen voordat je gaat. Kom niet laat, die stoelen in Thalia gaan trillen en beven. Deuren open vanaf 7. Nanga ting, sneeuw neem ik grap. Show start 8 uur strak. No draai draai.
1: 22, 23 en 24 mei.
0: Eerlijk, die show wordt heerlijk. Doe flexie, contranga en sexy.
2: Mitak jou wel.
3: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. In Prooster, Safety Through Innovation.
4: Sepi mi kudu.
5: Ja mi lobby, mi popki. Misukurus krati.
4: Shall I send money, Jim? Buy a me beji. Chami gonna carry transfer Western Union. Make me go take me chin gebroken.
5: Vrouw, let up a koku. Heb je ook een Western Union? Unaf go so far?
4: Nee, me want gonna carry transfer aan de Johan Adolf Pengelstraat.
5: Misukurus krati. Als we net hier om de hoek gaan.
4: Maar dan verstaan je niet verstaan dat me no want.
5: Dan breng ik je op de e-bike geen benzine verbruik. Essentie, Odorobaka.
4: Isapsang, doe zei Wani.
5: Mi popchi, asseti hè?
4: Mi teji no cham konja. A Western Union dis nap euro, den nap dala. Mi chis mi mambi ji euro dat de wan konjim SRD.
5: Den euro.
4: Mana Hollandse ne verstaan? Den no habi. Ze hebben niet. They don't give. Jonga tiang tifun.
5: Oké, dan moet jij gaan ontrouwen.
4: Nee. It's foot natural. Me want gonna carry transfer Western Union and the Johan Adolf Pengelstraat. Want drapen me chisme euro altijd.
5: Maar dan hoe dan? Laat Shelle zijn euro die wala toe. You go taking. En you tak give you one doro. Give me no doro.
4: Nog deka dief ko aksima sandati. Ino nyang, ino dringi. En buiten din je pa juroso.
6: Vier teams, één doel, het kampioenschap van de Suriname Major League. De spanning bereikt de hoogtepunt op 17 mei tijdens de eerste ronde van de semifinales. Om 17:30 de nog ongeslagen Robin Hood tegen Inter Mungotapu. En om 20:00 Leo Victor Brokkie. Welke teams zetten de volgende stap richting het kampioenschap? Beleef de passie, spanning en strijd live in het stadion. Kaartjes zijn verkrijgbaar vanaf 1:00 voor de wedstrijd bij het Asset Stadion. De Suriname Major League, powered by GoTo, Telesuur, Suribet en Fernandez Sportrace. United towards the next major goal.
7: Ben jij van plan om seksueel actief bezig te zijn of ben je al seksueel actief? Geen stress, geen drama. Laat je testen op de extra testlocaties, ook bij jou in de buurt. Ken je status.
8: Ratan Optiek, Kankawastraat 9, telefoon 480-804. Bij ons bent u terecht voor brilmonturen, contactlenzen in alle vormen, lease- en zonnebrillen, gezondheidsmonturen enzovoorts enzovoorts. Ratan Optiek, snelle service, klantvriendelijkheid en kwaliteit op maat. Ratan Optiek, Kankawastraat 9, met 15 jaar professionele ervaring. Open van maandag tot vrijdag van 8:00 AM tot 16:30 PM. Op de zaterdag van 8:00 AM tot 13:00 PM. Ratan, de juiste kwaliteit voor het oog. Ratan, 480-804. By the way, de oogmetingen bij Ratan zijn gratis. Ratan.
9: MS Security. MS Security. Klantgericht. Betrouwbaar. Beveiligingsdiensten op maat. Objectbeveiliging, toegangscontrole en parkeerbeveiliging. MS Security. Aan de Albertlaan nummer 13. Telefoon 7167800 of 7102332. Check onze website www.mssecuritynv.com. MS Security. Your safety is our mission.
10: Heeft u bepaalde woonwensen? Dan is Housing International de partner om mee in gesprek te gaan. Of het om de aankoop van percelen in verschillende wijken of verkavelingsprojecten gaat, renovatie, financiering of het ontwerpen van uw droomhuis. Bij Housing begeleiden en ondersteunen wij u met onze jarenlange ervaring. Bij alle woonaangelegenheden, vanaf uw gedachten tot en met de notariële afhandeling. Wij bouwen mee aan uw toekomst. U vindt ons in ons nieuwe kantoor aan de Mandylaan nummer 1, opleiding 7A. Bel voor een afspraak naar 426-015 of 888-1075. Kent u onze website? www.housinginternational.com. Tot ziens.

0: one tune this week.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Limb, unbeatable. Number one.
2: Number one.

0: Mees afgedraai, gehoor en beluister. Number 1 on Limb on Peterborough. Number 1.
1: Number 1.

0: Galchero.
1: Hey.

Ja, dit is een broodzak, oorlog, hoepoe. Ja, wat zo doen, dat kan je nou naar broodzak, dat kan je oorblok. Ik ben hangi sama, ik ben zak toekema, bro. Maar dat kan je zeggen, nou, toegroep dan nou naar broodzak. Nou, en de vrienden zeggen, eigenlijk, was jullie mee, en blauw met die ben. Nou, direct de makfetie, die zo'n jouw passen, nou, zijn passen. Amstelijke, broodzak, zeg maar.

Aan alle lieve luisteraars van 91.7 Lim FM. Het is een lekker weekend. Vandaag is vrijdag 15 mei. En dat wil zeggen dat het weer de hoogste tijd is voor de Phenomenal Top 10. Mijn naam is Sylvana en ik hoop dat jullie tot nu toe lekker van deze dag genieten. Het is een hele regenachtige week, maar dat mag de pret absoluut niet drukken. Jullie weten dat jullie in dit programma van mij de 10 heetste focus op dit moment in Sweeties Ranang te horen krijgen. Heb je net aangeschakeld, welkom erbij en luister je via het internet dan nu dat op www.limfmsu.com. Is het zaterdag en luister jij naar de herhaling van dit programma, dan zeg ik goedemiddag. Wij gaan nu lekker genieten van alle mooie hits. Just sit back, relax and enjoy the music on Lim FM.

0: The station with the best music. Best music.
1: I love the music.
2: De vorige week stond op nummer 10 Suriname Gel van Samora. Op nummer 9 kwam nieuw binnen.

0: 5 hadden we Gaffa van Cyril, Not Nice van Nathalie La Rose en Benjamin Faya stond op nummer 4. Op nummer 3 hadden we Sonte So van Yogi D. Op nummer 2 stonden Vibes Cartel en Shensia met Panic. En Loewe stond de vorige week op nummer 1 met Supanova. Dat was de top 10 van de vorige week. Wil jij weten wie deze week eruit is, wie nieuw op de lijst is, of als we een nieuwe nummer 1 hebben? Blijf gewoon lekker luisteren. Lim Radio. Dan is het echt tijd om te beginnen met de top 10 van deze week. We starten altijd met plek nummer 10. En ook deze week hebben wij een nieuwe op de lijst. Nou, ik weet niet als ik zijn naam goed uitspreek. Ik weet niet als het Niji Boy of Niji Boy is. Maar in ieder geval, hij komt nieuw binnen op nummer 10. Met Wami Money featuring The Genius.
1: Oelele, oelele, oelele.
2: Nummer 10.

0: Number one means you're always on top. Your number one radio.
1: That is also number 13 fan base of week, Neji Boy of Neji Boy featuring the genius met Wami Money. Jullie weten dat de nieuwe hits maar blijven komen hier op Lim. En het is ook deze week het geval. We hebben nog een nieuwe op de lijst op nummer 9. En deze meneer heeft al een pokoe op de lijst hier. Hij komt deze week nieuw binnen met Check Me. Ik heb het over Psycho.
2: Nummer 9.

0: Dat is onze nummer 9 van deze week, nieuw op de lijst van Psycho. En het heet Check Me. Dan gaan wij lekker verder en zijn nu beland bij plek nummer 8. Nou, een plek vooruit voor Farruko. Hij staat deze week dus op nummer 8 met Formal.
1: Nummer 8.

0: Dat is onze nummer 8 van deze week, Formal van Farruko.
1: Hit music belongs here, on your number one station.
0: Stationair op nummer 7 deze week, Bonbon van Kapo.

0: Number one means you're always on top. Your number one radio.
1: Dat is onze nummer 7 van deze week. Bonbon van Kappel. 91.7 Lim FM. En jij luistert nog steeds naar de Phenomenal Top 10. We zijn intussen beland bij plek nummer 6. Nou, ze stonden de vorige week op nummer 2. Ze gaan deze week maar liefst 4 plekken achteruit. Op nummer 6, Panic van Vibes Cartel en Shensia.
2: Galera.

0: Dat is onze nummer 6 van deze week. Shensia en Vibes Cartel met Panic.
1: Number 1 means you're always on top. You're number 1 radio.
0: Nou, Dope Nation gaat 3 mooie plekken vooruit. Want de vorige week stonden ze nog op nummer 8. Ze staan deze week op nummer 5 met

0: Dat is onze nummer 5 van deze week. Dope Nation met Kakalika.
1: Hit music belongs here. On your number one station.
0: Nou, Cyril stond 3 weken lang op nummer 5. Hij gaat deze week een plek vooruit.

0: Myra, Sonia, Nati Demo. Blessings.
1: Make them make you. Hit music belongs here. On your number one station.
2: Dat is onze nummer 4 van deze week. Gaffa van Cyril. We zijn beland bij de top 3, maar voordat ik jullie laat weten welke liedjes dat zijn, herhaal ik even snel wat wij tot nu toe gehad hebben. Op nummer 10, Wami Money van Naiji Boy, featuring The Genius. Op nummer 9, ook nieuw op de lijst, Checkmate van Psycho. Op nummer 8, Formal van Faruko. Op nummer 7 staat Kapo met Bonbon. Op nummer 6 staan Vibes Cartel en Shensia met Panic. Op nummer 5 hebben wij Dope Nation met Kakalika. En op nummer 4 staat Cyril met Gaffa. Dan is het tijd voor de nummer 3 van deze week. Nou, dit

van Benjamin Faya en Nathalie LaRoos. Ik ben echt benieuwd als deze gast de nummer 1 plek gaat behalen. Hij komt iedere week een stapje dichterbij. De vorige week stond hij nog op nummer 3. Hij staat deze week op nummer 2. Ik heb het over Yogi D met

0: Deze week Somteso van Yogi D.
1: The music just feels so good. You're on the number one. Number one.
0: Zo, lieve luisteraars, dan is het eindelijk tijd dat ik aan jullie vertel wie we deze week op nummer 1 hebben. Het was eigenlijk te verwachten. Deze meneer is nog niet ready om zijn plekje af te staan. Voor de tweede week op nummer 1 op de Phenomenal Top 10 hier op Lim FM. Loewe met Supanova.
2: The number one tune this week.
3: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number 1 on Lim. Unbeatable.
4: Number 1.
5: Number 1.

0: The music just feels so good. You're on to number one. Number one.
1: Dat is onze nummer 1 van deze week voor de tweede week op een rij. Loé met Supernova. Wij hebben deze week 2 nieuwe liedjes op de lijst. Dat wil zeggen dat er ook 2 liedjes uit de lijst zijn. Nou, Suriname Girl van Zamora is eruit. En Psycho komt nu binnen met Checkmate. Maar hij gaat eruit met Fun. Lieve luisteraars, dat

uur is de herhaling. En morgen, dat is zaterdag, in de middag om 1 uur. Have an amazing weekend, guys. Wees AUB voorzichtig, vooral in het verkeer. Wees lief voor elkaar, help een ander waar nodig. En blijf vooral afgestemd op Lim FM. Tot de volgende week.